0: graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Qual, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Je bent het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, ja, wat dat betreft boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

Romeo. You nearly give me a heart attack.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ben je klaar voor de lancering?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Goedemorgen, live vanuit de ontbijttafel van het Stadspark is dit West wordt wakker.
5: Het is 6:00, je krijgt van mij regionieuws. Richard de Mos is definitief terug als wethouder in Den Haag. Bijna 7 jaar nadat hij gedwongen moest aftreden door de corruptiezaak. Bijna de hele oppositie stemde tegen wethouderskandidaat Henk Harms van Hart voor Den Haag, van de Mos. En Harms kreeg uiteindelijk toch een nipte meerderheid. Het systeem om zoet water aan te voeren richting het westen van Nederland draait sinds gisteren op volle toeren. Voor het eerst sinds het Hoogheemraadschap van Rijnland gebruik maakt van de klimaatbestendige wateraanvoer stroomt er 15.000 liter per seconde het gebied in om te voorkomen dat het water te zout wordt. En de Europatunnel en een deel van de Europaweg in Zoetermeer gaan vanaf maandag 6 weken dicht vanwege grootschalig onderhoud. De werkzaamheden maken deel uit van een grote onderhoudsoperatie om de tunnel en omliggende infrastructuur toekomstbestendig te maken. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30, nu het andere nieuws.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Een hele goede morgen vanuit het stadspark van Angelique Werner in Leidschendam. Het is heel erg vroeg, de duiven koeren in de verte. Ik sta hier naast de tent van Jorinda. Zal ik heel even kijken of ze wakker is? Jorinda? Jorinda? Ik weet niet hoe collegiaal het is om nu gewoon de rits open te maken eigenlijk. Maar ja, de uitzending gaat beginnen, dus ik ga het gewoon... Toch gewoon...
1: Huh?
0: Wakker worden! Wakker worden! We zijn begonnen!
1: Ja, maar ik lig nog lekker.
0: Ja, nee, we zijn begonnen. How My Heart Was Won is al geweest, van Direct.
1: Oh, nou dan kom ik er wel uit. Oh, ja. Oh, ja, ik sta... Oeh, zo, het is al licht, joh, Bob.
0: Ja, natuurlijk is het al licht. Het is 6:00.
1: Goedemorgen.
0: Hoe heb je geslapen?
1: Heerlijk.
0: Serieus?
1: Live vanuit het stadspark van Angelique is dit de zomereditie van West wordt wakker.

0: Goedemorgen. Alfred die wilde het liefst alles van Direct horen. Maar Goenie die kwam met How My Heart Was Won. Die komt dus vers uit die platenkoffer die ik heb meegenomen. Met al jullie verzoekjes uit de regio. We zijn vanmorgen te gast bij Angelique. Elke ochtend hoor je haar natuurlijk in het programma met een mooie uittip. In haar stadspark staan op dit moment twee tentjes. Die van mij, die van Reinoud. Even kijken. Angelique, zelf een beetje goed geslapen?
1: Een beetje onrustig. Ja, al die campinggasten opeens bij mij op het erf. Dat is wel wat.
0: Hoe vond je het gisteren toen we hier aankwamen met ons hele hebben en houden?
1: Ja, het is heel raar. Want ik ga natuurlijk wel vaker met jullie op stap. Maar dan ben ik onderdeel van de bende. En nu komt de bende bij mij. Dat is toch heel anders.
0: Het was wel een bende.
1: Het is een invasie. Als je Westervoort Wakker Team bij je hebt. Ik heb nu echt... Ik voel mee met de mensen van de afgelopen jaren. Frankrijk, België, Niels. Ik snap het helemaal.
0: Omschrijf het eens.
1: Het is een soort van overval. Een liefdevolle overval. Maar je wordt toch gekneveld op de een of andere manier.
0: Bob, jij hebt heerlijk geslapen, denk ik. Want jij had de enige... Ja, het was een soort koningskamer.
2: Ja, het was een suite, zo wil ik het liefst omschrijven. Met balkon en badkamer. Dus dat was echt onwijs fijn. Ik had een tweepersoonsbed in mijn eentje, waar ik overdwars op heb gelegen. Om helemaal de volledige luxe van Angelique haar logeerkamer te voelen. Twee kussens had ik, drie dekens en een knuffel.
0: Was de ventilator er nog?
2: Nee, het was alleen heel erg warm. Dus daar wilde ik inderdaad nog wel wat over zeggen. Maar in de opening van de show wil ik dat dan opbrengen, weet ik niet zo goed. Ja. Ik heb echt geweldig geslapen.
0: Toch nog kritiek?
1: Ja, het is een soort van bed and breakfast. Hè? Ik bedoel, in het begin zijn ze altijd heel erg positief. Maar er is altijd nog één puntje wat misschien dan toch nog wel verbetering nodig heeft.
2: Een paspiegel. Graag een paspiegel. Want anders kan ik niet zien hoe ik eruit zie als ik mijn kleren aan heb getrokken.
1: Ik zie het.
0: Ja. We luiden officieel vandaag de zomer in met jouw favoriete muziek. Sylvia, die wilde graag dat de Shoes ook meegingen uit Zoeterwoude in de platenkoffer met Na Na Na.

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Toen ik jullie oproep voor platen uit de regio hoorde, dacht ik meteen aan Dick met Westland. Want daar wordt belicht een variatie op, je hoort het wel, Brabant van Guus Meeuwis. En leuk als jullie hem gaan draaien. Groetjes van Roelien, dat hebben we bij deze gedaan. Terwijl we hier druk aan het ontbijt zitten. Je bent inmiddels een beetje aan het drummen zelfs, Bob.
1: Ja, het is alles voor geluid, hè. Mag ik nog een croissantje of is het...
2: Heb je er al één gehad?
1: Ja, ik heb er wel één gehad, dat is waar. Nee, dan wacht ik wel even tot iedereen heeft gehad. En dan kijk ik of er dan nog wat over is.
0: Ik heb nog helemaal niks gehad. Maar ik heb ook geen tijd, want ik ben druk met de kranten.
1: Oh, natuurlijk.
3: Wat staat er in het lokale suffertje?
0: Ja, en het leuke is, Bob, jij hebt de krant voor je waar ik, toen ik ongeveer 14 was, mijn eerste snuffelstage heb gelopen. In de Krimpenermaard, het contact.
1: Echt waar? Heb jij hier snuffelstage gelopen?
0: Hier is het allemaal begonnen.
1: Ga ik ook een artikel voorlezen die jij toen hebt geschreven tijdens je stage?
0: Nou, die nu pas is geplaatst.
1: Ja, ik weet niet hoe vaak dat krantje wordt gepubliceerd, ook in de Krimpenerwaard.
0: Misschien... Het is een beetje een denigrerende naam natuurlijk, het suffertje, zo noemen we het in de Volksbond. Maar hartstikke leuk natuurlijk, al die huis- en huisbladen. En ik heb een hele regio-tour gedaan om er een aantal op te halen. Ja, en dan begon ik natuurlijk met het contact.
1: Veerpersoneel in de Krimpenerwaard zet zich schrap voor code rood. Dat staat in het contact. Vanaf 10 augustus gaat de Algra-brug bij Krimpen aan den IJssel 4 weken dicht. En de Krimpenerwaard zal veel als sluiproute worden gebruikt. Erik van Toor van het veerbedrijf Schoonhoven, Lekkerkerk en Goudenrak wint er geen doekjes om. Hij zegt in de krant, dit wordt een enorme uitdaging zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt. Veel mensen zullen omvaren via de pont van bijvoorbeeld Schoonhoven, Bergambacht en Krimpen aan den Lek. Er worden dan ook flinke files verwacht. Het kan dus even duren voordat je daar over kan varen vanaf 10 augustus.
0: De Noordwijker die heeft een mooi verhaal van een heuse reddingsactie.
1: Lek. Er worden dan ook flinke files verwacht. Het kan dus even duren voordat je daar over kan varen vanaf 10 augustus.
0: De Noordwijker die heeft een mooi verhaal van een heuse reddingsactie. 7 jonge

0: Suffertje is Delft op zondag. Die van overmorgen is er nog niet, dus we pakken die van afgelopen zondag erbij. Oud papier. Je hebt thuis vast zo'n bak met lege flesjes en blikjes. Dat stapelt zich dan op en dan moet je één voor één het in de statiegeldmachine doen in de supermarkt. Nou, dat kan dus anders, schrijft de krant. Bij de Intratuin in Pijnakker staat sinds deze week een nieuwe bulkmachine, waarmee je in één keer meer dan 100 flessen en blikjes kunt inleveren. Je gooit gewoon de hele verzameling erin. En klaar is Kees. Het statiegeld krijg je terug via een tikkie.
1: En dan ronkende motoren, rokende uitlaten en indrukwekkende trekkracht... vormden zaterdag de ingrediënten van de jaarlijkse trekkertrek op eigen kracht aan het Wilsveen in Leidschendam. Dat schrijft het krantje. Onder een stralende zon kwamen deelnemers en publiek massaal af op het evenement, waar de hele dag werd gestreden om de sleepwagen over een baan van ongeveer 100 meter zo ver mogelijk voor te trekken.
2: Zelfs Angelique kan gewoon meedoen met de kranten. Fantastisch, goed gedaan. Gaan we naar Connie van der Bos. Is ook aangevraagd natuurlijk. Door Marianne en Frank. Die wilden graag deze doen. En dit is ook

Zo, die komt vers uit de platenkoffer. En dan komt ook O.O. Den Haag uit. Natuurlijk moet hij in de koffer, zegt Bianca de Graaf. Vooral nu Harry Jekkers ook als miniatuur in Maduro Dam komt. En ook Desiree en Roland die vroegen het onofficiële volkslied van Den Haag aan. Nou, jongens, daar komt-ie.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Goedemorgen, het is 6:30, live vanuit het Stadspark van Angelique. Is dit het nieuws met Reinhard Roemer?
5: Goedemorgen. Richard de Mos is definitief terug als wethouder in Den Haag. Bijna 7 jaar nadat hij gedwongen moest aftreden door de corruptiezaak. Bijna de hele oppositie stemde tegen wethouderskandidaat Henk Harms van Hart voor Den Haag. Harms kreeg uiteindelijk toch een nipte meerderheid. De nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag samen met VVD, DENK en het CDA kan nu aan de slag. Nadat de gemeenteraad woensdagavond het coalitieakkoord besprak, zijn gisteravond de 10 wethouders namens deze 4 partijen benoemd. Het systeem om zoet water aan te voeren richting het westen van Nederland draait sinds gisteren op volle toeren. Voor het eerst sinds het Hoogheemraadschap van Rijnland gebruik maakt van de klimaatbestendige wateraanvoer stroomt er 15.000 liter per seconde het gebied in om te voorkomen dat het water te zout wordt. Het water in Rijnland mag niet te zout worden omdat dat schadelijk is voor de natuur. En met de huidige droogte is dat een uitdaging voor het Hoogheemraadschap. De Europa-tunnel en een deel van de Europaweg in Zoetermeer gaan vanaf maandag 6 weken lang dicht vanwege grootschalig onderhoud. De werkzaamheden maken deel uit van een grote onderhoudsoperatie om de tunnel en de omliggende infrastructuur toekomstbestendig te maken, zoals dat heet. De gemeente Zoetermeer adviseert weggebruikers om hun reis goed voor te bereiden, extra reistijd in te plannen of waar mogelijk een alternatieve route te kiezen.
4: En dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
6: Goedemorgen allemaal.
4: Ja, het is hier in de stadstuin. We zitten nu nog stiekem binnen, maar ik kijk naar buiten. Ja, het is prachtig. Het zonnetje schijnt erop.
7: Ja, het is wel een beetje fris nog.
4: Het is nog een beetje fris. Ik hoor gelijk een klacht. Ja, je bent wel een klager, Bob, vandaag.
7: Ja, maar meestal ben ik heel positief. Maar ik heb een paar puntjes gewoon. Dat is toch niet zo erg?
6: Nee, maar het is toch lekker dat het wat afgekoeld is. Toch, jongens?
4: Ja, bij Voorschoten ik vond het heerlijk.
6: Ja, bij Voorschoten was het 14 graden vannacht. Het is nu 16, 17 graden. Met een noordelijke
7: heb je het koud gehad in de tent, Jorinda, eigenlijk?
4: Nou, ja. Ik had het eerst heel erg benauwd. Dus toen heb ik zeg maar zonder mijn slaapzak heb ik geslapen. Tot ik op een gegeven moment wakker werd. En echt de haren overeind stonden en ik echt aan het rillen was. En toen ben ik snel weer ingekropen.
7: Nou Jordi, hoe koud was het vannacht?
6: Ja, 14 graden bij Voorschoten. Dat was de laagste temperatuur die ik heb gezien. In de stad wat hoger, maar goed, ik zie nu 17 graden. Dus je temperatuur begint wel wat op te lopen. Maar het wordt niet meer zo heel warm. Dus ja, begin maar een beetje te wennen aan dat rillerige. Want ja, het wordt vanmiddag nog wel een graad of 24, denk ik. 25 zou ook nog net kunnen. Maar ik denk dat 24 een beetje het maximum is. Dat is nog wel lekker, hoor. Want ja, de wind die blaast uit het noordwesten. Is matig. Voert dus wel die wat koelere lucht aan. Maar er zijn ook opklaringen. Het is nu nog onbewolkt. Misschien vanaf zee later wel wat bewolking. Er gaan ook wat stapelwolken ontstaan. Maar ik heb toch wel het idee dat er ook nog wel aardig wat ruimte is voor de zon. Maar vanmiddag nog wat minder zon. Blijft wel droog. Eerder leek het er nog op, was vooral wat eerder in de week, dat er ook nog wel eens een bui zou kunnen komen bij ons. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt. Dus dat is fijn. De wind gaat later weer afnemen. Komende nacht dan zijn er opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 15. Dus een beetje vergelijkbaar met afgelopen nacht. En morgen, ja, dan is de middagtemperatuur nog maar zo'n 21 graden. Vlak aan zee 20. Dat is toch eventjes weer wennen, dat die temperatuur echt wel duidelijk wat lager is. Er zijn wolkenvelden, meer wolken dan we de laatste tijd gewend waren. Kan ook een beetje wat gaan spetteren in de loop van de dag. Dan zouden ze een buitje kunnen vallen, maar het is allemaal niet dat je zegt van nou, wat een buien en wat een regen, wat we natuurlijk wel nodig hebben voor die droge natuur en de akkers. Maar dat zit er voorlopig ook niet aan te komen, want ook op wat langere termijn weinig neerslag, beetje regen misschien op woensdag. Voor de rest bij tijden zon, afgewisseld door wolkenvelden. De zomer die kabbelt verder met noordwestelijke wind iedere keer, matig soms aan zee wat meer. Middagtemperatuur 20, 21 graden. Dan ook volgende week. Ja, daar moeten we dan voorlopig maar even mee doen.
4: Jordi, dankjewel en tot zo, hè.
6: Tot straks, joe.
5: Je hoorde vanuit de regio het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Qual, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

0: Goedemorgen, ik zou graag Weekend van Earth and Fire in de platenkoffer willen doen. Dit omdat zangeres Journey Kaagman is opgegroeid in Leidschendam. Hele fijne uitzending, Sam van der Meulen. Sam, natuurlijk hebben we hem hier eventjes op de draagbare platenspeler gelegd. Net zoals daarvoor Splendid met The Beach. Als iemand de zomer kan oproepen, dan is dat wel Pat Smit met zijn band Splendid. Elias van Hees deed The Beach in de platenkoffer. Jorinda, hebben we eigenlijk nog naast Reinoud andere campinggasten hier?
1: Nou, wel via de WhatsApp, want je kan natuurlijk reageren. Je kan er gewoon bij zijn eigenlijk. 070-307-8080. En Marielle, die is er al vroeg bij. Die schrijft, nog één dagje werken. Dat geldt inderdaad voor mij, want ik heb hierna vakantie. Maar nu eerst een feestje bij Angelique en een feest zal het zijn. Zoveel moois in jullie platenkoffer. Zo'n mooie locatie, door Bob natuurlijk met zijn hovenierskwaliteiten nog mooier gemaakt. Ja, dat moet nog gebeuren.
0: Dat gaat nog door.
1: Zulke leuke collega's.
0: Dan heb ik nog een broodje om even op kracht te komen, denk ik, aan deze ontbijttafel. Ja.
1: Voorzichtig, hè? En ze schrijft ook, Tjeerd is er stiekem toch ook wel even bij geweest. Ik heb wel iemand gezien die ik al een tijd niet had gezien gisteren tijdens de pizza eten.
0: Oh, was dat? Ik had hem niet meer herkend.
1: Nee, ik was de naam ook even vergeten, inderdaad. hou er maar rekening mee dat je de eerste paar dagen een beetje moet afkicken van je werk. Zonder ontwenningsverschijnselen. En hebben jullie een beetje geslapen vannacht. Heerlijk met de vogels vanmorgen gewekt. Ja, die waren inderdaad flink luid. En ze wensen ons een hele fijne uitzending. Marielle, dank je wel. Reageer. 070-307-8080. En er is natuurlijk nog iemand. Die is hier net de deur uitgegaan. Onze Glenn.
2: De Buitenpost.
1: Ja, dat is onze Buitenpost vandaag. Gwen Ouwehands. Ja, die vind je altijd natuurlijk wel in de regio. Maar vandaag met een bijzondere missie, want ze is vandaag onze uittipmachine. Ze zoekt plekjes waar je deze zomer wat leuks kan doen, iets moois kan zien, iets spannends misschien wel kan doen of lekker kan eten. Gwen, je bent hier net vertrokken, dus ik denk niet dat je heel ver weg bent gegaan.
3: Nee, dat klopt. Ik was toch wel heel erg benieuwd naar alle leuke dingen die er in Leidschendam te doen zijn. Rondom het stadspark van Angelique eigenlijk. En ik bevind me op een plek waar wij gisteren nog inderdaad lekker met het West Wordt Wakker team hebben gegeten. Een lekker pizzaatje hebben gegeten. En toen keken we heel erg uit op een heel mooi historisch plekje van Leidschendam. En dat is het sluisje in de volksmond volgens mij. Want dat is eigenlijk gewoon, zoals de naam het al zegt, een sluis. Waar bootjes van het ene water naar het andere water kunnen varen. Maar dan moet er wel eerst nog een brug open. En die brug die is heel mooi. Groen met wit. Heel erg, nog wel een beetje dat historische karakter kan ik me voorstellen. Maar niets is minder waar. Want er is dus een app. En die moet ik er eventjes bij pakken op mijn telefoon. En dat is de History 5D app. En als je die opent, dan kun je dus een tijdreis langs de Vliet maken. En de Vliet, dat is het water dat hier doorheen loopt. Een historisch kanaal dat via Leiden, Voorschoten, Leidsdam naar Delft gaat, als ik het goed zeg. En als je dan via die app op de kaart kijkt, dan kun je dus allemaal verschillende plekken bekijken. Maar dan in het jaar 1675. Dus dat kan dus ook bij dit sluisje. Dus als ik die app open, dan ga ik terug naar 1675. En dan ziet die brug er toch ineens heel anders uit. Dan is hij niet van staal, of wat hij nu is. Maar dan is het gewoon nog een houten brug waar allemaal boten onderdoor konden varen. Dus dat ziet er toch wel heel erg interessant uit. En het is heel erg bijzonder dat dat gewoon de plek is waar ik me op dit moment bevind. Dat gewoon in 1675 natuurlijk ook gewoon bestond. Het is echt super speciaal. Als ik verder om me heen kijk in die app, dan zie ik ook dat er allemaal houten boten doorheen varen. De huizen zijn ook nog best wel intact gebleven. En molens in de verte, tonnen aan de kade. Het ziet er zo bijzonder uit, Jorinda. Dat is echt een heel gek idee dat het er zo vroeger allemaal uitzag. En ik vind het toch wel belangrijk om dit allemaal te benoemen. Want ik denk dat we Leidschendam toch allemaal wel kennen van die grote mal die hier natuurlijk ook is. Maar Leidschendam is veel meer dan dat. Er zitten gewoon echt hele mooie plekjes, hele lekkere pizzateentjes. We hebben ook nog een heerlijk bolletje ijs gegeten. Dus ik kan het hier echt wel aanraden, hoor.
1: Ja, ik vond het ook wel leuk, want ik kom ook niet dagelijks in Leidschendam natuurlijk. Maar dat centrum is inderdaad hartstikke historisch. Zelfs zo'n, alsof er een soort grachtenpand daar stond. Zo'n pakhuis dat enorm hoog is. En we zagen die brug inderdaad af en toe open en dicht gaan. Heel erg sfeervol. Ja, Angelique, jij woont hier volgens mij ook ontzettend naar je zin.
4: Ik woon hier met heel veel plezier. Ja. Het is inderdaad wat jij zegt. Leidschendam. Ik ken het ook niet. Ik ben hier sinds 2002 woon ik hier. En ik denk, Leidschendam, dat is helemaal niks. Maar toen ging ik hier rondrijden. En dat oude centrum, dat is zo gezellig. Ja, net alsof de tijd heeft stilgestaan. En als ik gasten uit het buitenland heb en ik neem ze hier naartoe, dan hebben ze ook echt het idee van, ja, het is een beetje Nederland. Echt Hollands.
1: Ik had ook een beetje dat ik echt op vakantie ging hier toen ik hierheen rijd, gewoon in onze eigen regio. Gwen, je gaat nog heel veel andere mooie plekjes zien, dus we gaan je over een uurtje weer terug horen op een bijzondere plek, hè?
3: Ja, ik hou het nog eventjes bij me, maar dat komt helemaal goed. Blijf luisteren.
1: We houden het geheim. Tot zo.

0: wat dacht je van Shocking Blue van Venus? Dat vroeg Sylvia zich af. Nou, dat vind ik een heel goed idee. We stoppen hem in de platenkoffer. We hebben hem er net weer uitgehaald.
1: Uit de platenkoffer.
0: Ja, uit de platenkoffer van Chris Westerduin. We laten vanmorgen natuurlijk alleen maar verzoekjes uit onze eigen regio horen. In de platenkoffer. Die heb ik helemaal meegesleept hier naar Leidschendam toe. En daar komen ook de liedjes van ons eigen team uit. We mochten allemaal wat uitkiezen. Dus ook onze huisfotograaf Chris, die heb je misschien wel eens gezien. Tijdens een open dag bijvoorbeeld. Dan loop je daar rond om foto's te maken. En ja, het viel, spannend om deze kant op te gaan.
2: Ja, een hele reis vanuit Leusduin.
0: We hebben wel eens op verder gereden.
2: Ja, het is wel relaxed zo. Kennen we nog iemand in de Voorburg ook? Is nog dichterbij. Ja. Dus.
0: Ja, want we hebben natuurlijk al naar Frankrijk zijn we geweest, ja. Naar Duitsland. Vorig jaar naar België.
2: Daar heb ik met mijn eigen trein daarheen gereden.
0: Ja, inderdaad, ja, want je bent treinmachinist. Ja. En je gaat zelf ook natuurlijk op vakantie met je vrouw, met Helga. Waar ga je dan meestal heen?
2: Ja, ook wel, vaak wel iets met treinen, want ik heb diezelfde tik als ook degene die er nou niet bij is.
0: En dan neem je nog meer mensen mee, nog meer levende wezens neem je dan mee. En daar kijk ik altijd vol bewondering naar, ook naar jouw vakantiefoto's, want jouw poezen gaan dan ook mee.
2: Ja, soms wel hoor, maar deze twee zijn niet zo vakantie-minded. Dus we hebben ook toevallig dat Tjeerd, die wil dan heel graag op ze passen. Dat is wel lief, hè?
0: Oh, dat is wel lief inderdaad, ja. Maar je hebt het eerder wel gedaan, hoe doe je dat dan?
2: Nou, ze hebben eigenlijk een eigen soort platenkoffer voor katten.
0: Er komt dan ook muziek uit?
2: Ja, gemiauw en soms ook andere dingen. Maar gelukkig geen geur TV radio. Maar dan hebben ze eigenlijk een soort van, ik noem altijd caravan. En dan kunnen ze daarin. En dan denken ze plezier mee te doen. Alleen deze twee die we hebben. De vorige die we hadden, die vond het helemaal geweldig. Ja. Maar deze twee die vinden de vakantie niet zo. Die zijn een beetje huismussen.
0: Dus die blijven ook thuis deze zomer?
2: Die blijven ook thuis deze zomer.
0: Zoals West wordt wakker.
2: Ja, ook dat, ja.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook iets uit je platenkoffer meegenomen. Uit je eigen platenkoffer in die van mij gestopt. Ja. En je bent de enige uitzondering.
2: Ja, nou ja, ik dacht dat het iets met de Haagse regio mocht zijn. Dus ik denk, ja, dan kan het ook net zo goed een Zeeuwse band zijn die een nummer over Scheveningen zingt. En natuurlijk had ik eigenlijk iets van de Iering moeten doen. Maar ja, die komt later, heb ik nog.
0: Die komt nog wel langs, ja.
2: Een goed draaiboek.
0: Welke is het geworden?
2: Van de Iering? Of?
0: Nee, van die Zeeuwse band.
2: Nou ja, die hebben, kijk, Tjeerd is er natuurlijk niet bij. En helemaal een tramman. Dus ik denk, ja, dat kan maar één nummer zijn. Het heet de Scheveningse tram.
0: We halen hem eruit, de platenkoffer. En je hoort hem al op de achtergrond. Het was ook een beetje voor Tjeerd dus.
2: Ja, ook voor Tjeerd.
0: Scheveningse tram is dit, van Bluff.

dat de motor hoog gaat zingen. En dan rijdt hij het zeeplein op met al zijn vlaggetjes in top. De zomertram van Scheveningen. Mijn vader heeft een wandelstok, mijn moeder

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
3: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
4: Live vanuit het Stadspark in Leidschendam is dit Westwoord Wakker. En straks hoor je alles dat misging gisteren. Eerst het nieuws van Reinhard Roemer.
5: Richard de Mos is weer wethouder in Den Haag. Bijna 7 jaar nadat hij gedwongen moest aftreden door de corruptiezaak. Bijna de hele oppositie stemde tegen wethouderskandidaat Henk Harms van Hart voor Den Haag van de Mos. Harms kreeg uiteindelijk toch een nipte meerderheid. Het systeem om zoet water aan te voeren richting het westen van het land draait sinds gisteren op volle toeren. Voor het eerst sinds het Hoogheemraadschap van Rijnland gebruik maakt van de klimaatbestendige wateraanvoer stroomt er 15.000 liter per seconde het gebied in om te voorkomen dat het water te zout wordt. En tijdens de bouw van een fietsenkelder in de Leidse Breestraat hebben archeologen in de diepste grondlagen bijna 40 houten palen aangetroffen. Flink aantal blijkt uitzonderlijk oud te zijn. Ze dateren uit de periode tussen 650 en 900 jaar na Christus. Het zijn daarmee de oudste archeologische resten uit de vroege middeleeuwen die ooit in de binnenstad van Leiden zijn gevonden. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
7: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
6: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
8: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
6: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
10: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Een hele goede morgen vanuit onze minicamping in het stadspark van Angelique Werner, de uittip-expert van West Wordt Wakker in Leidschendam. Zeggen we namens het hele West Wordt Wakker team goedemorgen en een hele fijne vakantie. Goedemorgen Jorinda.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij een beetje een campingganger, Jorinda?
1: Nou, van oorsprong eigenlijk wel.
0: Je zou het niet zeggen.
1: Ik ben het een beetje verleerd, heb ik wel ontdekt vandaag en gisteren.
0: We zijn over het grindpad van de ontbijttafel waar we vorig uur lekker met elkaar hebben ontbeten en de krantjes hebben doorgenomen. Naar het campingterrein gelopen van Angelique Werner, waar de tent van nieuwslezer Reinhard Roemer naast die van Jorinda staat. Die van Reinhard Roemer die staat echt strak in het velletje, de scheerlijnen uitgezet. En die van Jorinda die is er ook.
1: Ja, ik heb hem niet netjes dicht gedaan en zo. Het is ook maar één nacht. Ik dacht, nou, het is prima zo. Ik heb geslapen en hij gaat straks weer weg.
0: Misschien wel leuk. Ik weet niet of je dat leuk vindt, maar ik ga het toch maar vertellen.
1: Ja, doe maar gewoon.
0: Ja, want voor de luisteraar even een idee. Want Jorinda is de great mind achter deze uitzending. En die had allemaal lijstjes gemaakt. Echt weken bezig met lijstjes maken. Zodat ze niks vergeten. Nou, loop naar de uitzending. Dus dan heb je allemaal radioapparatuur heb je er nodig. Natuurlijk een platenkoffer en al die singeltjes die zijn ingediend door de luisteraars. Die je komende uren nog voorbij gaat horen. Komen.
1: Die had ik mee.
0: Die had je wel mee.
1: Ja.
0: Wat had je ook alweer niet mee?
1: Wat wel eigenlijk.
0: Ja. Voor jezelf vooral.
1: Ja, ik was eigenlijk alles voor mezelf vergeten. Mijn tandenborstel had ik niet mee. Mijn tandpasta had ik niet mee. Ik kwam er vanmorgen achter dat ik geen borstel heb.
0: Een haarborstel.
1: Ja, dus, maar ik heb wel een kam gevonden ergens, dus die heb ik maar gebruikt. Vind je het erger?
2: Nee, Jorien, jij mag alles van me lenen, dat weet je.
1: Ik heb zelfs een tandenborstel, een schone tandenborstel van Angelique gekregen. Maar het ergste was nog wel, ik heb hier dus een tent, maar ik had geen luchtbed mee. En Angelique die had wel een luchtbed, dus die hebben we opgeblazen.
2: Zeker.
1: Maar dat is een soort tweepersoons, maar dan dubbel gevouwen. Dus die was ontzettend hoog.
0: Ja, je lag met je neus tegen de bovenkant van de tent aan.
1: Ja, inderdaad, ja. Ik heb het wel even geprobeerd, maar ik moest er echt soort uitkruipen. En ik had het helemaal benauwd. Toch een beetje claustrofobisch. En ja, uiteindelijk heb ik gewoon een matrasje gekregen. En dat heeft heerlijk, ik heb heerlijk geslapen.
0: Een matrasje?
1: Ja,
0: het volgens mij gewoon een merkmatras.
1: Ja, dit is gewoon een fantastisch matras. Gewoon met vering.
0: Je hebt glamping gedaan.
1: Eigenlijk wel. Ik heb me omgedraaid en toen voelde ik zo'n vering zo lekker mijn rug in komen. Maar dat ik dacht, oh ja, ik veer weer terug, heerlijk. Ja. Ja.
0: Mijn moeder zou zeggen, spelend kind, wat heb je geleerd?
1: Nou, ja, meer lijstjes.
0: Nog meer lijstjes maken, is het mogelijk?
1: En denk aan mezelf.
0: Ja, vooral denk aan jezelf. En misschien ook een beetje orde scheppen in de chaos, want ik heb je net je koffer weer zien inpakken. Ja. Dat gaat gewoon echt een natte handdoek met de vieze hondenbroeken en de vieze kleren van gisteren gewoon in één homp op de koffer in.
1: Ja, maar het gaat toch zo weer ook in één homp de wasmachine in?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is waar.
1: Bij mijn moeder.
0: Ja, daar is je moeder al bang voor. Ja.
1: Het was wel spannend vannacht. Want ik heb hier natuurlijk geslapen. Ik dacht, Reinhard hoor ik misschien wel. Om te snurken of zo. Maar niet gehoord. Maar ik hoorde wel allemaal geritsel.
0: Echt zo van...
1: Bosjes, inderdaad. Ik hoorde op een gegeven moment iets lopen. En toen dacht ik, is het een vos? Is het een eekhoorn? Maar toen kwam jij volgens mij vanmorgen op het idee dat het misschien wel gewoon een huiskat was.
0: Ja, dat zou kunnen, een huiskat.
1: Ja.
0: Of Angelique heeft een hond.
1: Ja, nou ja, die is nu aan het graven inderdaad, Allegria. Wat een lieve hond is dat toch.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik heb me wel vermaakt vannacht ook. Naast dat ik ook wel gewoon heb geslapen.
0: Oh, je hebt wel een oog dicht.
1: Ja, zeker, ja.
0: Oh, gelukkig. Nou ja, Jorinda is dus al lekker op vakantie eigenlijk. Haar vakantie wordt een beetje ingeluid. Maar hoe gaat de regio nou op vakantie? Nou, onze buitenpost Gwen Ouwehand is met de microfoon rondgegaan om dat te gaan vragen.
3: Het zonnetje schijnt in het Zuiderpark in Den Haag. De vogeltjes fluiten. Ik heb Radio West in mijn koptelefoon op mijn hoofd. Ik krijg helemaal het vakantiegevoel. Dus ik ben benieuwd. Gaan de mensen uit Den Haag een beetje op vakantie?
4: Nou, ik ga in september naar Suriname.
3: Dat klinkt goed.
4: Dat is een mooie temperatuur ook. Daar is, ik denk dat het 30, 33 graden daar.
5: Ja, ik ga op vakantie.
3: En waar ga je naartoe?
5: Ik ga naar Marokko. Naar Tamarack, een heel klein plaatje aan de kust.
6: We gaan alleen maar werken.
3: Alleen maar werken?
6: Ja.
3: Is er zoveel werk te doen in de zomer?
6: Heel veel. Prikwerk en prullenbakken.
3: Je zorgt ervoor dat de boel een beetje schoon blijft hier?
6: Ja.
3: En wel een beetje genieten van het lekkere weer in Den Haag?
6: Warm. Heel warm.
7: Ja, ga je kijken. Wanneer kan. Als ik vakantie heb, dan gaan we misschien... Een maand later of een maand half later dan gaan we samen met allemaal vrienden gaan wij samen naar Spanje. Ja.
8: Eigenlijk reizen we best veel. Dus in alle eerlijkheid breng ik meestal de vakantie een beetje door het jaar heen. Zomer vinden we lekker, dus blijven we meestal eigenlijk een beetje iets meer thuis dan normaal.
9: Ik ben onder behandeling voor 3 maanden.
8: Yeah.
9: En ik was wel weg met de fiets naar de camping in Dieren, Laagzuren. En toen belde de specialist, die belde op van... Nou, je kan geen 2 maanden wegblijven, want dat was de bedoeling. Nee, je moet direct weer terug naar Den Haag, want je gaat onder de scan.
10: Ja, vakantie, dat zou kunnen. Dus er zijn mensen aan het voorbereiden naar de vakantie gaan.
1: En waar gaat de reis naartoe?
10: Ja, verschillende landen. Turkije, Marokko en Kurdistan, Spanje. Er zijn de heel mensen andere plekken geboekt.
1: Hele roadtrip.
10: Ja.
1: Waar sommige mensen ervoor kiezen om op reis te gaan, kiezen andere mensen ervoor om thuis te blijven. Om wat voor reden dan ook. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat ga jij doen in deze zomer?
11: Nou, ik ben ook wel benieuwd inderdaad, Gwen. Laat het even weten. Wat ga je doen? Waar ga je heen? Of blijf je lekker in de regio, net als ons? westwordwakker@omroepwest.nl kan je naar mailen. Of stuur een appje naar 070 307 8080. En neem je dan ook zo'n mooie koffer mee? Die heb ik natuurlijk wel mee, de platenkoffer. En zo'n eentje zit erin uit 2017 van de Scheveningse band Pronk. George Onkyong, die noemt het leukste zomersliedje van Den Haag ooit gemaakt. Hij is wel een beetje bevooroordeeld. Hij speelde namelijk zelf ook in dit bandje.

0: Pronk uit de zomerkoffer, platenkoffer van Jorinda en mij hier op de stadscamping van Angelique Werner. Angelique, ergens in deze tuin staat Angelique Werner ook nog. Angelique?
1: Ja, Bob, ja, zeg het eens.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben brandnetelgier aan het maken.
0: Dat moet je heel even spellen bijna.
1: Ja, nou, je hebt dus in je tuin heb je brandnetels en dan denk je van, nou, dat moet ik wegdoen. Maar je kan er ook iets mee doen. En je kan hier dus in feite voeding van maken voor je planten, maar op een biologische manier. Want alles in deze tuin is biologisch. Daar komt geen chemisch gedoe aan te pas. En dit is brandnetelgier. En als je er met je neus een beetje bovenop gaat staan, Bob.
0: Ja, wacht even. Voor, dan moet ik heel eventjes rond een rhododendron. Of wat het ook is. Wat is het voor plant eigenlijk?
1: Het is een oleander.
0: Een oleander, ja, precies.
1: Dan ruik je het ook een beetje.
0: Zo, ja.
1: Dit is echt, het heet niet voor niets, heet het gier. Ik doe even dicht, want anders dan.
0: Ja, je doet even over. Het kraantje dicht van de waterslang.
1: Ja, precies.
0: Het ruikt inderdaad niet heel fris. Je hebt een soort grote regenton, die zit nu echt tot de nok toegevuld met water. En daarin allemaal, ja, bijna als een soort van munthee. Ja. Heb je er dan brandnetels in gedaan?
1: Precies. En nou, dat moet dan een beetje gisten, als het ware. En na ongeveer een week, dan heb je je voedingsmiddel.
0: Waarom is dit nou beter dan gewoon regenwater? Want je vangt regenwater op, dat is biologisch. Maar waarom nou die brandnetels erbij?
1: Omdat dit is best wel arme grond. En je kan in feite, als je plantjes wil dat die een beetje verwend worden, dan moet je ze af en toe een beetje mest geven. Nou, je hebt allerlei soorten mest, maar ik vond dit op het internet. Brandnetels erin gooien en dan heb je mest voor je plantjes.
0: Ja, ik zou eigenlijk bij jou aan de slag gaan in de tuin. Je laat me eigenlijk geen kans, Angelique, want ik was nog niet aan de krasant begonnen of jij stond hier al de brandnetels in een regenton te doen voor die gier. Je hebt me wel al werkhandschoenen gegeven. Die kan ik terwijl ik praat heel even aan.
1: Is het maat?
0: Ja, het past prima, ja.
1: Het past ook zo leuk bij je t-shirt, vind ik.
0: Dankjewel. Ze zijn oranje en mijn t-shirt is bordeauxrood. Dus dat vloekt lekker, inderdaad. Ja. Heel blij mee. Gelukkig is het radio.
1: Ga jij nou zeggen dat ik kleurenblind ben?
0: Ja, misschien een beetje. Wat heb je voor me bedacht?
1: Nou ja, je mag eigenlijk een keuze mag je maken. Ik moet nog een roos moet opgebonden worden. Ik heb heermoes heb ik in de tuin. Heel veel heermoes. Dat moet er uitgetrokken worden.
0: Ik heb nog nooit van heermoes gehoord. Smeer je dat op een broodje?
1: Nee, daar kan je trouwens wel thee van maken. Dat zou ook wel kunnen. Maar het is ook een woekeraar. En een woekeraar, dat wil zeggen dat het gewoon eigenlijk snel groeit.
0: Nou, ik heb daar mijn werkhandschoenen voor aan. Dus neem me maar mee naar die heermoes.
1: Heermoes. Ja, je maakt er wat chiquers van dan dat het is.
0: Nou, ik sliep namelijk in de logeerkamer hier. Ik mocht echt de suite uitproberen. Terwijl Jorinda en Reinoud lekker in een tentje sliepen buiten. Ja. Ja, dus er stond wel wat tegenover mijn komst. Dus ja, bij deze word ik aan het werk gezet door jou.
1: Ja, en ik dacht, heermoes, het klinkt natuurlijk heel chic eigenlijk. En je hebt in een chique kamer geslapen.
0: Ja, nou
1: dus
0: ja.
1: Ik dacht, ik laat jou gewoon chic onkruid laat ik je eruit trekken.
0: Ja, we lopen over het grindpad van het stadspark van Angelique Werner. Ja, om te kijken, even te beseffen hoe groot dat stadspark is. Neem in je hoofd een tuin, maak die 3 keer langer. En je hebt de tuin van Angelique Werner in Leidschendam. Het is echt prachtig. Elke keer als je denkt van, nou, nu komt wel het einde, dan ben je er nog steeds niet.
1: Kijk, dit is nou heermoes.
0: Oh, het ziet er een beetje uit als koraal.
1: Ja, en hier zijn we niet blij mee.
0: Waarom niet? Wat doet
1: omdat het? Het woekert gewoon en het hoort er niet thuis in feite. Dus het moet gewoon weg.
0: Maar het loopt helemaal door tot achter.
1: Ja, maar ja, je bent hier nog toch de hele dag?
0: Nou, tot 10.
1: Nee, maar Jorinda heeft gezegd dat jij gewoon hier blijft.
0: Heeft Jorinda dat? Jorinda?
2: Ja?
0: Heb jij gezegd dat ik na 10 uur blijf?
2: Nou, totdat. Ja, het moet wel klaar natuurlijk.
1: Dat was wel de voorwaarde.
2: Anders mochten we niet komen.
1: Je hebt gezegd dat jij gewoon hier blijft.
0: Heeft Jorinda dat? Jorinda?
2: Ja?
0: Heb jij gezegd dat ik na 10 uur blijf?
2: Nou, totdat. Ja, het moet wel klaar natuurlijk.
1: Dat was wel de voorwaarde.
2: Anders mochten we niet komen. Ja, ik heb maar ja gezegd.
0: Oké.

de Liststraat in Den Haag. Ze heeft er meer dan 50 jaar gewoond. Dat schrijft Jan. Tess zingt ook over haar ouderlijk huis, maar dan in Boskoop. En over het moment dat haar ouders gaan verhuizen.

0: Oh, mooi. Van Tess Merlo, die hier straks trouwens is om het zomerliedje live te spelen. En ik moet gelijk een beetje denken aan komende donderdag, want dan verhuis ik mijn ouders uit mijn ouderlijk huis, waar ze 40 jaar hebben gewoond. Dan gaan we dit de hele dag draaien, denk ik. Hoe is het met de hummus?
1: Met heermoes heet het, Jorinda. Ik ben even bezig.
0: En gaan we hier nu thee van maken?
2: We kunnen er thee van maken, ja.
0: Daar heb ik wel zin in. Benieuwd, hoe smaakt dat?
2: Geen idee.
0: Nou, dan gaan we dat uittesten. Wordt het experiment van vandaag. Ik heb nog iets uit mijn platenkoffer. Wat waar is Kane? Dat schreef Claudia Brouwer. Het heeft inderdaad even geduurd voordat de band van Dinant Woesthof in de platenkoffer werd gestopt. Maar deze band mag

natuurlijk niet ontbreken, vindt ook Maureen. Ze vertelde deze week in Westwoord Wakker dat ze veel mooie herinneringen heeft aan de band. Ze zag ze live. Het regende toen keihard en toen speelde ze Rain Down On Me. Dit is Kane in Westwoord Wakker.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Goedemorgen, het is 8:02. Live vanuit het Stadspark van Angelique Werner. Hoewel, we zitten weer even aan de ontbijttafel met onze Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Bob, goedemorgen allemaal. De nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag met VVD, DENK en het CDA kan aan de slag. Gisteravond zijn de 10 wethouders namens de 4 Haagse partijen benoemd. Richard de Mos is weer wethouder namens Hart voor Den Haag. 7 jaar geleden trad hij gedwongen af vanwege een corruptiezaak. Ook Henk Harms is nu wethouder voor die partij. Hij kreeg tijdens de stemming in de gemeenteraad een nipte meerderheid. Bijna de hele oppositie stemde tegen Harms, die een aantal jaren geleden vertrok als topambtenaar na een integriteitsonderzoek. Een auto is kort na middernacht op de Oostweg in Zoetermeer tegen een verkeerspaal gereden. Door de klap raakte de wagen zwaar beschadigd. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald en op een brancard afgevoerd. Hoe het nu met de bestuurder gaat en hoe het verkeersongeval op de weg tussen Zoetermeer en Bleiswijk precies kon gebeuren, is nog niet bekend. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Honderden documenten zijn aangetroffen, vaak met mailadressen, telefoonnummers, woonadressen tot burgerservicenummers aan toe. Als gemeenten iets publiceren op internet, moeten privégegevens worden weggelakt. Maar dat gebeurt dus niet altijd. Al in 2017 drong de toezichthouder persoonsgegevens erbij de gemeente op aan om zorgvuldiger met privégegevens om te gaan. Tijdens de bouw van een fietsenkelder in de Leidse Breestraat hebben archeologen in de diepste grondlagen zo'n 40 houten palen ontdekt. Flink aantal blijkt uitzonderlijk oud te zijn. Ze dateren uit de periode tussen 650 en 900 jaar na Christus. Het zijn de oudste archeologische resten uit de vroege middeleeuwen die ooit in de binnenstad van Leiden zijn gevonden.
9: Had je eigenlijk lekker geslapen?
10: Jawel, ja, hoor je dat niet dan?
9: Ja, nou, je hebt nog een beetje waterige ogen.
10: Ja, ja, dat komt van de drank van
9: de emotie, ja.
10: Van de...
9: Ja. Ja. Het was een flink drankgelach. Nou, dat viel hartstikke bij eigenlijk. Gisteravond in de tuin. Ja. Alleen Angelique en ik hebben een klein drankje gedaan. Een nazit. We gaan naar Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
11: Goedemorgen.
9: Ja, we missen je hier wel eigenlijk, hoor. We kunnen je wel gebruiken, je gezelligheid.
3: Ben ik dan gezellig? Ja, nou ja, over het algemeen wel. Dat kan ook zonder drank trouwens. Hè.
9: Maar, zeker, ja, absoluut.
3: Maar inderdaad, nou ja, een volgende keer wellicht. Wie weet, ja.
9: En volgende keer nodig,
3: ook, en Huub dan ook erbij, hè? Dan is dat
9: die
3: nog
9: mag ook mee, inderdaad. Ja, ja, ja. En wat gaat het weer doen vandaag? Want het is nu eigenlijk... ja, we voelen wel dat het wat frisser is, maar het is eigenlijk wel lekker buiten.
3: Het is wel lekker, ja. 18 graden is het nu ongeveer. Dat zie ik op veel plaatsen in de regio. Nou, we gaan vanmiddag naar 23 of 24 graden. Is nog warm. Maar er gaat steeds iets van die temperatuur af de afgelopen dagen. Er wordt aan de warmte, de zomerwarmte, geknabbeld. Komt ook door de noord-noordwestelijke wind die er waait. Zwak tot matig aan de kust, windkracht 4. En vanaf zee zie ik ook steeds meer bewolking onze kant op komen. En ook ten noorden van ons liggen wolkenvelden klaar vanaf de Noordzee. Dus ja, de zon die krijgt het vandaag wel wat lastiger. Er zal wel af en toe zon zijn vanmiddag, maar ook stapelbewolking gaat er nog ontstaan. En ja, dat betekent dat we wat wolken zien, de temperatuur niet meer zo hoog is, maar het is gewoon prima weer om allerlei dingen mee bij te doen. Want ik verwacht ook droog weer, want die wolken die worden niet dik genoeg nog voor een bui, denk ik. De wind die zal vanavond en vannacht weer gaan afnemen. Krijgen we weer misschien iets meer opklaringen. De temperatuur gaat vannacht ook wel weer aardig onderuit tot 15 graden ongeveer. Beetje vergelijkbaar met afgelopen nacht. En morgen ook die noordwestelijke wind, die noordwestelijke luchtstroming, zwakke tot matige bries. Dus het waait wel, misschien aan de kust later af en toe windkracht 5. Ook meer bewolking morgen, dus minder ruimte voor de zon nog. Het kan wat tegenvallen morgen met de zon. Heel misschien een enkel verdwaald geluksbuitje, noem ik het maar even, voor de natuur. Hè? En ook voor de dagen daarna moeten we maar af en toe die paar buien uit de weerkaarten kijken, want het zijn allemaal hele kleine hoeveelheden als er al een paar buien gaan passeren. Voor de rest dus ook wel droog. Periode met zon, de ene dag wat meer zon dan de andere. Zo vanaf morgen dus eigenlijk al. En middagtemperaturen heel de week vanaf morgen 20, 21, soms 22 graden. Ja, dat zijn eigenlijk vrij gangbare of zelfs iets te koele temperaturen, iets te lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Een beetje een ander zomerritme gaan we in.
9: Ja, het is afkicken inderdaad. Dankjewel.
3: Zo
9: jullie.
3: Is het, ja.
10: Graag gedaan. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Meerdere luisteraars hebben deze als artiest in de platencover gedaan. Gewoon een heerlijk nummer van Anouk. Daar ga je rockend het weekend mee in, dat zei Barbara Maat. Annette Stolk vindt Anouk een geweldige zangeres. Nathalie noemt haar een heerlijk mens. En Joke Pronk koos voor deze. Dit was 3 Days in a Row.
1: De Buitenpost. We herontdekken onze regio vandaag een beetje. Want je zou zeggen dat we met West wordt wakker overal wel een keer zijn geweest. Maar dat blijkt dus niet helemaal zo te zijn. Want onze Gwen, jij bent op pad deze dag als onze buitenpost. En je bent op een plek waar ik voor onze zoektocht gewoon nog nooit van heb gehoord.
2: Nee, en dat is toch wel echt heel erg bijzonder hoor. Want er heerst hier echt een oase van rust. Ik ben terechtgekomen op een weiland waar ik neerkijk op een plas met daarin een buffel, een waterbuffel. En dat is eigenlijk het lijkt een beetje op een koe, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar het lijkt er wel een beetje op, met hele grote hoornen en het is helemaal zwart. En hij zit in het water, lekker te badderen, want buffels die kunnen dus niet zweten, heb ik zojuist geleerd. En daarom moeten ze op het moment dat het al een beetje warm is buiten eventjes afkoelen, toch Joyce?
3: Dat klopt helemaal.
2: Jij bent de boerin op deze plek, met allemaal waterbuffels hier. Hoe kom je erop om zoiets te beginnen?
3: Ja, dat was eigenlijk Laurens een idee. Die wilde iets speciaals. En dat werden de waterbuffels.
2: Nou, en speciaal is het zeker. Want we kijken er nu echt over een hele zwerm heen eigenlijk. Sommigen zijn een beetje aan het vechten. En de anderen zijn dus de verkoeling aan het opzoeken in die plas. Maar ze zijn ook super lief, hè?
3: Ze zijn heel aanhankelijk. En toch moet je natuurlijk oppassen, want er blijven wel dieren.
2: Maar ja, ik stond net eventjes langs de zijkant. Want ze werden eventjes van de ene weiland naar de andere weiland gestuurd. En toen kwam er eentje op me af en die wilde best wel graag geaaid worden.
3: Ja, dat zijn ze hier wel gewend eigenlijk. De kinderen en ik zijn heel erg van het aaien en het knuffelen. En de buffels gelukkig ook.
2: Ja, dat is echt superleuk. Want het is toch wel intimiderend, zo'n hele grote, een heel groot dier dat op je afkomt. Maar ja, ze zijn dus echt heel erg vriendelijk. En dat is dus ook wel de bedoeling, omdat er heel veel visite komt hier op de boerderij.
3: Dat klopt inderdaad. Daar heb je gelijk in.
2: En wat is hier zoal te doen allemaal?
3: We hebben een landwinkeltje waarmee we geopend zijn op vrijdag en zaterdag. En mensen kunnen hier ijs kopen van de waterbuffel, zuivel van de waterbuffel, vlees. Sinds kort hebben we ook eigen honing te koop, want we hebben zelfs bijenkasten. En ook wat fruitproducten.
2: Nou, dat klinkt supergoed. En ik sprak net al eventjes met Laurens. Dat sommige mensen die komen hier dus gewoon eventjes naartoe om eventjes te zitten en urenlang te kijken naar wat die waterbuffels allemaal te doen zijn. Want soms gaan ze dus met een hele stoet die plas in. En soms vliegen ze elkaar weer eventjes in de haren. En zo gaat het eigenlijk de hele dag een beetje door. Superleuk om te zien. Eventjes een vraag, puur uit eigen interesse. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een koe en een waterbuffel?
3: Het verschil, ja. Ze zijn wat aanhankelijker dan gewone koeien. Maar dat is dan meer het gedrag. Maar als we kijken naar de producten die ze leveren, het vlees, daar zit veel minder vet in. Meer ijzer, meer calcium. Het is cholesterolverlagend. De melk is dan wat vetter. Er zitten meer eiwitten in. En minder lactose. Er zijn heel wat mensen die niet tegen de koeienmelk kunnen, maar bij ons dus producten halen van de waterbuffelmelk. En ook wat ook best belangrijk is eigenlijk dat een waterbuffel in tegenstelling tot een koe veel meer voedingsstoffen uit minder eten haalt. En daardoor scheiden ze dus ook veel minder CO2 uit.
2: Oké. Nou, dat klinkt inderdaad als een groot verschil toch wel. Ondanks dat ze er toch ergens een beetje hetzelfde uitzien. Ik denk dat ze heel erg blij zijn dat het vandaag iets minder warm wordt dan voorgaande dagen. Dus die plas die zal vandaag eventjes wat leger blijven misschien. Maar dat is wel echt een bijzondere plek om te zijn hoor, Jorinda en Bob.
4: Ja, ik geloof het graag inderdaad. En überhaupt een waterbuffel gewoon in onze regio. Dat had ik ook nog nooit van gehoord. Jij gaat weer door naar de volgende plek, hè? Dus we horen je straks terug.
2: Yes, tot zo.
4: Tot zo. En ondertussen wordt hier de tuin zo'n beetje naar binnen gesleept. Ik zie iedereen met takken lopen. En met dat spul wat heermoes heet. Het is een soort onkruid, maar je kan er ook thee van maken. Dat gaan ze nu proberen. Ga je straks horen. Maar eerst even kijken wat voor weer het is in Den Haag. Evelien Rijnberg, die wil dat nummer wel horen. Van Connie Stewart. En Anne bedenkt zich tijdens het boodschappen dat ze het ook wel wil horen. En ze krijgt steun van Rini. Dus ik trek hem uit de platenkoffer.
5: dat ik weg ben voorgoed uit dit land. Als ik woon bij Menton of bij Nice.

0: Den Haag.
1: Uit de platenkoffer.
2: Ja, van Bob, maar die heeft eerst nog even een andere taak. Zo. Pak er een flink mes bij. Wat heb je? Ja, je hebt het naar binnen gehaald. Je hebt het geplukt eerst.
3: Ja, die heermoes waar Angelique het een half uur geleden over had. Ik moest natuurlijk aan het werk worden gezet hier in het stadspark van Angelique Werner. Dat was de tegenprestatie dat we hier mochten slapen.
2: Heb je nu alles al weggehaald?
3: Alles is weg. Angelique, wil je dat bevestigen dat alles weg is?
4: Bijna alles is weg.
3: Alles is weg. Er is geen heermoes meer over. Echt, heel de regio zit zonder. Het wordt bijna een tekort.
2: Het ligt inmiddels op een snijplank. Je hebt een enorm mes in je handen. Voorzichtig ermee alsjeblieft.
3: Want Angelique zei dat je er thee van kon maken. En dat gaan we gewoon uitproberen. Want dat kan lekker op vakantie. En dan kun je lekker experimenteren. Je hebt overal de tijd voor. Heermoes ziet er een beetje uit als zeekraal. Ja. Een beetje koraalachtig echt. Lange sprieten met dunne groene zijtakjes. Dus dat ga ik heel even snijden. Want ik las, in ieder geval Angelique heeft aan Google gevraagd hoe je heermoesthee moet maken. En ik las al dat je moet ontwortelen. Hè? Angelique?
4: Ja, je moet alleen de groene stengels moet je plukken. In de lente of in de zomer. Nou, dat is het. Gebruik geen wortel, staat hier.
2: En dan wordt het giftig, dan gaan we dood.
4: Giftig, precies, dat moeten we niet hebben. En dan doe 1 tot 2 theelepels heermoes in een pannetje met een kop koud of kokend water. Ik heb het idee dat je nu voor de hele straat aan het maken bent.
2: Het is een enorme bos, inderdaad.
4: Maar het komt
3: goed. Nou, misschien vind je het wel heel lekker. Dan ben je blij dat ik het alvast gesneden heb voor je.
4: Ja, nee, dat is ook zo. Nou ja, het is eigenlijk meer voor jou. Want wat blijkt namelijk, hier zit collageen zit erin. En dat is goed voor de conditie van je haar, je huid en je nagels.
3: Oh, wat fijn. Oh, wat prettig. Ja,
2: nou, Reinoud, dat kun je wel gebruiken voor je haar.
5: Ja, en mijn nagels.
2: Ja, voor je nagels ook vooral, ja.
3: Waar is het nog meer goed voor, Angelique?
4: Nou, ik heb ook gelezen reuma, hernia en zwangerschapsstriemen.
3: Oh, voor strié dus eigenlijk, ja. Ja, dat was het strié. Ja, nee, dat heb ik misschien wel of niet. Hè? Dus dat zou je nooit weten, Arjen. Ik heb nu wat gesneden van dat van die
2: mooie stukjes.
3: Kleine stukjes heb ik het denk je zo goed gedaan, Angelique. Ik wil niet dat we allemaal doodgaan om 10 uur.
4: Nee, nee. Ik denk dat we nu moeten gaan wassen. Ik heb het water al een beetje aangedaan. Goed, het lijkt me dan water, dus dat is perfect, denk ik.
3: Ik gooi het erbij.
4: Ja.
3: Zo, en dan doe ik even mijn werkhandschoenen uit. En dan ga ik het gewoon even even onderdompelen.
4: Ja.
3: Even goed onderdompelen. Eventjes.
4: Oh ja, wat moet ik doen?
3: Ach, het is net dat kookprogramma van RTL 4.
4: Ja, het is binnenstebuiten.
3: Ja, het is echt.
4: Ja.
3: Het is gewoon...
2: Zullen we ondertussen even, want we zitten in jouw platenkoffer ook, de grasduinen inmiddels.
3: Oh, wat leuk.
2: Even met het mes op je keel. Wat wil je horen?
3: Ja, nou, ik heb er een tijdje over nagedacht. Ik heb bij de lokale Haagse omroep gewerkt. Daar kwamen heel veel Haagse artiesten voorbij, maar... Eentje is me echt bijgebleven. Vooral omdat haar stem, die gaat gewoon eigenlijk in je ziel zitten. Ik noem maar een beetje de Kate Bush van Den Haag. Het is de Indian met How Many Nights.

0: Ja, de Indiën en inmiddels wordt de heermoes, moet ik het wel goed zeggen, wordt uit het water gehaald. En wat is de volgende stap?
1: We gaan hem nu koken, de heermoes. Trouwens, voordat we straks ineens allemaal appjes krijgen met mensen die diarreeklachten hebben, omdat ze ook heermoesthee hebben geprobeerd te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk. Don't try this at home.
0: We weten zelf ook nog niet wat de effecten gaan zijn.
1: Nee, maar het schijnt voor heel veel dingen goed te zijn. Het is goed voor je nagels, goed voor je strié.
2: Ja, voor je haar.
1: En voor je hernia, Angelique.
2: Ja.
1: Dus het is allemaal
2: een soort van collageen in te zitten. Dat is helemaal hip, hè?
1: Collageen is hip?
2: Collageen.
1: Is, ja, dat, is dat het eiwit van 2027? Collageen, eiwitpoeders heb je nu allemaal.
2: Het is goed voor je huid en je wordt er gewoon ontzettend knap van.
1: We gaan het gas aansteken, hier zo. Zo, een lekker waakvlammetje. Dat water gaat koken.
2: Ja.
1: Die heermoes gaat erin. En dan moet het 20 minuten, hè? Moet het dan sudderen.
2: Moet sudderen. Eerst koken en daarna sudderen.
1: Dus na het nieuws van 8 uur ga je horen hoe dit smaakt.
3: Ben je klaar voor de lancering?
4: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
3: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
5: This is Houston. Say again, please.
6: Houston, we have a problem.
3: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
15: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
0: Hoe smaakt de heermoesthee? Hij is nu lekker aan het pruttelen. Je hoort het straks. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
16: De nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag met VVD, DENK en het CDA kan aan de slag. Gisteravond zijn de 10 wethouders benoemd. Henk Harms is nu wethouder voor Hart voor Den Haag. Hij kreeg een nipte meerderheid. Bijna de hele oppositie stemde tegen Harms, die een aantal jaren geleden vertrok als topambtenaar van na een integriteitsonderzoek. Een auto is kort na middernacht op de Oostweg in Zoetermeer tegen een verkeerspaal gereden. Door de klap raakte de wagen zwaar beschadigd. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald en op een brancard weggebracht. En tijdens de bouw van een fietsenkelder in de Leidse Breestraat hebben archeologen in de diepste grondlagen bijna 40 houten palen aangetroffen. Ze dateren uit de periode tussen 650 en 900 jaar na Christus. En het zijn de oudste archeologische resten die ooit in de binnenstad van Leiden zijn gevonden. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30, nu het andere nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
17: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
14: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
18: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
14: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
22: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl. Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: De Haagse meisjes die verslaan ze. En de allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze. Wil jij zo'n chica of een Haagse?
1: Ik weet het
0: wel, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag.

0: meisjes uit Den Haag.
1: Lekker.
0: En heb je last van je hormonen?
1: Ja.
0: Dan moet je met zo'n Spaanse schone.
1: Wat?
0: Je zeker 10 jaar samenwonen. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag.

0: En die zomerhit was natuurlijk van De Reigers met Meisjes uit Den Haag. Je luistert naar West wordt wakker, de zomereditie. We luiden de zomer officieel in, want heel veel mensen gaan vandaag natuurlijk op vakantie. Ik zelf ook, ik ben hierna ook klaar.
1: Ja, lekker zeg voor jou.
0: Jij moet lekker door.
1: Ik werk tot en met eind september door, dan ga ik weer 2 weken op vakantie. Het is lekker hoor, ook werken in de zomer. Er zullen vast genoeg mensen zijn die ook lekker gewoon aan de arbeid blijven. En daarom ook genoeg arbeidsvitamine deze ochtend, hè, uit eigen regio.
0: Heel veel alles uit eigen regio, met 1 uitzondering, want we hadden ook namelijk een liedje van Bluff, maar dat ging dan wel weer over Scheveningen. En, oh wacht, wat bijzonder.
1: Hey! Krijgen we nou post op ons slaapadres?
0: We hebben gewoon post.
1: Wat leuk! Mensen hebben toch het stadspark van Angelique Werner weten te vinden voor om een paar brieven door de bus te doen. Even snel openmaken. Oh, hier zit een hele chocoladereep aan vast. Wat leuk. Er zit een kaartje bij. Haal even eruit.
0: Hij is een beetje dik, want hij is denk ik zelf gemaakt.
1: Oh ja, iemand heeft helemaal met kleine diamantjes een roze autootje gemaakt.
0: Weet je hoe dat heet?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Dit is diamond painting.
1: Diamond painting. Oh, mooi.
0: Ziet er prachtig uit.
1: Ik vouw hem open. Lieve Jorinda en Bob staat er. Wij willen jullie ontzettend bedanken voor de mooie rolkoffer. Ja, Jorinda, die geven wij weg, hè?
0: Vandaag gaat er nog 1 uit.
1: Nog een rolkoffer. Volgend uur ga je horen naar wie die gaat. Heel blij mee. Mijn zoon gaat hem binnenkort gebruiken voor zijn vakantie. Zo leuk voor hem. Altijd fijn, hè? Want het West-logo staat erop, Jorinda. En dan kan heel Europa kan zien waar de zoon naar luistert. Ik wens jullie een luisterrijke vakantie met jullie platenkoffer. Veel geluk en veel liefs van Patricia uit Poeldijk. PS, geniet met jullie team van de chocolade. Nou, dat komt goed uit, want we zijn heermoesthee aan het maken. Volgens mij past daar een reep chocolade goed bij.
0: Overal past een reep chocolade goed bij, Bob.
1: Dat is een heel pakket, dit.
0: We hebben nog wat.
1: Dit is echt alleen voor jou, Jorinda. Oh. Ik haal het heel eventjes uit de dikke envelop. Een vergeet me niet boekje.
0: Oh, en wie moet ik dan niet vergeten?
1: Eens heel even kijken. Vouw even. Oh, daar zit een briefje bij. Briefje gevonden. Ja, lees even voor, Jorinda.
0: Ja, ik lees hem voor. Er staat een datum op. 14 juli, dat was mijn verjaardag. Hallo, Jorinda. Ik hoorde dat je jarig was. En daarom alsnog van harte bijgaand deze attentie. Ik hoop dat je ervan kunt genieten. Draai je het nieuwe nummer van Sommelieu en Puiken bent. Luister groetjes van Sjaak Pegels uit Schravendeel. En wat hartstikke leuk. Waar heb je het nou boekje gelaten?
1: Hier is het boekje.
0: Wat is dat nou voor boekje? Het is een notitieboekje met kleurrijke prenten. Nou, wat hartstikke leuk. Wat lief.
1: Je krijgt het maar.
0: Ik zie bijvoorbeeld inderdaad vlinders. En ik zie tekeningen van mooie pandjes, voor stadspandjes. En daar kan je allemaal dingen in schrijven. Het is een soort agenda eigenlijk. Ja. Nou, wat ontzettend lief. Dankjewel, Sjaak.
1: Nou, dankjewel. Mocht je nou ook iets naar ons willen sturen, dan zou ik ook voor Angelique niet zeggen waar we op dit moment verblijven. Ergens in Leidschendam zijn we op vakantie namelijk. Maar je mag ons altijd appen. 070-307-8080. Hé, we hebben bezoek.
2: Nou ja.
1: Wie is dat nou?
0: Nou, het is de enige Liewe van Sloten. Want de nieuwe wethouders in Den Haag die mogen aan de slag. Gisteravond zijn ze geïnstalleerd, zoals het dan mooi heet. Er zijn 10 wethouders, 5 van Hart voor Den Haag, 2 van de VVD, 2 van Denk en eentje van het CDA. En Liewe, ja, je bent gewoon bij ons op het Stadspark.
3: Ja, na een hele korte nacht, want het werd heel erg laat gisteravond.
0: Was dat vanwege het feest daarna?
3: Nee, vanwege de historische borrel.
0: Historische borrel?
3: Ja,
0: was je in klederdracht?
3: Nee, ik kan natuurlijk niks zeggen over wat daar allemaal besproken is. Hè. Dat heb je de nieuwe sportcode, dat heb je daar ook. Maar het was de laatste keer, naar verluid, dat er vegetarische bitterballen werden geserveerd.
0: Ja, dat is natuurlijk het eerste wat afgeschaft wordt onder Hart voor Den Haag.
3: Ja, precies. Ja. Dat hoeven ze allemaal niet. Partij voor de Dieren is uit het bestuur, uit de coalitie. Dus er komen gewoon weer lekker ouderwetse vleesbitterballen.
0: Hoe smaakte de laatste?
3: Ja, ze lagen er al een tijdje, dat proefde je. Ja.
0: Ja. Nou, straks weer gewoon rundvlees, bitterballen. Dat is dus het eerste nieuwtje vanuit het nieuwe coalitie. Begin is nou eigenlijk gewoon met vakantie ook, want het is gewoon reces gelijk.
3: Nee, want gisteren was dus de installatie van nieuwe wethouders. En ja hoor, de echte bestuurders van de stad, zo worden de dienstchauffeurs genoemd, die staan gewoon om 8:30 op de stoep bij de wethouders. Dus dat is over een kwartier. En dan hebben ze vandaag om 9:00 hun eerste besprekingen. En dan gaan ze kijken hoe ze het allemaal gaan invullen. Maar het is ook weer niet heel hard werken voor de nieuwe wethouders. Want vanmiddag is er alweer een barbecue voor de afsluitende seizoensbarbecue.
0: Hoe was het, die installatie? Was dat een feestelijke bijeenkomst?
3: Ja, heel feestelijk. Er waren echt heel veel mensen. Niet iedereen kon de raadzaal ook in. Dus die werden dan op de foyer gehouden. En het was eerst het afscheid van een aantal wethouders met speeches. En dat was ook wel bijzonder, want sommigen die lopen ook al heel lang mee in de politiek. Arjen Kaptein sinds 2011 al bijvoorbeeld. Dus daar waren ook mooie woorden voor, bloemen natuurlijk. Dus dat was eerst en daarna die nieuwe wethouders. En daar zaten familie en vrienden voor op de publieke tribune. Dus dat was allemaal heel feestelijk, heel gezellig. Maar ja, het was ook nog wel een klein beetje politiek.
0: Ja, want er is één naam veel ook op de radio genoemd geweest. Dat is de naam van Henk Harms, nieuwe wethouder van Hart voor Den Haag. Was er nog commotie erover? Want hij is toch een beetje omstreden.
3: Ja, er waren inderdaad wel wat vragen over zijn benoeming. Hij is gescreend. Daaruit is groen licht gekomen. Niks dat hem belet om wethouder te worden. Maar die screening, welke documenten daarvoor zijn gebruikt, in het algemeen is dat wel gedeeld. Maar een aantal oppositiepartijen wilden die documenten inzien om te kijken van op basis waarvan is die screening nou geweest? Want we willen dat eigenlijk controleren. Gelet op zijn verleden. Hij was de ambtenaar van de stedelijke ontwikkeling en heeft daarin niet heel erg transparant gehandeld. Dat is uit een rapport gekomen. Ook heeft hij niet onrechtmatig gehandeld. Dus het is een beetje een grijs gebied wat hij nou wel en niet heeft gedaan. Daar waren er nog wat vragen over. De burgemeester die wilde die documenten allemaal niet delen. Want die zei van dat hebben we nou eenmaal niet zo afgesproken. Dit zijn de spelregels. En we gaan tijdens de wedstrijd de spelregels niet aanpassen. Dus dat deed hij niet. En toen werd er gestemd. En wie precies wat heeft gestemd, dat is natuurlijk allemaal geheim. Maar we weten wel dat hij 25 stemmen voor heeft gekregen.
0: Best kiele eigenlijk.
3: Ja, dus.
0: Want je hebt 23 is een meerderheid, hè? Inderdaad.
3: Precies, ja. Dus de coalitie heeft 24 zetels. Dus het is de coalitie plus één oppositiepartij die voor hebben gestemd. Betekent dus dat bijna alle andere oppositiepartijen tegen hem hebben gestemd. Je kan dat wel een valse start noemen. Tegelijkertijd, hij zei zelf reageerde zelf een beetje schouderophalend van deze politieke discussie hoort erbij. Ik had er eigenlijk alle vertrouwen al in dat het goed zou komen. En ik wil nu lekker aan de slag.
0: Kregen de andere wethouders wel een ruime meerderheid?
3: Ja, in principe wel. Ja, hoe dat precies gaat, er zijn dan sommige stemmen ongeldig. Het is net als bij
0: een streepje extra gezet.
3: Ja, ze kregen een formulier, die moesten ze wel of niet invullen. Ja, zo moeilijk kan dat niet zijn, zou je zeggen. Maar als je het dan allebei indoet, dan is die stem ongeldig. Maar goed, over het
0: expres gedaan.
3: Ja, dat denk ik ergens ook wel. Maar goed, kan ik niet hard maken. Over het algemeen kreeg iedereen gewoon ruim voldoende stemmen.
0: Liewe, je bent hier niet alleen, hè, voor de politiek. Je gaat ons helemaal relaxed nog maken.
3: Ja, inderdaad. Ja, nee, het is een.
0: Kijk, moet je kijken, twee matjes.
3: Twee matjes, ja. Jij en Bob willen graag yoga doen, hè?
0: Ja, natuurlijk. En jij bent Mr. Yoga en Mr. Zen bij ons.
3: Ja, vanwege die meditatie toen de tijd. Dat is een aantal jaar geleden. Ik doe het graag, dus bereid je maar voor. Ik heb ook wel een paar moeilijke oefeningen voorbereid.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Oh, wat spannend. Nou, ga je over een uurtje horen, dan is Liewe er nog steeds bij ons in het Stadspark.

0: Als je in Leidschendam-Voorburg bent, dan kan je natuurlijk niet weg voordat je Sandy Coast hebt gedraaid. En dat vindt ook Hans Zwenger. Hij stopte True Love, That's a Wonder in de platenkoffer. En we hebben hier inmiddels in de keuken weer. Hoe is het met de hummus?
1: Hermoes is het. Hermoes thee zijn we nu op dit moment aan het maken. Want ik werd aan het werk gezet. Nog heel veel kleine resume voor de luisteraar die er net bij is. Ik werd aan het werk gezet in de tuin van Angelique Werner. Daar vonden we hermoes onkruid. Maar, zei Angelique, daar kun je ook thee van zetten. En het is dan goed voor je nagels, voor je haren en voor je strié, hè, was het?
2: Ja, precies,
1: voor de strié is het dan ook prettig, inderdaad. Mocht je dat wel of niet hebben, dan...
0: Ja, dat laten we in het midden. Ja. Wie van ons allemaal strié heeft.
1: Ja, we moesten een paar... don't try this at home, maar we moesten een paar takjes van de hermoes laten sudderen in water. Dus dat hebben we nu gedaan. 20 minuten, om 8 uur begonnen. Kijk ik heel... Don't try this at home, maar we moesten een paar takjes van de hermoes laten sudderen in water. Dus dat hebben we nu gedaan. 20 minuten, om 8 uur begonnen. Kijk ik heel even op de klok. Nou, 21 minuten nu, lekker aan het

0: koude gaspit? Ja, bestaat dat?
1: Nou ja, gewoon een gaspit die uitstaat, nou, is eigenlijk een kou.
0: Hij staat aan.
2: Ja, nee, ik heb een sudderplaatje erbij gedaan.
1: Een sudderplaat? Nee, want hij,
0: wat
1: nee,
0: is
1: maar hij moet trekken.
2: Oh ja.
1: Dus
2: nou ja,
1: het, hij, moet,
2: okay. Hij moet
1: uit.
2: Ja, hij moet uit.
1: Hij moet koud worden.
0: Oh, hij is uit.
1: Hij is uit. Nou, we hebben het echt voorbereid, dit blokje. Dat is heel fijn, altijd, als dat gebeurt. En nu moet hij 15 minuten trekken. Dus ik ga
0: dan
1: heel
0: wachten we dan netjes op.
1: Mijn telefoon, naar klok, timer, 15 minuten. En dan over 15 minuten moet jij eens opletten, want dan gaan we hem drinken, die heermoestee.
3: Uit de platenkoffer.
0: Ja, van mijzelf. Dat is leuk. Mag ik ook een liedje laten horen. Waarschijnlijk iets wat je nog nooit hebt gehoord. Een talentvolle jongen uit Gouda. Hij kwam op mijn pad door mijn broer. Die gaf de tip voor deze talent een paar maanden geleden. En sindsdien draai ik hem helemaal grijs. Overal waar ik kom wil ik dit horen eigenlijk. Het is vrolijk, het is zomers, het is soul. Het is Tom Maurice met Learn to Dance Together.

0: even naar buiten. Oh, want het is heerlijk frisjes buiten. En daar ligt ook Alegria, de hond van Angelique, op een matje. Hey Alegria. Wil je dat zeggen? Nee, het is vrij stil vandaag. En ik pak wat uit de platenkoffer. Is ze altijd zo stil?
1: Ze is altijd zo stil, ja. Ze zegt niet zoveel.
0: Goedemorgen, Jorinda en haar mannen. Hebben jullie de grondleggers van de Haagse Beat al? The Motions met Wasted Words moet je zeker meenemen. Groetjes van John.

0: opa. Hoe gaat het met u?
1: Niet met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren... naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Mag ik nog een bakje, Angelique?
11: Ja, maar natuurlijk, Jorien.
10: Pas op voor de laptop van, wow, van Reinoud. Goedemorgen, West wordt wakker. Weer even aan de keukentafel met een vers bakje koffie. En het nieuws, Reinoud Roemer.
12: Ja, wat een ongedwongen sfeer om mijn werk te doen, wat leuk. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Honderden documenten zijn aangetroffen, vaak met mailadressen, telefoonnummers, woonadressen, tot burgerservicenummers aan toe. Als gemeenten iets publiceren op internet, moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt dus niet altijd. Al in 2017 drong de toezichthouder persoonsgegevens er bij gemeenten op aan om zorgvuldiger met privégegevens om te gaan, maar daar is dus nog wel een wereld te winnen. De nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag met VVD, DENK en het CDA kan aan de slag. Gisteravond zijn de 10 wethouders namens de 4 Haagse partijen benoemd. Richard de Mos is weer wethouder namens Hart voor Den Haag. 7 jaar geleden trad hij gedwongen af vanwege een corruptiezaak. Ook Henk Harms, je hoorde het net al van Lieve, is nu wethouder voor die partij. Hij kreeg tijdens de stemming in de gemeenteraad een nipte meerderheid. Bijna de hele oppositie stemde tegen Harms, die een aantal jaren geleden vertrok als topambtenaar na een integriteitsonderzoek. Een auto is kort na middernacht op de Oostweg in Zoetermeer tegen een verkeerspaal gereden. Door de klap raakte de wagen zwaar beschadigd. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald en op een brancard afgevoerd. Hoe het nu met de bestuurder gaat en hoe het verkeersongeval op de weg tussen Zoetermeer en Bleiswijk precies kon gebeuren, is niet bekend. MG, de Michael Jackson musical, komt naar Nederland. Dat heeft de producent vanmorgen bekendgemaakt. De musical draait om Jacksons legendarische Dangerous wereldtoernooi. Toernooi. Dat komt door het WK uit 1992. En in het bijzonder om het creatieve proces rond de wereldster. MG was eerder te zien in onder meer Londen en Hamburg. En in Duitsland vertolkte Hagenaar J. Karim Jonker de rol van Michael Jackson. Het is nog niet bekend wie in Nederland de hoofdrollen gaan spelen.
10: Het is dan toch MJ?
12: MJ.
10: Ja.
12: DJ MJ, ja. Wat goed. Ik heb het nog gevraagd aan de leverancier van dit bericht. Dat is Patrick van Houten. Je kent hem van aan de bak. En hij zei, ja, is goed.
10: Ja. Geef hem maar weer de schuld. Ja. Hij kan zich ook niet verdedigen. Bob, vind je dat leuk trouwens? Want jij bent onze musical fan ook hier.
11: Ik vind het onwijs gaaf nieuws, ja. Ik dacht wel...
10: Muziek natuurlijk ook.
11: Dat, inderdaad. En ik heb wel, want op YouTube staan allemaal opnames van de shows in Londen en in Duitsland. Ziet er spectaculair uit.
10: Nou, ik ben benieuwd dan. Jordi, ook een soort J. JB. JB.
11: JB.
10: JB. Oh jee. Wat gaat het weer doen vandaag?
13: Nou, niet zoveel spektakel eigenlijk. Het is bewolkt geworden. Er zijn veel wolkenvelden vanaf de Noordzee binnengeslopen. En vanmiddag zal de zon alweer af en toe tevoorschijn komen. Maar ja, er zijn toch wel wolken. En het blijft nog wel droog voorlopig. Dat is wel fijn. Het is ook niet heel koud hoor. Het is nu 18 graden, bijna 19
12: Jordi,
13: alweer.
12: Jordi? Blijft het droog? Want we hebben nog twee tenten in de tuin staan.
13: Ja, blijft droog.
10: We willen graag droog inpakken, ja.
13: Nee, dat gaat denk ik wel lukken. Misschien een enkel verdwaald lekkagebuitje.
12: Lekkage,
10: niet in de tent, maar uit de wolk. Daar zitten we dus niet op te wachten, jullie.
13: Nee, dat niet. Maar voorlopig ga ik uit dat het vooral voor het noordoosten en oosten van het land is en niet bij ons. Maar wel dus minder warm en temperaturen vanmiddag van 22 tot 24 graden. En ja, dat is dan toch wel wat minder dan gisteren. En de komende dagen lijkt de temperatuur nog wat in te boeten. Met een noordwestelijke luchtstroming komt de lucht zo'n beetje vanuit IJsland, Schotland. De lucht is duidelijk afgekoeld daar. En komt nog wel over warm zeewater. Maar dan krijg je toch wel de ontwikkeling van nieuwe bewolking. Dus ik denk dat we morgen en ook wel zondag vrij veel wolkenvelden hebben. Af en toe komt de zon er wel bij. Het lijkt er zelfs op dat het vanavond even wat meer opklaart trouwens. Maar dan, ja, dan gaat het morgen weer een beetje dichtslibben. De kans op een enkele lichte bui neemt voorzichtig toe. Vooral morgenavond en zondag lijkt die kans wat groter te zijn. Maar zeker geen verregend weekend. Maar toch wat anders dan we de laatste tijd gewend waren. Met morgenmiddag 21 graden en zondag 20. En ook de nachten worden duidelijk frisser. Met vanaf zondag, de nacht naar zondag, temperaturen die kunnen dalen tot 11 graden. Dus dan kan het huis wat verder op gaan frissen. Als je de deuren tegen elkaar openzet met die noordwestelijke bries. Ja, en de hele volgende week blijft het min of meer hetzelfde. Af en toe misschien is een bui. De grotere kans op regen op woensdag, zoals het nu ervoor staat. Soms de zon, ook wolkenvelden. En middagtemperatuur heel de week zo'n beetje tussen 20 en 22 graden.
10: JB, dankjewel.
12: Ja, zij JT, Jorin dat even. Ja. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Reader Love van The Golden Earring. Een super vet nummer en wat lekker Haags natuurlijk. Dat schrijft Brenda.
1: De Buitenpost.
0: Onze buitenpost Gwen Ouwehand die is weer verder gereisd van Buffelrijk in Alphen richting Zoetermeer. En als je dan Zoetermeer zegt, dan denk je misschien wel aan het stadshart of het strand, het Noord-A. Maar er wordt ook flink getuinierd daar. Gebeurt bijvoorbeeld in buurttuin De Zoete Aarde. En Gwen Ouwehand, ja, we zijn hier ook aan het tuinieren. Heb jij zelf eigenlijk een beetje groene vingers?
2: Oeh. Nee. Als ik heel eerlijk ben, niet. Nee, ik laat het allemaal aan mijn partner over. Die heeft dat uiteraard wel. Maar nu ben ik op een plek waar het toch wel heel erg van belang is om een beetje groene vingers te hebben. En dat heeft Simone ook. Die is met een pomp allemaal water in een gieter aan het pompen. En dat water komt uit de sloot, want we moeten natuurlijk een beetje zuinig zijn met het water hier. Simone, waar gaat het water naartoe?
3: Dit water gaat naar plantjes die ontzettend veel dorst hebben, want het is zo droog.
2: Het is erg droog, inderdaad. Nou, laten we die plantjes eventjes van water voorzien.
3: Ja, we lopen even naar de schooltuinakker.
2: Ja, er is hier heel veel te doen. En met heel veel bedoel ik dan ook echt heel erg veel. Want we lopen nu naar een schooltuin toe. En daar geeft Simone les aan scholen. Wat voor lessen zijn dat?
3: Schooltuinlessen. Dus leren kinderen hier lekker met hun handen in de aarde te vroeten. En we kweken allerlei plantjes. Hier kan je het zien. De tuin staat er mooi bij. Er staat maïs nu. Dat doet het heel erg goed. We hebben al aardappels geoogst. Veel vroeger dan anders. Snijbiet, bietjes, worteltjes. Maar ook bloemen.
2: En ook bessen, want ik heb hier een pot met jam in mijn handen. Die ga ik heel eventjes openmaken als ik dat krijg.
3: Lukt het?
2: Nee, ik ben een beetje slap, blijkbaar.
3: Ja, ze worden... Ja, ah, kijk, dat was hem.
2: Oh, wat ziet dat er...
3: even ruiken, want het is verrukkelijk.
2: Oh, dat is heel lekker zoet.
3: En perenjam, en die is afgelopen donderdag vers gemaakt. Oh. En zodra dat in het winkeltje staat, is het eigenlijk de volgende dag uitverkocht.
2: En wat is er hier nog meer allemaal te doen op deze buurttuin De Zoete Aarde?
3: Je kunt hier gewoon lekker zijn, want we hebben een geweldig mooi theehuis wat we met elkaar gebouwd hebben een paar jaar geleden. Van hennepkalkmuren en heeft zelfs een architectuurprijs gewonnen, dus daar zijn we heel trots op. En daar heb je een winkeltje met de oogst van de dag, maar ook de jammetjes. Wat je ook kan doen, dat is bijvoorbeeld naar de pluktuin gaan en bloemen plukken.
2: Oeh, dat lijkt me wel heel erg leuk om misschien wel eventjes een bloemetje te plukken voor de mensen die nu in het stadspark van Angelique zitten. Er is echt zoveel te zien ook hier, hè? Want er zitten ook schaapjes ergens in het weiland. We lopen nu eventjes over het grindpaadje heen naar de pluktuin. En hier kunnen mensen dus een bedrag voor betalen. En dan mogen ze dus gewoon eventjes een bloemetje plukken, hè, Simone?
3: Zeker, je betaalt per steel. We hadden laatst een grappige verspreking van... nee, je mag de bloemen niet stelen, maar je mag zoveel stelen plukken voor een bedragje. En dat is natuurlijk fantastisch, onbespoten bloemen. En het bloeit allemaal geweldig nu, juist omdat het zo droog is.
2: Ja, dus echt op het moment dat mensen denken, dit is een plek waar ik naartoe moet, dan moet je vooral eventjes de Facebookpagina van Zoete Aarde in de gaten houden. Ik pluk hier eventjes een mooie steel uit de grond.
3: Ja, dan moeten we dit eigenlijk met een schaartje doen.
2: Oh, dat moeten we eigenlijk met een schaartje doen.
3: Oh. Ik ga het even voor jou doen.
2: Ik heb hem wel eventjes geplukt. Jorinda, die neem ik mee voor jou. En Angelique, misschien neem ik er voor jou ook eentje mee als bedankje voor het mooie verblijf natuurlijk.
0: Wat netjes doen, Gwen.
2: Ja. Simone die is het nu allemaal eventjes aan het rechttrekken voor mij.
3: Ja, nee, dat komt helemaal goed hoor.
0: Heel goed. Ja, zeg het met bloemen, maar zeg het ook met muziek.
1: Uit de platenkoffer.
0: Ja, van Gwen. Je bent er toch, Gwen. Terwijl er flink nog daardoor wordt gekletst, hoor ik. Maar je hebt natuurlijk ook iets op in die platenkoffer gestopt. Dat haal ik er hier nu uit. En nou, wat komt daar nou uit? Dat is bijzonder. Tinus Tulp. Wat is dat?
2: Ja, ik wilde toch wel eventjes een beetje iets uit Katwijk meenemen. Want al dat Haagse, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, Katwijk heeft ook hele goede muzikanten. Zoals Tinus Tulp. En dat is een icoon, denk ik. Hij maakt tegenwoordig geen muziek meer. Maar hij heeft wel echt pareltjes op de wereld gezet, hoor. Zoals Rock Omhoog.
0: Ja, wat is dat, Rock Omhoog? Nou, rok omhoog, dat gaat eigenlijk over, doe je rok maar omhoog. En toen had ik het gisteren met collega Reinoud erover dat het niet echt Katwijks is. En toen zei ik, ja, maar de clue zit ook wel een beetje op het eind. En dan zegt hij, doe je rok maar omlaag, want in Katwijk zien we dat graag.
4: Ja, een mooie keuze inderdaad. Een lekker Katwijkse nummer voor de platenkoffer. Het origineel is eigenlijk, dat zal je straks wel herkennen, Rock Around the Clock van Bill Haley. Maar nu dus de Katwijkse versie. Dankjewel, Gwen.
0: 1, 2, 3.

0: Ja, geweldig nummer. Lekker terug naar de jaren 50 met het nummer Rock Omhoog van Tine Stulp. Het liedje van Gwen. En ja, we krijgen allemaal...
1: Oh. Hey, de thee is klaar. Nou, dat is handig, zeg.
0: Wat een goede timing.
1: Nou, dat verzin je toch niet.
0: Nee, dat verzin je niet.
1: Nee, dat is echt heel bijzonder. Het is een lang kwartier geweest, maar hij is klaar.
0: De hoemoesthee was het, toch?
1: Heermoesthee. Heermoes, onkruid uit de tuin van Angelique Werner. Ik heb het gewiet, ik heb het gesneden. Het heeft 20 minuten gesudderd. Het heeft 15 minuten getrokken. En die 15 minuten zijn nu voorbij. Ik ga hem lekker van het fornuis halen. Nee, het valt wel mee. Kan iemand het dekseltje, deksel van de kookpot?
0: Een zeefje inderdaad, een zeefje. En een glas.
1: En een mok. En ik ga nu heel voorzichtig, zonder te knoeien, te morsen, het water in de mok doen. Zo, en met het zeefje erbij, zodat uiteindelijk het groen achterblijft. Natuurlijk in die zeef.
0: Tweede mok.
1: De heermoes. Tweede mok erbij. Oh, ja, ja. Zo. Zullen we even kijken. Lieve van Sloten, die wilde heel graag proeven, namelijk.
0: Waar is Lieve?
1: Ik weet niet waar Lieve is.
0: Lieve is verdwenen.
1: Gigantisch.
0: Hij durft toch niet, denk ik.
1: Lieve! Nou, dan gaan we het zelf
0: maar doen. Gaan we het zelf maar doen, inderdaad.
1: Ja,
0: is het dan heel heet? Nee, het valt wel mee.
1: Nee, het valt wel mee. Het heeft 15 minuten getrokken, dus het is een beetje afgekoeld. Proost.
0: Proost.
1: Heermoesthee uit de tuin van Angelique Werner. Goed voor je strié. Mm. Ah, het is nog best wel warm.
0: Ja. Mm.
1: Nou, vind jij het smaak hebben?
0: Nou, het is zeg maar water met heel licht iets groenigs erdoorheen. Groene thee.
1: Angelique, durf jij uit mijn mok een slokje te nemen?
2: Ja, maar er werd al gezegd, het heeft weinig smaak. Dus
1: waar werd dat gezegd?
2: Wel.
1: Op internet?
2: Ja, op internet, ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Beetje... Beetje zoutig.
1: Zoutig?
0: Zoutig?
2: Ja. Ja,
1: echt waar?
2: Wel, ja.
0: Ik vind het een beetje groene thee.
2: Maar als tegenhanger heb ik...
1: Tegenhanger.
2: Tegenhanger. Wat heb ik hier?
1: Hey, appelstrudel.
2: Huisgemaakt met appels uit de tuin.
1: Ook uit eigen tuin.
2: Uit eigen tuin.
1: Nou, hier gaan we niet een heel recept van geven op de radio.
2: Nee,
1: maar het is wel heel lekker met heermoesthee. Nou, laten we lekker een puntje nemen. Terwijl we even, want jij zei dat er appjes waren.
0: Ja, er zijn appjes inderdaad. Van Evelien bijvoorbeeld. Goedemorgen, kampeerders. Hebben jullie goed geslapen? Gezellig. Nou, Reinhard is er even niet. Die had heerlijk geslapen. Ik heb wel even wakker gelegen, want elke keer dacht ik, oh, wat hoor ik? Oh, een vogel? Is het een muis? Is er een kat? En dan op een gegeven moment kwam er... En dan was het de scooter. Die kwamen ook voorbij. Dus ik heb wel even geslapen, maar niet zo heel veel. Tilly, goedemorgen daar allemaal in de mooie stadstuin. Ik luister natuurlijk en geniet van de muziek uit de platenkoffer. Geniet van jullie verblijf daar. Fijn dat jullie geslapen hebben. Nou, iets minder dus. Fijne dag en alvast een goed weekend. Bob, succes in de tuin.
1: Dankjewel. Nou, het is vrij succesvol geweest, want we hebben in ieder geval heermoesthee. Kijk eens naar je nagels, daar zou het ook goed voor zijn.
0: Ja, ik zie ze gewoon groeien.
1: Waar je bij staat.
0: Het is ongelooflijk.
1: Het is niet te doen. Wat een geweldige thee.
0: Goedemorgen, vakantiegangers. Ik zou met de bus naar Duitsland gaan. Maar helaas, de reis werd geannuleerd vanwege te weinig deelnemers.
1: Ja.
0: En blijf dus thuis. Groetjes van Marianne. Nou ja, het is dus wel heel leuk in de regio. Dat hebben we nu wel weer gezien.
1: Dat is een opsteker voor Marianne. Maar toch jammer dat je reis is gecanceld. Marianne, veel sterkte ook met lekker thuis zitten. Er is genoeg te doen. Je kunt naar een buffelboerderij, hebben we vandaag bijvoorbeeld geleerd. Of zelf thee zetten.
0: Bofkontjes daar. Heermoes gedroogd als thee is apart, maar lekker. Het heeft goede eigenschappen, zegt ook Marielle. Het werkt ook positief op emotioneel gebied. Merk je het al?
2: Ik ben de rust zelf.
0: Ja. Zie je? Ja, en dat ben je dus normaal helemaal niet.
2: Nee, ik ben zeker niet met jullie over de vloer. Daar zou je toch helemaal in de stress van schieten.
0: Ja, en Leo die zegt, ik heb een nieuw verblijf voor jullie gevonden. Waar je als het regent lekker droog zit. En hij is lekker met AI aan de gang gegaan. Met AI-foto's dat we voor een pipowagen zitten.
1: Dat is wel gezellig voor een ik ben appelstroedel aan het eten uit mijn eigen tuin. Dat is wel leuk voor een volgende keer. Hè? Met de pipowagen is gezellig.
2: Ja.
1: Dan kunnen we misschien volgend jaar gaan doen. Wat een lekkere appelstroedel zeg, potverdorie.
2: Goed zo.
1: Ja, echt heel lekker.
0: Ik ga hem ook eten tijdens Van Velzen. Met dank aan Annette zit de Delftse zanger Roel van Velzen in de platenkoffer met, ik hoop dat het nog even duurt, When Summer Ends.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is ONE van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
15: Het is een invasie van muzikanten. Oh, en er gaat ook nog een koffer uit. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
16: De nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag met VVD, Denk en het CDA kan aan de slag. De 10 wethouders zijn benoemd. De benoeming van een van hen, Henk Harms, van Hart voor Den Haag is omstreden. Harms vertrok een aantal jaren geleden als topambtenaar na een integriteitsonderzoek. En gisteravond stemde bijna de hele oppositie in de Haagse gemeenteraad tegen zijn benoeming. Een auto is kort na middernacht op de Oostweg in Zoetermeer tegen een verkeerspaal gereden. Door de klap raakte de wagen zwaar beschadigd. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald en op een brancard afgevoerd. MJ, de Michael Jackson musical, komt naar Nederland. Dat heeft de producent vanmorgen bekendgemaakt. Die musical draait om Jacksons legendarische Dangerous wereldtournee uit 1992. MJ was eerder te zien in Duitsland, waar Hagenaar J. Karim Jonker de rol van Michael Jackson vertolkte. Meer regio nieuws hoor je zometeen om 9:30. Nu hoor je het andere nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
18: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
17: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
19: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
20: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
23: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
24: Tot 10 uur. West wordt wakker.

nog eens om. Op mijn brakke hoofd schijnt alweer de zon. Mijn telefoon ontploft, of ik nog wel kom. Ik wil opstaan, maar ik val zo wat weer om.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Chico, lekker bakken op Scheveningen. Goedemorgen, nog even een tip voor jullie platencover bij Angelique naar Stadspark. Het nieuwe zomerse Haagse nummer van Chico uit Den Haag. Bekend van zijn Haagse mat natuurlijk. Lekker bakken op Scheveningen hoorde je door Frank. We krijgen de groetjes ook van hem.
3: Groetjes terug.

0: Was dit nou de laatste keer dat we de speciale zomerse versie van het Westwoord Wakker liedje hebben gehoord?
1: Nee.
0: Huh? Wat dan?
1: Nou, ja, je ziet het staan. Allemaal mensen, de hele tuin staat vol met muzikanten.
0: En die gaan zometeen live ter afsluiting ook nog dit liedje spelen.
1: Ja, Ruud de Groot zie ik al staan. Dat is een van de schrijvers van het liedje.
2: Hey,
1: ook John Baltus.
2: Hi John, hallo.
1: En straks komt ook nog, als de deurbel gaat de volgende keer, dan is dat denk ik Tess Merlo.
0: Die het liedje heeft ingezongen.
1: Ja,
0: nou, zeker. Onwijs leuk.
1: Ik wilde hem ook wel zelf zingen hoor, maar ze zei, nou ja, ik ben toch in de buurt.
0: Ja, ik ben blij dat ze dat heeft gezegd, dat jij dat niet zelf hoeft te zingen. We zijn nog steeds in het Stadspark van Angelique Werner. Het laatste uurtje alweer.
1: Wat gaat de tijd snel, Angelique?
3: Het gaat ontzettend snel. Ja, ja, heerlijk. Ja.
0: Ben je niet blij met al het werk wat ik hier verzet heb voor jou?
3: Ja, bij jou hou ik hier.
0: Oh god, daar was ik al bang voor.
3: Ja, nee, jij mag niet gaan.
0: Ja, ik heb hard gewerkt, vind ik, al zeg ik het zelf.
1: Man, het zweet staat op je voorhoofd.
0: Ja, ik vraag me af, kan ik eventjes anders even een ander shirtje aantrekken? Even opfrissen of zo?
3: Ja, natuurlijk.
0: Dus even naar de badkamer boven.
3: Ik wil blijven.
0: Ja, ik blijf dan ook, maar kan ik even naar de badkamer boven? Ja,
1: om te douchen?
0: Ja. Om te douchen?
3: Ja, nee, maar natuurlijk.
1: Of kan je ook...
3: Gewoon hier. Hier kan je ook trouwens douchen.
0: Waar is hier?
3: Nou, we staan nu voor mijn doucheboom eigenlijk, Bob.
0: Een doucheboom?
3: Een doucheboom, ja. Loop maar even met me mee.
1: Is dit gewoon een natuurlijke douche? De boom, daar komt gewoon automatisch water uit?
3: We hebben er wat op gevonden. Kom, we gaan even mee.
0: Er staat een hele grote oude boom. Er zit geen groen meer aan. Hij lijkt een beetje op een grote holle boom. Een beetje
1: we moeten helemaal door de bosjes heen. Dit is een soort bamboe waar we heen moeten.
3: Ja.
1: Even kijken.
3: Ja.
1: Oeh. Ja. En daar is dan een ruimte. En dan, ja, het is ook echt helemaal een verstopt plekje.
3: Als ik hem dus nu aan ga zetten...
1: Oh ja, dan sta ik er.
3: Dan sta jij eronder.
1: Wacht even, wat gaan we niet doen?
3: Ja.
1: Oh ja, ik ga bij jou staan.
0: Maar, wacht even, is het idee dat ik onder deze buitendouche ga douchen nu?
1: Ja, is die koud?
3: Wel, ja, Bob. Ja.
2: Eigenlijk wel.
3: Ja, ja. Zal ik hem aanzetten?
2: Nou, nog niet. Hallo, ik heb nog een koptelefoon op.
1: Ik zit vast aan de boom.
3: Okay.
1: Want het gaat helemaal mis hier.
3: Kom maar.
0: Ik doe mijn koptelefoon heel even af. Even voelen hoe koud het is hoor. Pas op met die draden hierin.
3: Daar komt-ie.
0: Ja, ga maar. Zet hem maar aan.
1: Hij staat aan. Beetje.
3: Daar gaat hij.
0: Okay.
1: Is het koud?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Oh, hij doet nu zijn shirt uit. Hij doet zijn shirt uit. Woep, woep.
0: Zo. Oh, dat is lekker.
3: Lekker, hè?
1: Dan kan je hem uitzetten.
3: Ja.
0: Zo, dat is koud. Goeiedag, wat is dat koud, Angelique. Douche jij hier elke dag?
3: Elke ochtend.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
3: Alleen in de zomer.
0: Goeiedag, wat is dat koud.
1: Ben je wel opgefrist?
0: Nou, ik ben ook wakker ineens, zeg. Goeiedag. Helemaal aan de andere kant van een boom, echt uit het zicht van de buren, heeft ze zo'n buitendouche geïnstalleerd. Ook dat zit bij de stadscamping dus. Ik ben echt helemaal doorweekt. Voor het geval je het niet gelooft, dus je denkt van, nou, hij zal het wel nep hebben gedaan. Nee, ik sta echt...
1: Dat
3: is ook een handdoekje om het hoekje, aan het haakje.
0: Handdoekje. Is dat jouw oude handdoek?
1: Je hebt hier ook slippers.
0: Oh, en slippers er ook nog bij. Dat is fijn. Nou, dan gaan we straks aan de yoga, lekker zweten en dan nog een keer douchen.
1: Ja, dat gaan we doen inderdaad. Ja, want we gaan nog yoga met Liewe, maar we gaan eerst nog even kijken wat er in die platenkoffer zit. En dat ga ik vragen aan Lisanne Merel, Zoutewelle. Goedemorgen, Lisanne.
4: Goedemorgen.
1: Ja, want jij hebt ook iets in die platenkoffer gestopt. Vond je het een moeilijke keuze?
4: Nee, totaal niet. Toen ik jullie winactie zag, toen was ik natuurlijk alles even aan het doornemen. En toen stond er dat jullie muziek uit de regio zouden draaien. En toen dacht ik van, nou, dat is voor mij niet moeilijk. Dat kan er maar eentje zijn. En dat is Son Milieu met Tell Me More.
1: En waarom?
4: Nou, het is mijn lievelingsnummer. Ik was een keer op YouTube was ik muziek aan het luisteren van Son Milieu. En ik was een beetje door de lijst aan het scrollen. En ineens zag ik een nummer, Tell Me More. Dus ik denk, oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat nummer kende ik nog niet. Totdat ik het nummer beluisterde en heel veel dingen zag uit Den Haag en Scheveningen. En toen dacht ik van ja, dit is het. Dit is mijn favoriet.
1: Ja, en ben jij fan inmiddels van alle muziek van Son Milieu?
4: Ja, ik vind ze allemaal wel erg leuk. Ja, zeker.
1: Maar niks gaat boven Tell Me More?
4: Nee, inderdaad. Tell Me More, dat blijft toch echt mijn nummer 1.
1: Ja, en je had het al even over die winactie, want we mogen elke dag een luisteraar verrassen met een cadeau. Een unieke Radio West rolkoffer. En ik heb goed nieuws, Lisanne. Deze is voor jou.
4: Oh, wauw! Oh, dankjewel!
1: We gaan hem naartoe meenemen. Ga je op vakantie?
4: Ja, ik ga binnenkort op vakantie met mijn man, de kinderen en de hondjes.
1: Oh, dus hij komt goed van pas.
4: Ja.
1: En waar gaat de reis naartoe?
4: We gaan naar de Veluwe.
1: Oh, kijk, heerlijk. Dan kan je gewoon met het koffertje heen. Geniet ervan, ja, Lisanne. Klopt. Die koffer, die, dat gaan we regelen dat hij bij je komt. En geniet hier van Sommelier, want we gaan hem draaien natuurlijk. Dit is Tell Me More.
4: Oh, wauw. Dankjewel.

0: Oh, het is hier een oase van rust inmiddels geworden. Het zijn twee yogamatjes die zijn hier neergelegd. En aan de ene kant Liewe van Sloten, dat is onze zenmaster. En Bob, die ligt voorover. En ze zijn nu even stil, het hoofd ook naar voren. Liewe, wat zijn we aan het doen?
1: Dit is de Child's Pose. Dat is een hele lekkere oefening voor je rug om die te ontspannen. Je legt je handen lang uit en je knieën op het matje en je tenen ook op het matje. En dat is een lekkere oefening om te beginnen. En we gaan nu door naar de tweede oefening. Ja. Dat is de Downward Facing Dog. Alegria mag meedoen. Beide handen op de grond. En dan doe je je hielen naar de grond brengen. En dat doe je dan om de beurt. Dus je peddelt het zeg maar naar beneden.
0: Bob, je bent nu dus een downward facing dog. Hoe voelt dat?
2: het voelt alsof ik nooit iets anders ben geweest, Jorinda. Het is wel, ja, omdat je hoofd ook de hele tijd naar beneden staat, voel je heel veel bloed naar je hoofd gaan. Dus dat is wel op een bepaalde manier zwaar. Maar we vonden dat het echt wel bij een camping paste om heel eventjes ook een soort van ochtendgymnastiek te doen. Dus ik ben blij dat Liewe met mij heel even yoga doet. Ja, ik moet even zakken.
0: Je kan thuis ook meedoen, hè, met een yogales van Liewe van Sloten. Dan beginnen we de zomer helemaal relaxed en helemaal zen. Ik vind wel, Liewe, dat jij iets relaxter klinkt al dan Bob.
1: Ja, ik zit er inderdaad lekker in.
0: Wat doe je nu?
1: Ja, dit is dan weer de upward facing dog. Is eigenlijk andersom. En dan maak je eigenlijk je rug bol. Dat is ook wel een hele lekkere. Zeker als je de hele dag zit. Dan is dat goed voor je rug. Is misschien ook wel zwaar. Door naar de volgende.
0: Het is een soort planken, maar dan met je benen wel naar beneden.
2: Ja, alles moet wordt gestrekt als je dit doet.
0: Is het zwaar?
2: Nou, zwaar is het woord niet. Maar
0: pijnlijk?
2: Dat is ook...
0: Wat is het woord? Vertel het woord.
2: het is bijna stressvol, want ik moet ook op Liewe letten. Het is niet...
0: Even de laatste.
1: Dan trekken we de knieën naar ons toe. En dan met je armen...
0: Pak je allemaal even op je rug liggen. Op je rug liggen. Nou...
1: Happy baby.
0: Oh, een happy baby. Een beetje schommelen, Bob. Dan ben jij op dit moment, dat je het zelf weet, een happy baby.
2: Nou, zo voel ik me dus ook wel een beetje. Ik moet zeggen dat we gaan weer een stap verder. Ik heb niet eens de tijd om te genieten van een pose.
0: Oh, ellebogen op de grond. Nou, ze gaan hier nog wel even door met zen worden. Maar we moeten door, helaas.
3: Uit de platenkoffer.
0: En dan ben ik even op zoek naar onze Reinoud Roemer. Die zit binnen natuurlijk zijn bulletin voor te bereiden. Want jouw platenkoffer, die heb je ook meegenomen. En daar komt iets moois uit. Iets met een hele bijzondere herinnering.
4: Ja, dat is muziek uit de regio moeten we hebben. Ik heb gekozen voor de George Baker Selection uit Waddinxveen. Daar woont Hans Bouwens, George Baker. En het nummer Wildbird. En mijn herinnering daaraan is dat ik lang geleden in een vredesmacht zat in Egypte, in de Sinaï, de MFO, Multinational Force and Observers. En dan gingen we in helikopters van post naar post. En de Canadese helikopterpiloten die vonden het leuk om dan over hoogvlaktes te vliegen. En dan waren daar ravijnen en dan pijloze dieptes onder je. Dus om ons misselijk te maken. En mijn redding is eigenlijk George Baker geweest. Want dan zong ik in mezelf Wild Bird. En dat is een mooi nummer met mandoline, met trompet. Met mooie tweede stem erin. En elke keer concentreerde ik me op een van die dingen.
0: Terwijl je in die helikopter zat?
4: Terwijl ik in die helikopter zat. Ik kon ook heel luidkeels meezingen, want iedereen had een hoofdtelefoon op. Om via de intercom met elkaar te praten. Want het is teringherrie van de helikopter natuurlijk. En alleen als je op een knopje drukte, kon je je verstaanbaar maken. En als ik dat niet deed, dan kon ik dus gewoon in mezelf heel hard zingen. Wild Bird van George Baker. En dat heeft me van menige misselijke bui gered.
0: Ja, we zetten de helikopter erbij. Zo prrr, doem, doem, doem. En dan is dit George Baker, speciaal voor jou. Mooie herinnering inderdaad. Wild Bird.
4: Dankjewel.

Ja, er gebeurt hier inmiddels van alles in de tuin. Er zijn gitaren bijgepakt, de matjes zijn opgerold. En ik heb natuurlijk ook de platenkoffer weer naar buiten gesleept. Hans die schrijft: in mijn jeugd was Marian Pijnakker een buurmeisje van mij in Leidschendam. Later ontmoette ik haar nog als collega bij Midvliet en bleek ze ook zangeres van Tower te zijn. Deze Leidse band scoorde een hitje met See You Tonight. Marian is momenteel nog actief met haar zangschool The Voice. En ze heeft veel kinderen voor The Voice Kids begeleid. En we gaan dat hitje natuurlijk draaien. See You Tonight is dit.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
12: Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Waarmee?
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
15: Het laatste half uurtje van West wordt wakker. Ik hoor het gepiep in mijn oor. Volgens mij is de batterij bijna leeg van ons apparaat. Maar dat komt helemaal goed. Het nieuws, Reinhard Roemer.
16: Ja, dat is dan het laatste nieuws waarschijnlijk als ik dat zo hoor. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Honderden documenten zijn aangetroffen, vaak met mailadressen, telefoonnummers, woonadressen tot burgerservice-nummers aan toe. Als gemeenten iets publiceren op internet, moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt dus lang niet altijd. Al in 2017 drong de toezichthouder persoonsgegevens er bij gemeenten op aan om zorgvuldiger met privégegevens om te gaan. Zoetermeer krijgt er 2 nieuwe woontorens midden in het centrum bij. Op de Markt en op het parkeerterrein aan de Frankrijklaan komen gebouwen van 70 meter en 55 meter hoog met in totaal 235 woningen. De gemeente heeft deze week bekendgemaakt dat projectontwikkelaar Blauwhoed is geselecteerd om de complexen in Zoetermeer te realiseren. MJ, u kent hem, de Michael Jackson musical, komt naar Nederland. Dat heeft de producent vanmorgen bekendgemaakt. De musical draait om Jacksons legendarische Dangerous wereldtournee. Was in 1992. MJ was eerder te zien in Duitsland, waar Hagenaar J. Karim Jonker de rol van Michael Jackson vertolkte.
15: Het weer met Jordi Bloem.
17: Wolkenvelden, maar ook ruimte voor de zon. Vooral vanmiddag en aan het einde van de middag en vanavond lijken er wat meer opklaringen te komen. Maar het is wat ander weer dan de afgelopen dagen. Met noordwestelijke wind, noord tot noordwest, meestal matig, wordt het vanmiddag 22, misschien 23 graden. Vanavond en komende nachten opklaringen, ook wat bewolking. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden. Met afnemende noordwestenwind. Morgen steekt hij weer wat meer op, die noordwestenwind. Er zijn wolkenvelden opnieuw, ook weer af en toe zon. Misschien later op de dag een enkel buitje. En het wordt morgenmiddag ongeveer 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden maximaal. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en soms valt er een lichte bui.
16: Jordi van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Annette Giesen die stopt een echte klassieker in de platenkoffer. Q65 en The Life I Live. Ze schrijft erbij een echte Haagse band. En ook Lili Gossen die heeft Q65 erin gestopt.
1: De Buitenpost.
0: Inmiddels is Tess Merlo ook aangekomen in het Stadspark van Angelique. Die gaan straks samen met twee muzikanten gaat ze het Best Wat Wakker liedje, de zomereditie, live zingen hier aan het eind van dit programma. Maar we gaan eerst nog even naar onze buitenpost. Want Gwen Ouwehands die zoekt allemaal mooie plekjes uit onze regio. Nou Gwen, je hebt al getuineerd, je hebt al buffelmozzarella gemaakt. Het is inmiddels wel tijd voor wat actie, hè?
2: Ja, dat dacht ik dus ook. En je zei het al, ik ben lekker naar het platteland geweest, de boerderij. Ik heb het historische binnenstad gezien van Leidschendam. Dan mist er nog één ding wat leuk is om te doen op vakantie of tijdens vakantie. En dat is natuurlijk naar het strand gaan. Dus dat ben ik ook. Ik ben daar aangekomen bij Schravenzanden in Westland. En met mij is Marijn van Wato Event.
3: Ja, goedemorgen. Leuk dat je er bent.
2: Jij hebt een kite in je handen, hè?
3: Ja, zeker. Een powerkite.
2: En wat houdt dat in?
3: Nou, het powerkiten is eigenlijk een beetje het vliegeren in het kwadraat. En we kiten met grote vliegers. Je ziet het hier staan. Er staat Wato 210. Dus dat betekent dat de spanwijdte van 2,10 meter is. Die zijn dus een stuk krachtiger als die kleine vliegertjes die we kennen die je als kind gebruikt op het strand. En deze proberen we onder controle te krijgen en proberen we mensen aan te leren hoe je zo'n ding in de lucht houdt en de power vindt.
2: En hoe doe je dat? Neem me eventjes mee.
3: Nou, we hebben hier een bar. Belangrijk om onze handen lekker breed te houden, onze armen gestrekt, zodat we het niet te zwaar krijgen. Hè, want we willen dit toch een uurtje doen en om dat een beetje vol te houden, houden we onze armen lekker gestrekt. Nou, ik trek de linkerkant naar me toe, dan valt de kite langzaam naar links. Trek ik de rechterkant naar me toe, dan valt de kite naar rechts. En zo gaan we proberen zo diep mogelijk te sturen en uiteraard uiteindelijk een loopingje te maken, zodat hij nog meer krachtig wordt. En als dat allemaal goed gaat, proberen we wel trucjes aan te leren.
2: En hoe vaak doe je dit zelf? Kan jij al een paar trucjes eventueel?
3: Ja, dat moet wel lukken. Ja, als ik het aan mensen moet uitleggen, moet ik het zelf natuurlijk ook wel een beetje kunnen. En we doen dit nagenoeg dagelijks uitleggen aan mensen. En veel mensen die langskomen, veel groepen die langskomen, die we dit vertellen en uitleggen.
2: Kan ik hem zo van jou overpakken, die bar? Dat is dus eigenlijk een soort stok en daaraan zie je echt meterslang touw, waar dus die vlieger aan vast zit. Is het zwaar?
3: Nee, nu valt hij nog wel een beetje mee. Ja, we hebben geluk vandaag met de wind.
2: Nou, ik hou mijn hart vast. Ja, ik hem overpakken?
3: Ja, als je hem zo recht mogelijk houdt.
2: Dan geef ik jou de microfoon.
3: Ja, als je hem recht, zo recht mogelijk houdt, dan heb je, als je hem nu recht voor je houdt, dan is hij op 12 uur, hè? Dus recht boven je, dan is hij op zijn zwakst.
2: Marijn moet me wel een beetje helpen, want ik ben best wel een beetje slap vandaag. Misschien is het doordat de wekker wat vroeger stond, maar hij trekt wel.
3: Ja, hij trekt zeker. Ja. En als je nu probeert langzaam rechts en links naar je toe te trekken, dan merk je dat hij een beetje gaat sturen.
2: Oeh.
3: En dan komen we in de zogeheten powerzone, vandaar het powerkite ook.
2: Oh, dat voel je echt. Je voelt hem echt trekken dan. Oeh, ik vind het heel spannend.
0: Vlieg je weg?
2: Ja, ik vlieg echt bijna weg van
3: me. Ja, als ik niet oppas, dan moet ik achter je aanrennen zometeen.
2: Ja, precies.
3: Een klein beetje weer naar rechts. Ja, dan valt hij weer naar rechts.
2: Oh, jeetje. Oh nee, ik ga hem bijna laten neersorten, denk ik, Marijn. Misschien is het goed.
3: Ja, moet als ik hem even terugpakken?
2: Overpakt. Ja,
3: ja,
2: dat denk
3: ja
2: ik
3: laat
2: wel.
3: Me los, ik heb hem. Ja, zeker.
2: Oh, maar ik heb hier twee handen voor nodig, maar Marijn doet het gewoon met één hand.
3: Ja, maar dat is ook oefening baart kunst, hè? Oefening baart kunst.
2: Nou ja, ik denk dat ik nog eventjes moet oefenen, Bob en Jorinda. Maar het was in ieder geval een hele leerzame en hele leuke ochtend.
0: Ja, nou als je goed stuurt, dan vlieg je zo weer naar Leidschendam. En dan zien we je straks hier weer. We hebben nog een broodje voor je liggen.
2: Ik kom eraan. Dank je.
0: Yes, joe. Ja, we zwaaien Gwen uit zo richting Leidschendam. En dan kijken we toch wel even in die platenkoffer.
4: Oh, hij is bijna leeg, Jorinda. Ja. Zitten nog maar een paar singeltjes in.
0: Kan je er even wat uithalen?
4: Ja, natuurlijk. Eens heel even kijken. Wat hebben we hier? Deze is leuk. Nico Haak, Foxy Fotstrot. Met dank aan Wilma von Berg in de platenkoffer gekomen.

0: uit de platenkoffer.
1: Van onze gastvrouw, onze eigen Angelique. Ja, de uitzending zit er alweer bijna op. Ja, hoe vond je het tot nu toe?
2: Ja, geweldig. Ik vind het echt zo gezellig met jullie hier. En ja, het is gewoon het vakantiegevoel. Ja, met je vrienden. Heerlijk.
1: En er wordt drukke muziek gemaakt op dit moment in de tuin. Ja, je krijgt straks gewoon een tuinconcert.
2: Ja, wie wil dat niet? Ik voel me echt heel erg bevoorrecht en ik word er een blij mens van.
1: Ja. Nou, we willen jou natuurlijk ook heel erg bedanken. Want ja, je bent niet alleen gastvrouw hier. Je bent ook, je hebt me ontzettend uit de brand geholpen met een matras. Want ik was mijn luchtbed vergeten. Mijn tandenborstel was ik vergeten. Tandpasta, ik heb het allemaal van je mogen krijgen, lenen. En ik geef het straks allemaal weer schoon terug natuurlijk. Boven de tandenborstel, die neem ik gewoon mee naar huis.
2: Nee, ja, precies, ja hoor.
1: Maar we hebben daarom ook wel even een kleine verrassing voor je. Daar is Bob met de bloemen.
2: Oh, jeetje. Oh, wat sweet. Oh, dankjewel. Oh.
1: En we strooien de hele week al met koffers. En nou, moet je eens kijken. Ja, dat is het mijn spul in.
2: Ah, jongens. Oh,
1: die is voor jou.
2: Geweldig. Ja, een hele mooie West wordt wakker koffer. Ja, daar word je een blij mens van.
3: Dankjewel voor het blijven slapen. Wat een geweldige logeerkamer heb je. Ik blijf vannacht weer. Ik kom vannacht weer.
2: Gewoon. Dus toch?
3: Ja, zeker. Want ik heb groene vingers gekregen van je tuin. Ik ben helemaal een tuinman aan het worden door jou.
2: Oh ja, nou, Keen, wat een kopje heermoes wel niet doet, hè?
3: Het is geweldig spul, heermoes.
1: Ja, goed voor je haar ook. Ik zie het. Kale plekjes weg.
3: Had ik kale plekken?
1: Nou, dat wilde ik niet zeggen, maar nu niet meer.
3: Ik ben dan een blij mens dan alsnog. Ondanks dat het geen compliment was wat je net gaf.
1: Ook voor jou halen we iets uit de platenkoffer natuurlijk. En wat heb je uitgekozen?
2: Ja, ik heb muziek uitgekozen wat heel dicht bij mijn hart ligt. Namelijk schuin tegenover. Daar is ooit Twan Scholte is daar geboren. En hij woont er nu niet meer, maar zijn vader wel. En hij is bekend geworden, Twan.
1: Heeft een leuke buurjongen.
2: Ontzettende leuke buurjongen. Het zijn er twee. De andere heet Jean Scholte. En die heeft hier vlakbij heeft hij een hele mooie slagerij. De jongens zijn bijna niet uit elkaar te houden. Het is een eigen tweeling. Maar allebei een heel ander

0: Nou, wat een leuk nummer van Angelique, Twan en Weekend. We moeten eigenlijk nog één iemand even in het zonnetje zetten. Die hoor je misschien niet elke dag op de radio, maar wel heel belangrijk geweest de afgelopen tijd. Dat is namelijk onze stagiair Indra.
1: Ja!
0: Ja, Indra.
2: Hallo.
0: Dit is vandaag ook jouw laatste dag.
2: Klopt.
0: Ja, en ja, klopt. Hoe heb je het gehad bij ons? Want het is toch een beetje West wordt wakker gekhuis.
2: Ja, echt heel erg leuk. Ja, jullie zijn zo lief en het is in het ochtendteam altijd gezellig. En ik zeg altijd, het is vroeg, maar als ik dan de deur binnenkom en Reinhard staat daar en de eerste woordgrap is er al uit, dan is het ben ik helemaal niet meer moe.
0: Ja, en we hebben niet één bos bloemen alleen voor Angelique. We hebben er natuurlijk ook één voor jou.
2: Heel lief. Ik had dat echt niet gehoeven hoor.
0: En je wilde ook heel graag iets van West meenemen.
2: Ja, eigenlijk stiekem wel. Ik zie al die prijzen voorbij gaan, al die luisteraars, bofkonten. En ik denk elke keer, ik wil ook maar wat. Maar ja.
0: Hij zit nog in de doos.
2: In de doos.
0: Ja. Maar hij is voor jou, de rolkoffer.
2: Yes. Maandag ga ik naar Valencia. Ik neem hem sowieso mee.
0: Kijk, heel goed.
2: Ja, ik pak hem in en dan kan heel Valencia zien dat dit mijn stageplek was.
0: Ja, nou, we vonden je fantastisch.
2: Ja, ik jullie ook. Dankjewel.
0: Ja. Dat is mijn Indra. Nou, dan mag je koptelefoon weer even terug naar Bob. Want jullie hebben even een grote wissel gedaan. En dan gaan wij naar onze speciale gasten van vandaag, Bob.
3: Nou, inderdaad. Ze staan hier klaar bij de theetafel in dat stadspark van Angelique Werner. Het zijn Ruud, John en Tess Merlo. Ja! Want wat gaan ze doen, Jorinda?
0: Nou, er is natuurlijk een prachtig lied. Eerst door mij gezongen, maar die is afgekeurd helaas.
3: Ja, terecht. Ja. Terecht.
0: En inmiddels ook door Tess gezongen. Dat zomereditie van het West wordt wakker liedje. En wat leuk dat je er bent, gewoon in deze prachtige tuin.
4: Nou, en of.
0: Ben je onder de indruk?
4: Ik ben zeer onder de indruk. En het is de lucht is hier veel frisser, joh, dan waar ik net instapte. Heerlijk, ja.
0: En ook Ruud en John zijn er natuurlijk. Ja, jullie zijn de makers van het liedje 6 jaar geleden al bijna. Hè?
5: Ja, jeetje, wat gaat de tijd snel. Echt, hè?
0: Ja.
5: Maar het mooie van het lied is dat het wel één geworden is met het hele programma.
0: Helemaal. Nee, het kan niet meer zonder. Dat is ook het moment dat ik 's ochtends wakker word. Echt, dan denk ik, oh ja, we gaan beginnen. En Ruud, af en toe dan mogen jullie dit live spelen. Een paar keer per jaar als we ergens op locatie zijn bijvoorbeeld. Ja, of tijdens de open dag konden mensen meezingen. Is het gewoon eigenlijk automatisch dat het in je vingers zit inmiddels?
6: Het zit inmiddels in mijn vingers. Het zit zelfs in mijn gitaar, hoor ik al. Als ik speel, dan begint hij mee te doen. Dat is geweldig.
0: Dat is wel lekker makkelijk.
6: Ja, dat is lekker makkelijk. Nee, geweldig. 6 jaar zit er wel in. Ja, dat is mooi. Ja.
0: Ja, mooi inderdaad. Ja, we hebben allemaal verschillende versies gehad. We hebben een Franse versie gehad. We hebben een Duitse versie gehad. Die is nog door Monique. Die is hier ook trouwens, want dat is namelijk de vriendin van John. Heb je ook nog zelf gezongen, de Duitse versie?
7: Ja, zeker. Dat was hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, we hebben een speciale België versie gehad.
3: Er moet een verzamelalbum komen eigenlijk.
0: Laten we dat doen inderdaad, wat goed. Ja.
3: En we hebben vaak ook... zou het nummer al niet op de radio zijn geweest, joh? Ja. Is dat te tellen nog?
0: Nou, heel vaak. Bijna 1500 keer hoor ik.
3: Jeetje, iemand heeft het oprecht uitgerekend. Ja. Bijna 1500. 100 keer op de radio. Ja, dat vind ik echt, dat is onwijs gaaf. Applaus ook voor die muzikanten.
0: Ja. En ook voor de zomereditie nu van West wordt wakker. Zijn jullie er klaar voor?
8: Wij zijn er wel klaar.
4: Ja.
0: Ja. Ruud, John en Tess hier live.
8: 1, 2, 3, 4.

0: de zomer. West wordt wakker, gaat op reis met jou.
1: Ah, prachtig, West wordt wakker, zit erop. Angelique, heel erg bedankt. Liewe, leuk dat je een lesje yoga kwam geven. Bob, ik vond het fantastisch de afgelopen weken.
2: Ik heb onwijs leuk met jou samen West wordt wakker mogen maken. Dankjewel Jorinda en voor jou een hele fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel. En maandag is West wordt wakker er wel natuurlijk gewoon. Met Pieter Tammens en, nou daar staat ze gewoon, Tess Merlo.
3: Ik heb er zoveel zin in.
1: Maak er een mooie zomer van.
0: Yes!
2: Oh, er is nog één verzoekje, toch?
1: Er is nog één verzoekje,
2: ja. Het laatste verzoekje onder in de plaatje.
1: Niet vergeten.
2: Nee, Summer of 71, Bolland en Bolland. Want Wilma van der Nat is zo'n fan geweest van deze twee Haagse jongens, Rob en Ferdy, dat die absoluut niet mag ontbreken aan het einde van deze zomereditie West wordt wakker.
1: Terug naar Den Haag, terug naar de studio, straks met Patrick van Houten in Aan de Bak.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: De kaarten voor Drievliet zijn er vanochtend nog niet uitgegaan op Radio West. Maar daar komt straks verandering in. Aan de bak! Eerst het regionieuws van 10 uur. Reinhard Rommer.
7: Een woning in Nootdorp is op last van burgemeester Björn Luchthart gesloten nadat een gezin de laatste tijd diverse vervelende incidenten meemaakte. Zondag nog werd een steen door het keukenraam gegooid. Volgens de familie worden ze bedreigd en leven ze in voortdurende angst. Zoetermeer krijgt twee nieuwe woontorens midden in het centrum, op de Markt en op het parkeerterrein aan de Frankrijklaan komen gebouwen van 70 meter en 55 meter hoog. Projectontwikkelaar Blauwhoed gaat de Zoetermeerse woontorens met in totaal 235 appartementen bouwen. Tijdens de bouw van een fietsenkelder in de Leidse Breestraat hebben archeologen in de diepste grondlagen bijna 40 houten palen aangetroffen. Ze dateren uit de periode tussen 650 en 900 jaar na Christus en zijn de oudste archeologische resten uit de vroege middeleeuwen die ooit in de binnenstad van Leiden zijn gevonden. Meer regionieuws hoor je zometeen om 10:30. Nu het overige nieuws.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon. Maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
12: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
13: Omroepwestadverteren.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Tot 12 uur aan de bak.

to the past now.

0: 15 jaar lang heeft ze niet op het podium gestaan, maar inmiddels maakt ze rustig aan haar muzikale comeback. Deze Engelse Duffy en Mercy op Radio West. Het is goed dat je er nog bij bent. Ja, wat een lekkere zomerse vakantieuitzending was dat, zeg, van West wordt wakker. Het goede nieuws is natuurlijk, aanstaande maandag is West wordt wakker er gewoon weer. Maar dan met Pieter en Tess komende week. En het is fijn dat je erbij bent, want aan de bak is er in deze zomerse... op deze zomerse vrijdag natuurlijk ook vandaag. Dus
1: ik denk, hop, aan de bak.
0: Voor de tiende jaargang aflevering 2321.

Want in dat stadspark hadden ze er geen tijd voor. Maar in dit uur gaan ze er weer uit. 4 kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. En verder een WK-rel in 1990 komen we tegen. Goedemorgen. Het is zomer in Zuid-Holland. Is daar al een terugkeerder? Little River Band.

0: die heb ik toch lang niet gehoord, hoor. Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen is keuzemogelijkheid 2 vandaag. En hij zou zomaar voorbij kunnen komen rond 10 voor 12. Maar heeft flinke concurrentie van Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: De Facebookpagina van Radio West kun je terecht voor jouw stemmen. Of WhatsAppen naar de studio 070-307-8080 voor de plaat voor 12.

0: Ja, soms moet je er een klein beetje vertrouwen in hebben. En ik kan me voorstellen als je al de hele week aan het bellen bent voor die Drievliet-kaart en je hebt ze nog niet gewonnen. Maar hou moed, want straks krijg je weer een kans. En het regionieuws komt er zo dadelijk ook aan. Met daarin onder meer, de Maaslandse veilingklok is toch gered. Straks meer van Marjolein.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig?

0: Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
1: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
6: Goedemorgen, dit is Radio West. Precies 10:30 aan de bak. Het regionieuws krijg je van Marjolein Visser.
7: Goedemorgen. Zoetermeer krijgt er 2 nieuwe woontorens midden in het centrum bij. Op de Markt en op het parkeerterrein aan de Frankrijklaan komen gebouwen van 70 en 55 meter hoog, met in totaal 235 woningen. De gemeente heeft deze week bekendgemaakt dat projectontwikkelaar Blauwhoed is geselecteerd om de complexen in Zoetermeer neer te zetten. Naar verwachting wordt eind 2028 gestart met de bouw. De historische veilingklok uit Maasland krijgt een nieuwe plek in Museum De Schilpen. Na een oproep om de monumentale klok van de sloop te redden melden zich 31 geïnteresseerden, meldt WOS Media. Uiteindelijk is gekozen voor het Maaslands Museum, waar de klok na restauratie voor publiek te zien zal zijn. De klok hing oorspronkelijk in de groente- en fruitveiling van Maasland, die in 1916 werd geopend. Een woning in Nooddorp is op last van burgemeester Björn Luchthart gesloten nadat een gezin de laatste tijd verschillende vervelende incidenten meemaakte. Zondag nog werd een steen door het keukenraam gegooid. Volgens de familie worden ze bedreigd en leven ze in voortdurende angst. En in Noordwijk is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk in de Douza-straat. De man van het slachtoffer veroorzaakte er gistermiddag met zijn auto veel schade tijdens het inparkeren, nadat hij met zijn slippers bleef hangen achter het gaspedaal. De auto reed tegen een paal en botste daarna met de achterkant tegen een boom. Ook de vrouw werd geraakt. Zij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.
6: En dan naar het weer. Jordi Bloem, hoe ziet het eruit vandaag?
8: Wolkenvelden, maar ook ruimte voor de zon. Vooral vanmiddag en aan het einde van de middag en vanavond lijken er wat meer opklaringen te komen. Maar het is wat ander weer dan de afgelopen dagen. Met noordwestelijke wind, noord tot noordwest, meestal matig, wordt het vanmiddag 22, misschien 23 graden. Vanavond en komende nacht de opklaringen, ook wat bewolking, en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden met afnemende noordwestenwind. Morgen steekt hij weer wat meer op, die noordwestenwind. Er zijn wolkenvelden opnieuw, ook weer af en toe zon. Misschien later op de dag een enkel buitje, en het wordt morgenmiddag ongeveer 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden maximaal. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en soms valt er een lichte bui.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Lekker broeierig zomerliedje blijf ik dat altijd vinden van Bruce Springsteen en I'm on Fire.
1: De archiefbak.
0: Ja, telefoon in de buurt hoor, want straks klinkt het officiële Drievliet alarm. Maar nu gaan we even naar
2: 1990.
0: Op het 28e congres van de Communistische Partij in Moskou wordt op 10 juli 1990 Mikhail Gorbachev herkozen tot partijleider. En het Griftpark in Utrecht blijkt zwaar vervuild te zijn. Op dat terrein heeft lang de gemeentelijke gasfabriek gestaan. In de volksmond krijgt het park al snel de naam Gifpark in plaats van Griftpark. In 1990 wordt geschat dat de totale sanering een 500 miljoen gulden gaat kosten, omgerekend zo'n 227 miljoen euro. Inmiddels is het een populair stadspark geworden daar in Utrecht. En een voetbalrel tijdens het wereldkampioenschap van 1990. In de achtste finale tussen Nederland en West-Duitsland krijgen Frank Rijkaard en Rudy Völler allebei een rode kaart. De ruzie begint in de 22e minuut als Rijkaard een overtreding maakt op zijn Duitse tegenstander. De Nederlander krijgt geel. Bij het weglopen spuugt hij in de krullen van Völler. Die gaat klagen bij de scheidsrechter en krijgt zelf geel. Vlak daarna is er een vrije trap en krijgt Völler ruzie met de Nederlandse doelman Hans van Breukelen. Rijkaard bemoeit zich ermee en dat klinkt zo.
3: Vrije trap van Bremen. Van Breukelen voor Völler. Völler die het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. En die nu tot de orde geroepen moet worden door Klinsmann, zijn landgenoot, die een stuk verstandiger is. En die eraf moet. Tweede keer geel. Rijkaard ook. Rijkaard ook. Allebei.
0: Als ze allebei het veld verlaten, spuugt Rijkaard Völler nog een keer. In zijn nek in dit geval. West-Duitsland wint deze beladen wedstrijd met 2-1.
2: 1990.

Klein meesterwerkje van Tears for Fears uit 1990. En Advice for the Young at Heart. Ja, we doen het toch straks bij Menno. En nog een keer bij Bas in West Komt Thuis. En nu. Dus als u nog kaarten wil winnen voor Drievliet, is dit wel het moment hoor. Nu bellen met 070 390 5454. 070 390 5454. Vier kaarten liggen er klaar voor het familiepark hier om de hoek. Je kunt binnenkort zo in de Jungle River zitten. Als je even belt met 070 390 5454.

0: What a beautiful noise, zingt Neil Diamond. Ja, dat moet het geluid zijn van al die telefoontjes die hier binnenkomen. Ja, het is ongelooflijk werkelijk wat er gebeurt. En er zijn zoveel mensen die lekker in de zomervakantie naar dat familiepretpark willen. Bijvoorbeeld Marco Hermans uit Den Haag. Goedemorgen, Marco.
1: Goedemorgen.
0: Wil je met kinderen of kleinkinderen?
1: Ik laat mijn kinderen gaan met aanhang. Dus mijn zoon en mijn dochter met aanhang. Ik geef weg.
0: Nou, dat is helemaal sympathiek natuurlijk. Jij bent zelf niet zo meer van de achtbaan, of was je dat nooit?
1: Ben ik eigenlijk nooit geweest.
0: Nee.
1: Maar ik ben er wel vaak geweest in drie keer natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. En dat hoort er een beetje bij, hè, bij je opvoeding als je in Den Haag woont, toch?
1: Absoluut.
0: Nou, dan heb je vast ook wel in de Jungle River gezeten, denk ik. Want daar gaan we nu in. Dat is die waterattractie. Dan zit je in een soort uitgeholde boomstam, weet je wel. En dan ga je watervalletjes en dat soort dingen. Ja, kun je het nog herinneren?
1: Zeker. En dan wordt er een foto van je gemaakt, hè?
0: Precies. Nou, bereid je er maar op voor dat er misschien wat kan gebeuren met dat water. Want je zit er nu in, dus aan jou de fantasie. Daar komt-ie.
1: We gaan dus omhoog. En daar komt helling. We gaan naar beneden.
0: Ja!
1: Yo! Helemaal nat zijn we. Helemaal nat.
0: Oh, maar ik zie het ook inderdaad. Hè. Je hele haar ook, hè.
1: Zeker.
0: Nou, nog één keer. Daar komt hij. Oh!
1: Zo.
0: Ben je er nog?
1: We zijn weer beneden.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, ja. We zijn gelukkig weer beneden.
0: Ja hoor. Nou, hartstikke goed. Ondanks het feit dat je er niet zelf in gaat duiken, klinkt het alsof je dat hartstikke leuk zou vinden. Maar die vier kaarten komen bij je kinderen terecht, Marco. Hartstikke goed gedaan.
1: Ja, dankjewel. En een fijne uitzending verder.
0: Dank je, komt helemaal goed. En ga je kinderen hartstikke blij maken.
1: Zeker, gaat lukken. Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.
0: En dat betekent straks bij Menno in de Middag tussen 12 en 1 zal dat zijn. Weer een nieuwe kans. En vanmiddag natuurlijk bij Bas Martinius. Wes komt thuis tussen 4 en 5. De laatste kans op die kaarten voor Drievliet. En dit is Don Henley natuurlijk. Nobody.

0: Typisch geval van een zomerliedje hier dat we graag draaien natuurlijk. Van Don Henley, de man van The Eagles and The Boys of Summer. Het stond op zijn album Building the Perfect Beast. Radio West, ja, we zijn natuurlijk sowieso hartstikke in zomerstemming. En dat ga je bijvoorbeeld komend weekend weer merken. Want we hebben niet alleen morgen zaterdagmiddag met op de radio tussen 2 en 5. Maar op zondag ook het zomerse programma Enchanté.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.
0: Nou, zo kom je bijna niet om Tess heen deze zomer. Want maandag zit hier dus ook nog in ieder geval een weekje samen met Pieter voor West wordt wakker. Straks een nieuwe ronde van Eeuwige Roem, blijf in de buurt. Maar

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op libris.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Een ware klassieker op feesten en partijen komen we straks tegen in de archiefbak. Je kent hem vast nog van televisie. Het is 11 uur. Eerst het nieuws uit de regio. Marjolein Visser.
7: 77 en 55 meter hoog worden ze. Twee nieuwe woontorens die midden in het centrum van Zoetermeer komen. Dat is op de markt en op het parkeerterrein aan de Frankrijklaan. Projectontwikkelaar Blauwhoed gaat de Zoetermeerse woontorens met in totaal 235 appartementen bouwen. De historische veilingklok uit Maasland krijgt een nieuwe plek in het Museum De Schilpen. Na een oproep om de monumentale klok van de sloop te redden melden zich 31 geïnteresseerden, meldt WOS Media. In Noordwijk is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk in de Douza-straat. De man van het slachtoffer veroorzaakte er met zijn auto veel schade tijdens het inparkeren, nadat hij met zijn slippers bleef hangen aan het gaspedaal. Ook zijn echtgenote werd geraakt. Meer regionieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
8: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En verkeersinformatie is er ook. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
9: Het rijdt even langzaam op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht 5 minuten vertraging. En de andere kant op, bij Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er ook 5 minuten langer over.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
13: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
14: Tot 12 uur aan de bak.

0: grootste succes was natuurlijk Fast Car, maar deze was een beetje onderschat wat mij betreft. Tracy Chapman en het superlieve Baby Can I Hold You.
1: Eeuwige roem.
0: Maar natuurlijk zijn dat ook platen die je zou kunnen nomineren voor Eeuwige Roem. Dat is geen enkel probleem hoor. Je mailt gewoon naar patrick@omroepwest.nl, want dat is een liedje dat nog niet op de roemlijst staat, kan ik je vertellen. patrick@omroepwest.nl met jouw favoriete liedje aller tijden. Vanaf 1965 tot en met het vorige jaar, dus tot en met 2025 in dit geval, zijn alle singles welkom. Die tenminste nog niet op de roemlijst staan natuurlijk. En als je wil weten welke er dan precies op de roemlijst staan, ja, dat zijn er natuurlijk inmiddels 800. Stuur me maar gewoon een mailtje, dan stuur ik je die hele lijst toe. Dat is sowieso hartstikke leuk om doorheen te bladeren. Nu is de beurt aan Gerard Akkenbout uit Den Haag. 82 jaar, hij is getrouwd, heeft 2 kinderen, 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Enorm fan van de Everly Brothers, is regelmatig op het internet te vinden om zaken uit de geschiedenis uit te diepen. Goedemorgen Gerard.
2: Goedemorgen, heer Van Houten.
0: Dank, heer Akkenbout. En het weekend staat voor de deur, Gerard. Wat heb je voor plannen?
2: Nou, niet echt. Het is gelukkig wat minder warm gaan worden.
0: Ja.
2: En dat komt wel goed uit, eerlijk gezegd.
0: Ja, was je wel een beetje klaar met die hitte?
2: Ja, dat heb ik wel een beetje gehad nu.
0: Ja, kan ik me
2: nou
0: voorstellen.
2: Nou, even een beetje terug naar normaal.
0: Ja.
2: En daarna mag het wel weer wat oplopen, maar even wat minderen.
0: Ja, dan kan het huis ook afkoelen, hè? Heb je daar ook last van bij jou daar in Den Haag?
2: Ja, dat houden we redelijk koel, maar het is er nu dan inderdaad niet prettig.
0: Nee, want wat was de afgelopen periode de hoogste temperatuur in je huiskamer?
2: In de huiskamer? Nou, daar zitten we op 24 graden.
0: Oké, nou dat is op dit moment nog vrij aardig. Maar goed, het was natuurlijk ook niet zo extreem als een paar weken geleden, hè, toen we over de 35 gingen.
2: Ja, toen lag het wel inderdaad wat hoger.
0: Ja, dat kan niet anders. Nou, een beetje adempauze dus komende dagen. We horen daar meer over straks van Jordi Bloem. Maar nu naar de muziek natuurlijk, want zo klinken de Roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Nancy Sinatra en Lee Hazelwood kwamen er gisteren bij met Lady Bird. 1 dag dus in het spel. Ook 1 dag voor Skandal im Sperrbezirk van de Spider Murphy Gang. En Uptown Girl van Billy Joel, nu 2 dagen in eeuwige roem. Welke vind jij wel dat rijp is voor de uitgang?
1: Nou, wat mij betreft, ik ben niet zo voor schandalen. Dus ik denk dat we het daartoe gaan kiezen.
0: Ja, oké. De fans vinden het schandalig dat je hem eruit gooit, maar jij hebt het voor het zeggen vandaag. En dan moeten ze zelf maar meedoen, Gerard. Zo is het toch?
1: Ja. Zo is.
0: Ik voel hem wel een beetje aankomen. Als ik jou aan de telefoon heb, dan gaan we wat moois van de Everly Brothers horen. En dat is in dit geval ook zo, hè?
1: Ja. Het is een van de laatste top 10 nummers in Engeland geweest in 65. Mm-hmm. En dat is een nummer wat al meerdere malen gecoverd is. Maar zij hebben het ook gedaan. En dat is dan Love is Strange.
0: Ja, mooi liedje van de Everly Brothers. Je hebt er al een paar van de mannen op de roemlijst gekregen. Ik ben heel benieuwd wat hiermee gaat gebeuren. Dankjewel, hè.
1: Ja, insgelijks. Dankjewel. Een goed weekend.
0: Hetzelfde. De Everly Brothers, voor het eerst in eeuwige roem. Met deze dus uit 1965. Dankzij Gerard, Love is Strange.

0: Ben je klaar voor de lancering?
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
0: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten.
5: That's one small step for man.
0: Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.
5: I have a leap for man.

0: Nick en Simon en de dag dat alles beter is op Radio West.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, dat is natuurlijk de dag dat jouw favoriete plaat voor 12 wordt gekozen. En misschien is dat vandaag wel. Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love, neemt het op tegen Danny de Munk. En Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen. Zijn natuurlijk wel de vrijdagse meezingers, dat begrijp je. Nou, Rijn en Frida die zeggen goedemorgen, graag nummer 1. Dat is Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Maar Jannie heeft zin om mee te zingen. Die schrijft graag nummer 2. Die gaat dus voor Danny de Munk en Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen. Overigens kun je natuurlijk met Diana Ross ook zeker meezingen. Goedemorgen, zegt Jolanda Alderink-Kransen. Hier kan ik echt niet uit kiezen. Dus allebei dan maar, met een vraagteken. Ja, Jolanda, dat is leuk geprobeerd. Maar dat trappen wij niet in. Dat werkt natuurlijk niet zo. Dus dat gaan we niet doen. Theo schrijft, goedemorgen Patrick. Ik ga voor nummer 2. Fijn weekend. Dankjewel. En Marcel zegt, hoi Patrick, nummer 1 graag. Dat is natuurlijk weer Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love. En een fijn weekend alvast. Dankjewel voor jou hetzelfde, Marcel. En als je zelf nog even een stem wil uitbrengen, ja, misschien is hij wel doorslaggevend, want het is best spannend tussen Diana en Danny. Laat het me weten via WhatsApp 070 307 8080... of ga even naar de Facebook van Radio West.

Zou je zomaar een keer voorbij kunnen horen komen in het programma Romantiek op West. Elke dag is dat tussen 9 en 11 s'avonds op Radio West. Om een beetje lekker af te schalen van je dag. Och, dat is zo lekker. Minnie Riperton en Loving You op Radio West. Ik kreeg nog een vraag binnen van iemand die geluisterd had vanochtend. En die was heel benieuwd waar nou die waterbuffels in de regio te vinden zijn. Waar Gwen was vanochtend in Westdorp wakker. Dat was in Alphen aan de Rijn. Er zijn misschien vast meer mensen die dat willen weten. Dus ik geef het je maar even mee. Klein tipje mijnerzijds. My time. I love you.

0: Die in History op Radio West. En het laatste recente nieuws hoor je zo dadelijk van Marjolein. Met daarin onder meer ook namen, adressen en paspoortnummers van mensen in Voorschoten. Gevonden op site van de gemeente.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Goedemorgen, dit is Radio West, 1 over half 12, een overzicht van het regionieuws. Marjolein Visser.
8: Goedemorgen. Meerdere gemeenten, waaronder Voorschoten, hebben documenten offline gehaald omdat daar persoonlijke gegevens van mensen in bleken te staan. NOS en Nieuwsuur vonden honderden van zulke documenten. In Voorschoten stonden namen, adressen, geboortedata en paspoortnummers van de bestuurders van een stichting in een document op de site van de gemeente. Die gegevens stonden in een bijlage bij een wijziging van statuten. Volgens de gemeente zijn er geen aanwijzingen dat de informatie is misbruikt. De historische veilingklok uit Maasland krijgt een nieuwe plek in Museum De Schilpen. Na een oproep om de monumentale klok van de sloop te redden melden zich tientallen geïnteresseerden, meldt WOS Media. Hans van Buren van de Historische Vereniging Maasland.
9: Er zijn best veel aanmeldingen geweest, 31 stuks. En daar zat van alles bij. Er zat een partycentrum bij, een escape room. En er was iemand die dacht, nou, dat levert nog geld op als we hem in stukjes slaan. En we verkopen de scherven. Dus ja, maar dat was eigenlijk niet het doel. Het doel is dat hij naar Maasland komt en dat iedereen hem kan zien.
8: Ja, een stukje scherf van zo'n monumentale klok, dat zou toch zonde zijn. Uiteindelijk is gekozen voor het Maaslands Museum, waar de klok naar restauratie voor publiek te zien zal zijn. De klok hing oorspronkelijk in de groente- en fruitveiling van Maasland, die in 1916 werd geopend. Een restauratie gaat zo'n €30.000 kosten. Een auto is kort na middernacht op de Oostweg in Zoetermeer tegen een verkeerspaal gereden. Door de klap raakte de wagen zwaar beschadigd. De bestuurder is door hulpverleners uit de auto gehaald en op een brancard afgevoerd. Hoe het nu met de bestuurder gaat en hoe het ongeval op de weg tussen Zoetermeer en Bleiswijk precies kon gebeuren is niet bekend. Tijdens de bouw van een fietsenkelder in de Leidse Breestraat hebben archeologen in de diepste grondlagen zo'n 40 houten palen ontdekt. Een flink aantal blijkt uitzonderlijk oud te zijn. Ze dateren uit de periode tussen 650 en 900 jaar na Christus. Het zijn de oudste archeologische resten uit de vroege middeleeuwen die ooit in de binnenstad van Leiden zijn gevonden.
7: En dan naar Jordi Bloem voor het weer.
10: Wolkenvelden, maar ook ruimte voor de zon. Vooral vanmiddag en aan het einde van de middag en vanavond lijken er wat meer opklaringen te komen. Maar het is wat ander weer dan de afgelopen dagen. Met noordwestelijke wind, noord tot noordwest, meestal matig, wordt het vanmiddag 22, misschien 23 graden. Vanavond en komende nachten opklaringen, ook wat bewolking. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden met afnemende noordwestenwind. Morgen steekt hij weer wat meer op, die noordwestenwind. Er zijn wolkenvelden opnieuw, ook weer af en toe zon. Misschien later op de dag een enkel buitje en het wordt morgenmiddag ongeveer 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden maximaal. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en soms valt er een lichte bui.
7: En een beetje verkeersinformatie is er ook nog. Wijnand Zwaan bij de ANWB.
11: Op de A20 naar Gouda heb je bij Moordrecht op dit moment 5 minuten vertraging.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zomer van 2026, Radio West en Ryan Paris met de Dolce Vita.
1: De archiefbak.
0: Een goed gevulde verjaardagskalender voor vandaag en trouwens ook voor een aantal dagen komend weekend. Je hoort het straks, maar eerst naar
2: 1973.
0: Door de Amerikaanse omroep NBC wordt op 16 juli 1973 een televisieshow uitgezonden rond David Bowie. In deze periode breekt de artiest met zijn alter ego Ziggy Stardust. Een bus met Belgische toeristen vliegt uit de bocht bij het Franse Grenoble op 18 juli 1973. De chauffeur weet het voertuig niet meer op de weg te krijgen en na een val van 25 meter stort de bus in een rivier. Maar drie inzittenden brengen het er levend vanaf. Ze zijn uit de bus geslingerd voordat die in het water landt. En het satirische NCRV-programma Fars Majeur neemt de actualiteit op de hak. Vast onderdeel is het Fars Forum, waarvoor de makers het land intrekken. In 1973 zijn de mannen te gast bij tennisvereniging Thor in Den Haag. Je hoort Ted de Braak.
3: Wij zijn te gast ter gelegenheid van het 45-jarige bestaan van de tennisvereniging Thor op het tennispark Hanenburg. In Den Haag, ja. We beginnen met het refrein om erin te komen. Maatje, ja? Maatje, kan ie?
4: Ja!
3: Daar komt ie dan. Yeah!

0: Dat is het leven gegrepen. Dat is het leven een greep. Het geluk is altijd met de lepen. Daar zit hem nou net nou de kneep. Billy Paul en Thanks for Saving My Life. Jaren, er is er een jaren. Je hebt er niks aan. Er is er een jaren. Gefeliciteerd. Nou, nooit dat er iemand aan me vraagt. Joh, ken jij die tekst nog van Farce Majeur? Nee, maar het zit toch ergens in een laadje. Het is heel raar hoe dat altijd werkt in je geheugen. De verjaardagskalender, 17 juli. En Victor Meijer laat weten, mijn Muriel is jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd, Muriel. En een berichtje van Kees Zwets uit Boskoop. Die schrijft, hoi Patrick, mijn jongste dochter Marlies wordt vandaag 39 jaar. Zou je haar willen feliciteren op deze dag? Naast haar verjaardag is er op deze dag nog een bijzondere gebeurtenis voor haar. Haar oudste dochter Lotte verlaat vandaag de basisschool en stapt na de vakantie over op de middelbare school hier in Boskoop. Ja, dat zijn wel van die mijlpalen natuurlijk. Van harte Marlies. En nog een berichtje van Gerard Nicolai. Die schrijft, goedemorgen Patrick. Ik wil bij deze vast onze dochter Priscilla feliciteren. Ze wordt morgen 43 jaar. Maar ja, morgen heb je geen uitzending, dus ik doe het maar zo. Maar natuurlijk, Priscilla. Van harte gefeliciteerd alvast. En Anneke stuurt, goedemorgen Patrick. Zou je mijn kleindochter willen feliciteren met haar verjaardag? Ze heet Stacy van Zalen uit Zoetermeer. En ze wordt 13 jaar.
1: Hoera! Oh. Hoera! Hoera!
0: Ja, eigenlijk is dat morgen, schrijft ze erbij, maar dan heb je geen uitzending. Groetjes van Anneke Parleviet, dat is haar oma. Nou, Stacy namens oma en Radio West, van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. En nog een laatste, die is ook voor het komend weekend, namelijk voor aanstaande zondag. Want Mario van der Spek is dan jarig, uit Zoetermeer. Ze wordt aanstaande zondag 77 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

0: in de war, die mevrouw hoor, die Ophelia. In ieder geval in het toneelstuk van Shakespeare en het verhaal van Shakespeare. Dus The Fate of Ophelia werd dusdanig bezongen door Taylor Swift. Straks na 12, Menno Tamming.
1: Zeker.
0: Met de weekendeditie van Menno in de Middag.
1: De laatste alweer van deze volle week. En wat we allemaal hebben meegemaakt, dat vatten we nog maar eens een keertje samen in het weekoverzicht. En alvast een alarmwaarschuwing. We gaan weer zingen in het weekoverzicht, Bob en ik. Dus dan weet je dat alvast. En we hebben natuurlijk die kaarten nog voor Drievliet. Ja, er zijn er niet veel meer.
0: Nee. Hey, 8 stuks maar.
1: Ja, je kunt nog bellen straks. Maar wat sowieso rond 12:15 zal dat zijn. We hebben natuurlijk ook een vrijdagmiddagborrelartiest. Hartstikke leuk. Uit Den Haag. Gerrit Snijder. Die heeft een hele leuke nieuwe Nederlandstalige plaat uit. Cubaanse Café. Past helemaal natuurlijk bij deze zomer. En Bob Ringman is er met een weer speciale missie vandaag.
0: Oh, ik heb genoten gisteren van de dierenambulance.
1: Dat was dus goed, hè?
0: Dat was erg leuk. Straks allemaal na 12. Menno in de middag.

0: uit de musical Chess. Murray Head. En One Night in Bangkok.
1: De plaat. Voor 12.
0: 60% voor deze van Diana Ross. En Why Do Fools Fall in Love? Maak er een mooi weekend van.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Zometeen de laatste van de week. We zijn er tot 2 uur met een bomvolle Menno in de Middag. Het is 12:00, het nieuws uit de regio. Marjolein Visser.
12: Meerdere bewoners van het asielzoekerscentrum in Alphen aan de Rijn zijn gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. De politie moest in actie komen om de boel te sussen. Een van de vechtersbazen raakte gewond. Ook Voorschoten heeft documenten offline gehaald omdat daar persoonlijke gegevens van mensen in bleken te staan. NOS en Nieuwsuur vonden honderden van zulke documenten bij meerdere gemeenten. In Voorschoten stonden er namen, adressen, geboortedata en paspoortnummers van de bestuurders van een stichting op. 77 en 55 meter hoog worden ze. Twee nieuwe woontorens die midden in het centrum van Zoetermeer komen. Dat is op de Markt en op het parkeerterrein aan de Frankrijklaan. Er komen in totaal 235 appartementen. Meer regionieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
13: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog. Later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: We gaan naar de ANWB voor de files.
14: In de regio rijdt het even langzaam op de A20. Richting Gouda heb je tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, bij Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er 5 minuten langer over.
15: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
17: Heijn. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.

0: Ja, Peter Frampton, Show Me The Way. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze laatste, de laatste van de week. En dat betekent dat we het weekend zometeen ingaan met de weekendklapper. Daar mag je voor mailen, menno@omroepwest.nl. Ook voor jouw plaat nog eventjes. We zoeken jouw favoriete plaatjes met vervoersmiddelen erin. Ook die gaan we draaien straks rond 2:05. We hebben nog 4 kaarten hier liggen voor Drievliet, het familiepark. Nee, nog niet bellen. Doen we over een half uurtje ongeveer. Dan gaan we ze weer weggeven. En we hebben natuurlijk de vrijdagmiddag borrelartiest. En dat is uit Den Haag, Gerrit Snijder, met die leuke plaatjes. Die ik van de week al draaide. Cubaanse café.
1: Op de kaart. Ja.
0: En natuurlijk hebben we zo meteen het weekoverzicht. En ook Bob Brinkman is er. Als het goed is, Bob. Ik hoor geen Bob. Eens even kijken wat er aan de hand is. Want Bob Brinkman die moet zich wel gaan melden natuurlijk. Want Bob die... Die heeft vandaag weer een speciale missie gisteren. Oh, daar is hij. Ah, gelukkig.
2: Hallo, ja. Verkeerde lijntje. Hallo,
0: oh, nee, dat geeft helemaal niks. Ik wilde je al bellen. Dan weet je altijd wat te vinden. Ik wilde net zeggen, ja, je had gisteren een speciale missie. Hoe is het allemaal afgelopen met die... We eindigden natuurlijk met die gans met dat visdraad om zijn pootje.
2: Ja, dat is goed gekomen uiteindelijk. Oh. Alleen, er was nog 1 gans en die had nog steeds visdraad om zijn pootje. Want er waren 2 ganzen die dat hadden. 1 gans geholpen, losgeknipt, losgelaten. Maar ja, dan weten de ganzen wel natuurlijk hoe laat het is. Die houden er niet van vastgepakt te worden. Dus John is later op de dag weer naar de ganzen teruggegaan om die tweede te vangen.
0: Ja.
2: En toen waren ze alweer vergeten wie John, de dierenambulance medewerker, was. Dus toen heeft hij de tweede weten te bevrijden van het visdraad.
0: Kijk. Nou, kijk, dat willen mensen weten. Goed. Ik kreeg er mailtjes over van hoe is het afgelopen met de gans van Bob.
2: Ja, dus, niemand vroeg naar mij hoe het met mij is afgelopen.
0: Nou ja, bij deze.
2: Nou ja, het goed hoor. Ik ben er nog.
0: Ja, gelukkig. Want je moet er vandaag op uit. En ik zei het al, een speciale missie, want we gooien geen pijl vandaag. Want ja, er gebeuren bijzondere dingen. En ook de komende weken. Eigenlijk is dit een beetje een opmaat naar de zomereditie van Op de Kaart. Hè. De Op de Kaart Zomertour. Die gaat maandag officieel van start hier in Menno in de Middag. En vandaag eigenlijk al een voorproefje daarvan. Hè.
2: Ja, zeker. Want het barst van de feestweken en van de evenementen bij ons in de regio. Dus ik ga naar Stompwijk. Want daar zijn de paardenrendagen begonnen.
0: Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Leuk.
0: We gaan naar dat mooie dorp daar, Stompwijk. En dan horen we je over een half uurtje ongeveer. Tot zo, Bob.
2: Het prachtige Stompwijk. Tot zo meteen.
0: Hoi.

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd aan.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van gehoord.
2: Ja, dat was ik al.

0: The Beatles, Daytripper en daarvoor Justin de Wild. En cheerio, het is 12:15 geweest. En dan weet je dat op de vrijdag, dan blikken we even terug op een weekje Menno in de Middag. Ja, we begonnen de week maandag met het bijzondere verhaal van Marieke van der Peil. Het leven van de Waddinxveense stond volledig op zijn kop toen ze vlak na de geboorte van haar dochtertje Max de diagnose borstkanker kreeg. Ja, ze was bang dat ze haar dochtertje misschien nooit echt zou leren kennen. En daarom schreef ze haar iedere dag een brief. En nu, 3 jaar later, Marieke is gelukkig genezen en haar dochtertje Max is inmiddels 3, besloot ze op aanraden van vrienden en een uitgever om de brieven te bundelen. En nu is haar boek verschenen. En ik vroeg Marieke hier in Menno in de Middag hoe haar dochtertje het zal vinden als ze, wanneer ze oud genoeg is, het boek leest.
1: Ik denk dat ze wel trots is op de moeder.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, maar dat is, vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Maar ze weet nu al wel dat ik een boek aan het geven, of het echt helemaal bij de binnen dringt. Ze heeft nu een eigen boekje waar ze dingen inschrijft. Dus meer streepjes zetten. Maar dat is voor haar het gevoel van, ik ben ook een boek aan het schrijven, net zoals mama.
0: Ach, ja.
1: Dus dat is ze nu al wel aan het doen.
0: Je hebt er nu al geïnspireerd. Mooi. Ja.
1: Ik neem het nu al, maar dat doet zij zichzelf hoor. Ze heeft een boekje gekregen van iemand. Daar zit ze in te schrijven. Dat vindt ze helemaal leuk. Maar als ze het over een paar jaar leest, ja, ik denk dat ze het wel heel mooi vindt. Misschien niet in de puberteit, maar misschien daarna.
0: Ja, zo is het. Ja, een bijzonder verhaal van Marieke van der Peil. Vind je binnenkort trouwens ook op omroepwest.nl en in de Omroep West app. Haar hele verhaal. Goed, dan na 16 jaar is morgen het NK Grunten terug. Je weet wel, dit is dus een zangvorm, hè? Grunten dus. Ja, je moet ervan houden. Maar goed, in Musicon Den Haag komen morgen de beste grunters samen om te strijden voor de titel. En 3 deelnemers gaven maandag hier alvast een voorproefje van hoe ze klinken. Ja, en dat door de telefoon klinkt al heel indrukwekkend. Arnold, hoe klink jij? Ik vraag me af, staat er nu ook iemand naast je of niet? Of ben je echt alleen?
2: Nee, ik ben op werk, maar ik ben er van naar buiten gelopen.
0: Ja, heel verstandig. Ja. Eelco, ben je ook alleen? Of,
3: Ja, ik ben alleen in mijn studio, dus dat kan geen kwaad.
0: Zet hem op.
3: Ik wilde iets persoonlijks doen, want ik dacht, ik ga dan wel gewoon de naam van je programma schreeuwen.
0: Oh, dat is
3: en je weet, als je dan een keer een nummer van me draait, dan kun je het ervoor plakken als single.
0: Dat is een hele slimme.
3: Menno in de Middag!
0: Nou goed, we gaan kijken of we hem ooit gaan gebruiken. Goed, morgen dus dat NK Grunten in Den Haag. En dan iedereen, je kent deze reclame toch wel van die bekende salademaker.
4: Welkom in Lassen. Hier in Lassen lunchen we natuurlijk met Joma salades.
5: Behalve onze rebel. Die oud van broodjes oude kaas.
4: Oh. Instap jij.
5: Oude kaassalade.
6: Wow.
5: Lekker op brood.
0: Ja, deze commercials worden al bijna 15 jaar op tv uitgezonden met daarin de welbekende burgemeester van Losser, hè, in Twente, in de hoofdrol. En wij kwamen erachter dat die beroemde burgemeester helemaal niet uit Twente komt, maar gewoon uit Scheveningen. En dus is dat Twentse accent, dat we al jaren van hem horen, niet zijn stem?
3: Niet helemaal, hoor, maar goedemiddag, Oet Scheveningen.
0: Ja, want daar zit je, Robert-Jan. Die stem die we horen, dat is dus ook helemaal niet jouw stem, de stem van de burgemeester.
3: Nee, ik heb geen echt Twents accent. Ik heb al ooit voor een Twentse film heb ik een cursus gehad, maar dat was alleen maar heel snel om het te doen in die film. Maar voor de rest, nee. En toen hebben ze gedacht, we nemen Ernst Daniel Smit.
0: Ja.
3: Maar die stem bleek dan te zwaar te zijn voor mijn figuur. En uiteindelijk is het Lau Steenbeek geworden.
0: Ja.
3: En die doet dan ook de reclame. Wij doen ook heel vaak een soort cabaretstukje. Dat ik dus als burger burgemeester een toespraak hou.
6: Ja.
3: Hij zit naast me, ik miem de toespraak. Hij leest het dan, totdat bij zin 5 mijn snor los gaat zitten. En ik die snor ga zoeken, maar hij ziet dat niet. Hij leest gewoon door.
6: Ja.
3: En dan weten de mensen, oké, daar zit de stem. En daar is dan de burgemeester zelf.
6: Ja. Ja. Ja, en hij gaat nog even door, hoor. Want er zijn inmiddels alweer 3 reclames opgenomen. Zelfs voor Pasen volgend jaar, zo vertelde hij. Ja, en dan woensdag, hè, dat is altijd de dag dat zangeres Tess Merlo hier te horen is in Menno in de Middag. Ze heeft dan altijd een mooie Franse chanson en een verhaal daarbij. Maar Tess was afgelopen woensdag een beetje ziek toen we haar belden. En ja, daar moesten Bob en ik natuurlijk toch even bij stilstaan.
7: Nee, ik ben niet helemaal fit.
6: Nee. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Bob, weet jij wat misschien?
8: Nou, ja, ik weet niet. Ja, een fruitmand is natuurlijk moeilijk via de radio te geven. Maar we kunnen misschien wel een auditieve fruitmand geven.
6: Oh, iets met een liedje bedoel je?
8: Ja.
6: Oh, dat kunnen we natuurlijk doen. Wacht eventjes hoor. Ja, wat moeten we dan doen? Oh, dit is misschien wel aardig.

0: Ben je opgeknapt?
1: Wauw. Oh, ik voel me echt meteen stukken beter. Ah,
0: gelukkig. Nou ja, daar doen we het allemaal voor natuurlijk.
1: Wauw, wat een serenade.
0: Ja, goed, Tess. Nou, en vandaag is de laatste schooldag in onze regio en begint dan eindelijk die lang verwachte zomervakantie. En daarmee ook de grote uittocht, hè, drukte op de wegen richting het zuiden. Tim Schaap van de ANWB gaf tips en ook in verband met de bosbranden in Zuid-Europa.
2: Mocht je nou toch richting het zuiden gaan en denken, joh, die bosbranden, dat ja, mijn eindbestemming, zeg maar, van mijn vakantie. Die is daar ook in de buurt. Daar heb je ook kans op bosbranden. We adviseren wel om iets van een soort noodtas mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan je belangrijke spullen, zoals je paspoort, een portemonnee, verzekeringspasje, maar ook telefoon met oplader, medicijnen, autosleutels en eten en drinken mee te nemen.
0: Ja.
2: Of in ieder geval klaar te hebben staan. Mocht je dan dus inderdaad toch moeten vluchten vanwege een bosbrand, dan ben je voorbereid en heb je enigszins ja, spullen mee om er goed mee om te kunnen gaan.
0: Ja, dus, ja, en Bob Brinkman, we hoorden hem net natuurlijk al eventjes. Die ging gisteren in op de kaart mee met John. We hadden het er net al over. Die zit op de Haagse dierenambulance. Ja, en Bob, die moest dus helpen bij het redden van een jonge gans. Nou, dat ging voor hem net natuurlijk al eventjes. Die ging gisteren in op de kaart mee met John. We hadden het er net al over. Die zit op de Haagse dierenambulance. Ja, en Bob, die moest dus helpen bij het redden van een jonge gans. Nou, dat ging zo.
3: Zijn kopje steekt nu op. Zijn

0: Ik weet niet of je dat kan horen,
1: ja,
0: Menno.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, we gaan hem helpen. We gaan hem juist helpen, meneer of mevrouw Gans. Het komt goed. Het beestje komt terug.
1: Ja, nou, we hebben net van onze dierenvriend Bob gehoord dat het goed is afgelopen met de gans. En dan tot slot in shownieuws gisteren hier in Menno in de middag. Wolter Kroes, ja, en Bob en ik gaven hem natuurlijk weer een warm welkom hier op Radio West.
0: En meestal kondig ik al onze gasten aan met een gedicht, ja, wat ik voor hem of haar schrijf. Maar deze man hebben wij al zo vaak gebeld. Ja. Deze man heeft live bij ons opgetreden, bij onze Sint voor,
1: ja,
0: ieder één actie.
1: Ja.
0: Hij verdient iets meer dan een suf gedichtje. Ja. Dus we hebben wat voor hem gemaakt. Menno, druk maar.

0: Jongens, goedemiddag.
1: Tup, tup, tup, tada, tup, tup. Wat geweldig, jongens. Ja. Ja. Hey, wat goed gedaan, joh. Ja. Wat goed gedaan, dit.
0: Nou, we hebben echt wekenlang in de studio gestaan om dit voor elkaar te krijgen. Het is geen AI. Echt, het is echt
2: absoluut
0: eerlijk
2: niet
0: gezongen.
2: Nee. Echt niet.
1: Ik dacht het echt, maar het klinkt wel echt inderdaad dit.
0: Ja. Nou, als je ooit nog eens een keer een voorprogramma zoekt, Wolter, dan nou ja, zou ik niet ons boeken trouwens. Denk nee, ik, nu echt, heb je een lege zaal gelijk. Ja, natuurlijk.
1: Al is het maar voor de lol, jongens. Ja. Al is het maar voor het plezier wat ik altijd met jullie heb.
0: Ja, ja. Ja, en Wolter heeft ook nieuws. Want later dit jaar komt er namelijk een real-life soap op televisie van de familie Kroes. En de opnames zijn inmiddels gestart in Huize Kroes.
1: Je ziet Kroes uit zijn nest komen.
0: Ja.
1: Nou, ik weet of dat wel heel interessant is, maar het gebeurt wel.
0: Ja, goed, ja, dan hebben we het maar gezien. Ja, zo is het.
1: Ik heb, ik heb de odel verborgen weten te houden, gelukkig.
0: Fijn. Nee, dat weten we. Ja, ja, die beelden zitten achter de betaalmuur waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, die zaten net boven de navel met de camera. Nee, maar superleuk om te doen dit.
0: Ja, en dit was hem. Het weekje Menno in de middag. En zullen we eens even een lekkere oude draaien van Wolter Kroes van lang geleden. Die lekker bij deze tijd past, zo vlak voor de zomervakantie. Laat de zomer in.

0: Marjolein, daar krijg je toch zin in de vakantie?
1: Ik ben net terug, maar mag ik weer?
0: Ja, Wolter Kroes, heerlijk jongens. Laat de zomer in je hart. Zometeen gaan we, over de zomer gesproken, mooie kaarten weggeven voor de zomervakantie. Namelijk 4 maal kaartjes voor Drievliet. En we gaan naar Bob, die is bij die paardendagen daar in Stompwijk.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
12: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Het is 4:30, we zijn ietsje later. Nou, alle fans van Marjolein Visser, die hebben maar geluk vandaag. Want niet alleen in het nieuws, straks ook natuurlijk ook gewoon muziek aan zee, toch?
1: Ja. En in het weekend uit. Dus,
0: Ach man, het houdt niet op. Nee. Nou, heerlijk. Het nieuws uit de regio.
14: Meerdere bewoners van het asielzoekerscentrum in Alphen aan de Rijn zijn gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. De politie moest in actie komen om de boel te sussen. Een van de vechtersbazen raakte gewond en is nagekeken in de ambulance. Er is niemand aangehouden. Waarom de vechtpartij uitbrak, is niet bekendgemaakt. Ook Voorschoten heeft documenten offline gehaald omdat daar persoonlijke gegevens van mensen in bleken te staan. NOS en Nieuwsuur vonden honderden van zulke documenten bij meerdere gemeenten. In Voorschoten stonden namen, adressen, geboortedata en paspoortnummers van de bestuurders van een stichting in een document op de site. Die gegevens stonden in een bijlage bij een wijziging van de statuten. Volgens de gemeente zijn er geen aanwijzingen dat de informatie is misbruikt. Een woning in Noldorp is op last van burgemeester Luchthart gesloten nadat een gezin de laatste tijd verschillende vervelende incidenten meemaakte. Zondag nog werd een steen door het keukenraam gegooid. Volgens de familie worden ze bedreigd en leven ze in voortdurende angst. En de historische veilingklok uit Maasland krijgt een nieuwe plek in Museum De Schilpen. Na een oproep om de monumentale klok van de sloop te redden melden zich tientallen geïnteresseerden, meldt WOS Media. Hans van Buren van de Historische Vereniging Maasland.
15: Er zijn best veel aanmeldingen geweest, 31 stuks. En daar zat van alles bij. Er zat een partycentrum bij, een escape room. En er was iemand die dacht, dat levert nog geld op als we hem in stukjes slaan. En we verkopen de scherven. Dus maar dat was eigenlijk niet het doel. Het doel is dat hij naar Maasland komt en dat iedereen hem kan zien.
14: Ja, dat gaat dus gebeuren. Uiteindelijk is gekozen voor het Maaslands Museum, waar de klok na restauratie voor het publiek te zien zal zijn. En die restauratie gaat zo'n 30.000 euro kosten.
0: Jordi Bloem, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Menno.
0: Zo vlak voor het weekend. Heb je goed nieuws voor ons?
16: Op zich wel, maar de hoogzomer is wel een beetje voorbij in de hoogzomer. Want we zitten nu natuurlijk best wel verder in de zomer. Maar het is zo dat we wat minder zomer weer hebben of krijgen. Want nu is het ook al bewolkt, maar nog wel op sommige plaatsen alweer 22 graden. 20 tot 22. In de loop van de middag kan de temperatuur nog iets hoger worden, vooral landinwaarts. Zeker als de zon later vanmiddag en vanavond toch nog weer eventjes zijn best doet. Want in het noorden en noordwesten zitten er wel opklaringen. Die komen onze kant op, want de wind is ook noordwestelijk of noordelijk, zwak tot matig. En het blijft voor de rest ook droog vandaag. Nou, vanavond en vannacht zijn er opklaringen, wat meer dus. De temperatuur gaat dalen tot een graad of 16 of 17. En morgen, dan is de middagtemperatuur 20, misschien net 21 graden. Want er komt toch wat koelere lucht onze kant op. Ook wat vochtigere lucht, dus ook weer die wolkenvelden die opnieuw gaan ontstaan en worden aangevoerd, denk ik. En misschien dat aan het einde van de dag, morgenavond, er ook een spetterbuitje gaat ontstaan. Ik zie nu trouwens in het noordoosten van het land ook een plaatselijke bui ontstaan. Nou, dat is het steeds eigenlijk. En dan komt die dan ook naar het westen van het land. Dat is nog even afwachten. Maar wel vrij bewolkt dan morgenmiddag en dus die lagere temperatuur. Maar ja, als het niet regent, 20 graden en de zon probeert er nog bij te komen, is het helemaal niet verkeerd. En datzelfde geldt denk ik voor de zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Het ziet er helemaal niet verkeerd uit. Af en toe weer wat meer zon. Woensdag zou het wat meer kunnen regenen. Zo lijkt het er nu naar uit te zien. Nou, we hebben die regen echt wel nodig. Maar voor vakantie in eigen land en in eigen gebied is het allemaal wel goed te doen. En de nachten worden uiteindelijk ook frisser. Dan kun je het huis weer een beetje wat meer afkoelen, denk ik.
0: Ja, zo is het, Jordi. Ja. Hey, we horen over een uur meer van je.
16: Zo is het, tot straks.
0: Er is nog verkeersinformatie van de ANWB.
11: Op de A20 naar Gouda heb je bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En diezelfde A20, maar dan naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.
1: Op de kaart.
0: We gaan naar Bob Brinkman. Want hier is in Stompwijk, Bob.
2: Ja, eigenlijk nog niet.
0: Oh.
2: Ja, ik zat in de auto naar Stompwijk en ik dacht, ik heb eigenlijk nog eventjes honger.
0: Ja.
2: En sinds afgelopen woensdag kan ik aan niks anders meer denken. Toen was ik nieuwslezer bij je, Menno.
0: Ja, ik weet al wat je gaat doen nu, denk ik.
2: Ja. En toen heb ik je verteld over een nieuwe snack in Leiden.
0: Ja.
2: De kamelenteen.
0: Ja. En die is gisteren volgens mij voor het eerst uitgebracht. Ontwikkeld door een van de mensen van Barry Badpak. Want die hebben het nummer Kamelenteen natuurlijk.
2: Ja, waar ga je heen met je kamelenteen? Ja. Zo ongeveer gaat dat nummer. Misschien dat Koen, de snackbar, een van de snackbar-eigenaren, beter weet hoe dat nummer gaat. Koen?
3: Ja, hij gaat inderdaad als een waar ga je heen met je kamelenteen.
2: Ja, nou ja, precies had ik het toch goed. We staan hier in jouw nieuwe snackbar, Koen.
3: Zeker, sinds gisteren officieel geopend.
2: Het is ook echt lunchuur op dit moment, dus er staat wel een aardig rijtje. Nou goed, dat moet je toch goed doen, denk ik?
3: Nou ja, we hopen ook dat de mensen terugkomen natuurlijk. En ik bedoel, we zijn net open, dus iedereen die binnenkomt is natuurlijk meer hartstikke welkom.
2: Jij bent 42 jaar, je hebt deze oude zaak op de hoek van de Hoge Woerd in Leiden gekocht. Met een paar vrienden volgens mij, hè?
3: Ja, met twee vrienden.
2: Ja, en je bent, want het was vroeger een slagerij en toen heeft er ook nog op een gegeven moment een andere zaak ingezeten. En toen ben jij nu een snackbar begonnen.
3: Ja,
2: op je 42ste.
3: Op mijn 42ste, ja.
2: Helemaal het roer om.
3: Helemaal het roer om. Nou, dat niet helemaal. Wij hebben gewoon alle drie ook nog een andere baan daarnaast.
2: Oh.
3: Dit is eigenlijk ooit een beetje in de kroeg is dit bedacht. Van we gaan een keertje met z'n drieën wat doen.
2: Ja, maar heel veel ideeën die in de kroeg starten, dat zijn niet echt goede ideeën.
3: Nee, maar uiteindelijk, vooralsnog, is het een heel goed idee. En is het hartstikke gezellig en hartstikke leuk. En ook wel uitdagend, zou ik niet zeggen.
2: Ja, want wat doe je hiernaast dan nog?
3: Ik organiseer festivals en evenementen.
2: En wanneer was dat moment in de kroeg dat je dacht van, ja, daar moet een snackbar naast. Dat wil ik al heel mijn leven.
3: Ja, daar hebben we het een aantal keer over gehad. We hebben een aantal locaties bekeken. En eerst in Oeschees in de buurt, omdat we daar eigenlijk oorspronkelijk vandaan komen. Ja, en toen kwam deze toch voorbij. En dit is wel echt op een A-locatie. Dus toen dachten we, ja, deze kunnen we niet laten lopen.
2: Wat is er zo mooi aan een snackbar hebben?
3: Kijk, ik denk dat iedereen altijd nog wel steeds een vette bek wil hebben. Dus dan kunnen we al, iedereen wil natuurlijk, het gezonde leven is natuurlijk nu helemaal het ding. Maar je ziet, ik denk dat iedereen nog steeds gewoon een vette bek wil hebben. En daarnaast is het ook eigenlijk gewoon een soort van tweede huiskamer toch wel. Je merkt wel dat er heel veel mensen langskomen. Ook gewoon even om snel een patatje te eten en een praatje. Dat hebben we in de afgelopen dagen, hebben we een paar proefdagen gedraaid, hebben we dat wel gemerkt. Vooral de wat oudere mensen die ook hier in de omgeving lopen, die komen toch wel vaak langs om, iets te eten. En daarnaast ook gewoon voor een praatje hier te zijn.
2: Ja. Ja, daar hoort dan een speciale snack bij, ook een beetje om jezelf op de markt te zetten, denk ik. Hè? En Barry Badpak is natuurlijk een Leidse artiest.
3: Ja.
2: De kamelenteen, hij ligt hier voor me, Menno,
0: ja.
2: Gebakken en wel.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Hij ziet eruit als, hoe ga ik dat omschrijven? Als een kamelenteen. dus het is een ronde, platte schijf met een knip eigenlijk in het midden.
0: Ja.
2: Zoals de hoef van een kameel. Zou ik hem gewoon uit het vuistje eten?
3: Ja, ik kan hem ook een stukje voor je snijden, hoor. Dat het misschien is,
2: zullen we dat doen? Want dan kan ik ook even de binnenkant beschrijven. Want het is nog een verrassing wat de vulling is.
0: Ja, dat is wel. Ik ben heel benieuwd.
2: Oh, het ziet er een beetje uit als een gehaktbal van binnen.
3: Ja, het is 100% varkensvlees met ham en kaas. En natuurlijk een aantal specerijen.
2: Oh, dit is een soort cordon bleu. Zeg ik dat dan goed?
3: Ja, meer het oude boomstammetje van vroeger.
2: Oh ja, dat ken ik ook nog wel. Hij is een beetje oranje van buiten, krokante korst, met een beetje groen erop. Ik denk niet dat het oregano is of een andere groente.
3: Nee, peterselie.
2: Oh, dat is wel kruid. Oké. Okay. Ik heb hier een kwartje voor me, Menno.
0: Ja, ja, ja.
2: Als ik naar de vulling kijk, zie ik ham en kaas samen in een soort van spel met de rest van het gehakt.
0: Ja, hij ruikt goed ook.
2: Ja.
0: En hij is heet, zo te horen. Ja.
2: Hij is heet. Oh, god, hij is heet. Oh.
0: Altijd lekker etende mensen op de radio. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe die kamelenteen van die Leidse snackbar smaakt. Die dus gisteren op de markt is gekomen.
2: Mm.
0: Ja.
2: Kruidig.
0: Hoe is dat zo'n kamelenteen?
2: Een beetje zout. Een goede structuur.
0: Zout, ja. Ja, goede structuur.
2: En die kaas die komt ook wel goed terug.
0: Oh, fijn. Ja.
2: Die er is. Dus ik zou eigenlijk willen omschrijven als echt een goed gevulde snack. Met een stevige bite.
0: Ja.
2: En als je er een beetje in drukt, dan gaat die kaas er ook zo lekker uitlopen.
0: Oh ja, dat loopt zo langs je kin dan. Ja, ja, ja, ja.
3: Langs je vingers, dan loopt het dan zo naar je pols.
0: Oh ja, ja. Goed, hij is goed gevuld dus, deze kamelentank.
3: Een goed gevulde kamelentank. Ja. Ja, ik had zo'n honger, ik moest Stompwerk even overslaan.
0: Ja, maar nee, snap ik.
3: Ik ga nu naar Stompwerk.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, een liedzanger van de Leidse feestband, Barry Badpak, die heeft dus deze snack ontwikkeld. En allemaal geïnspireerd op dit nummer, hè. We kunnen wel even een stukje laten horen van Barry Badpak natuurlijk. Even een klein stukje.

0: heen?
1: Ja, ja, dus eigenlijk als je... Waar ga je heen? Ja. Dus ja, eigenlijk ja, met dit op de achtergrond en dan die snack, die kamelentenen in je mond. Ja, dat moet goddelijk zijn.
0: Ja, in een nieuwe snackbar dus in Leiden, Menno.
1: Nou.
0: Ik neem wel wat mee. Graag. Naar de studio dan. Dan krijg je koude kamelentenen.
1: Ik ben heel benieuwd. En nu van de kamelen op naar de paarden in Stompwijk. Tot zo, hè.
0: Tot zo.
1: Hoor eens even. Je mag bellen. Ja. 070-390-5454, want we hebben hier nog kaarten liggen voor Drievliet. 4 stuks voor het familiepretpark. Wil je ze winnen, dan moet je nu alleen maar even bellen. Het is heel makkelijk en dan krijg je ze gewoon. 070-390-5454. Ja, we hadden net het weekoverzicht, maar het is ook de week van het afscheid van Harry Jekkers. Hè. Afgelopen zondag deed hij dat in zijn Den Haag. Stond hij voor het laatst op het podium. En ja, toen zong hij ook voor de laatste keer Oh Oh Den Haag. En omdat het zo mooi is, omdat het zo emotioneel werd, de laatste klanken van Harry Jekkers met zijn nummer in Den Haag.
2: Oh.

0: als ik geen hart genees, zal zijn.
1: Ja, en het terechte applaus voor Harry Jekkers.
2: Dankjewel.
1: Ja. Het was een emotioneel einde van een man die inmiddels 75 is en zo vaak ons heeft verrast en verblijd met geweldige, grappige theatervoorstellingen en mooie liedjes. En dit nummer deed hij natuurlijk ook nog. Want dit is met het kleine orkest dat prachtige Over de Muur. Laten we nog één keer stilstaan bij Harry Jekkers en zijn afscheid van het podium.

0: mooi, hè? Klein orkest, Harry Jekkers en veel meer over zijn afscheid vind je natuurlijk op omroepwest.nl en in de Omroep West app. En ik ga ook nog even een podcast van Wilfried Gené eventjes aanprijzen. Want ook hij heeft een lang interview, een heel openhartig interview met Harry Jekkers in zijn podcast Zolang het leuk is. Dus ben je geïnteresseerd, moet je zeker even luisteren. Ja, we gaan kaarten weggeven voor Drievliet. En ja, wil je ze nog winnen, dan moet je snel zijn. Want vanmiddag bij Bas tussen 4 en 7 in West komt thuis gaan de laatste vier eruit van deze week. Volgende week trouwens gaan we ook weer mooie kaarten weggeven. Dan voor Space Expo in Noordwijk. Dus ook dan kun je weer mooie kaarten winnen. Maar ja, ze zijn gewild. Kees Markers uit Den Haag, hallo.
1: Hallo, goedemiddag Menno.
0: Want ja, jij zegt van ik wil wel naar Drievliet. Wie ga je meenemen dan?
1: Nou, mijn kleinkinderen.
0: Ja?
1: En heb je... kleine van 4 en 6.
0: Oh ja, en dan ga je lekker zelf ook mee natuurlijk.
1: Ja hoor.
0: Ja, gezellig hè, ja leuk.
1: Ja.
0: Heb je nog een beetje vakantie? Staat de vakantie voor de deur of wat ga je doen deze zomer?
1: Ja, we zijn al een paar keer weg geweest. En ja, het seizoen gaat weer beginnen van ADO Den Haag natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dan gaan we niet met vakantie natuurlijk.
0: Oh man, wat ga je een mooi seizoen tegemoet in de Eredivisie hè?
1: Zeker weten.
0: Ja, wat verwacht je ervan?
1: Nou, ik verwacht nou wel een hoop dingen. Ze hebben gelukkig weer een hoop nieuwe spelers gehaald.
0: Mm-hmm.
1: En we moeten altijd maar afwachten, hè. Maar ja, ja, ze krijgen een zware begincompetitie natuurlijk.
0: Ja.
1: Zware tegenstanders in het begin.
0: Ja, maar ja, daar kun je ook een goede start maken. Als je daar wat punten pakt, dan zie je er gelijk lekker in.
1: Ja, zeker weten. Maar ik heb het volste vertrouwen in die trainer, hoor. En in die spelersgroep.
0: Ja, dat is mooi. Als dat maar bij elkaar blijft, weet je, en die trainer blijft en die positieve sfeer rond dit team, dan kunnen ze heel ver komen. Ik sprak net mijn collega Jim van der Deil nog even. Natuurlijk bekend verslaggever, hè, van ADO Den Haag hier bij Omroep West. En die had ook goede hoop op een mooi seizoen. Dus stemt je dat een beetje gerust?
1: Ja, dat is een topverslaggever ook, hè?
0: Wat zeg je?
1: Dit is ook een topverslaggever, ook met zo'n maatje.
0: Ja, zo is het. Nou, dat is zeker zo. Hey, we gaan hopelijk genieten van een mooi seizoen. Zit je altijd op de tribune bij de thuiswedstrijden?
1: Ja hoor.
0: Ja?
1: Nou, ja, ja, ik kom er iedere thuiswedstrijd ben ik daar.
0: Ja, mooi man. Nou goed, we gaan je niet alleen blij maken met hopelijk een mooi seizoen van ADO. Maar hoor eens even, de Formule X start. Dus ik maak jou blij met 4 kaarten voor Drievliet. Ja!
1: Yo!
0: Ja, Kees! Gefeliciteerd.
1: Dank je wel, vriend.
0: Ja. En ik wens je ongelooflijk veel plezier met je kleinkinderen in het familiepark. En ik wens je ook een hele mooie zomer.
1: Dat gaan we doen, Menno. En je hebt een fantastisch programma.
0: Ah, dankjewel. Heel leuk om te horen. Blijf lekker luisteren naar WIS. Dankjewel, Kees. Fijn weekend.
1: Ja, het gaat jullie goed. Fijn weekend.
0: Dank je. Hoi, hoi.
1: Oké, okay, goedje. Hoi, hoi.
0: Kijk, weer iemand blij gemaakt. En dat gaan we dus vanmiddag nog 1 keer doen met die kaarten van Drievliet. Maar ik zei het al, volgende week weer mooie kaarten. Dan de hele week kaarten voor Space Expo in Noordwijk. Ze staan deze dagen in de arena met hun eigen concert, The Weeknd. Dit is Blinding Light.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
1: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
2: Hart voor
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With OG's.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met de vrijdagmiddagborrelartiest Gerrit Snijder en Bob in Stompwijk. Het is 1 uur. Het nieuws uit de regio met Marjolein Visser.
17: Vakantiegangers op weg naar Schiphol en toeristen die Amsterdam bezoeken kunnen binnenkort waarschijnlijk geen gebruik meer maken van het gratis parkeren bij station Sassenheim. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen stelt de gemeenteraad voor om daar betaald parkeren in te voeren om zo de langparkeerders af te schrikken. Een 55-jarige Hagenaar en een 51-jarige Rotterdammer zijn eerder deze week opgepakt voor witwassen, drugshandel, fraude en deelname aan een criminele organisatie. De politie kwam de man op het spoor na eerdere doorzoekingen bij een toko in Rotterdam. Meerdere bewoners van het asielzoekerscentrum in Alphen aan den Rijn zijn gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. De politie moest in actie komen om de boel te sussen. Een van de vechtersbazen raakte ook gewond. Meer regionieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
18: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest hij eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan €11, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: We gaan naar de AWB voor de files.
19: Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Rijswijk nu 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda, 10 minuten extra bij Moordrecht. En de andere kant op 5 minuten extra bij Nieuwekerk aan de IJssel.
20: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
21: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
23: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.

0: Ja, het is maar een tip hoor van de Dolly Dots. Maar je kan het natuurlijk doen en lekker blijven doen. En dan bij voorkeur natuurlijk naar ons, naar Radio West. De Dolly Dots aan het begin van dit tweede uur. Menno in de middag met zometeen de weekendklapper. Met de vrijdagmiddagborrelartiest. Dat is de Haagse Gerrit Snijder met een hele leuke nieuwe plaat. En we hebben natuurlijk jouw plaat nog. Daar mag je voor mailen naar menno@omroepwest.nl. We zoeken voor het laatst vervoersmiddelen waarmee je op vakantie gaat. Dus heb je een plaatje die daarover gaat, laat het even weten. menno@omroepwest.nl. En ja, Bob Brinkman op weg naar Stompwijk.
1: Ja, hallo.
0: Ja, en
1: hallo, Menno.
0: Op weg, want ja, daar zijn de paardendagen.
1: De paardendagen zijn daar begonnen vanaf vandaag. En om 13:30 worden die dagen afgetrapt met een klaarvoorjasmiddag voor de ouderen. Nou, en als we iets gezellig vinden bij Menno in de middag, zijn dat wel ouderen die klaarvoorjassen.
0: Ja.
1: Dus dat wordt denk ik heel erg gezellig. Maar ja, zoals ik al net zei, ik was nog even lunchen in Leiden.
0: Ja. De kamelenteen,
1: eigenlijk alle afspraken.
0: Boert hij nog dus een beetje op, de kamelenteen? Of?
1: Ja, en de kamelenteen is flink aan het dansen in mijn buik. Ja, dat ben ik heel eerlijk in. Hij draait een klein rondje. Maar ja, de show must go on. Dus ik ben onderweg naar dat mooie, prachtige dorpje Stompwijk. Een van mijn favoriete dorpen.
0: Ja.
1: Om daar te kijken hoe dat dorpsfeest daar losbarst.
0: Dat snap ik. Hey, en nu je het over paarden hebt, doet me opeens weer denken. Nog niet zo lang geleden hier in Menno in de middag was je op bezoek bij Samantha Steenwijk op de Manege. Ja. Want Samantha Steenwijk is natuurlijk gek van paarden, sterker. Ze doet aan wedstrijden en zo met paarden. En ja, ik wil toch nog even terug naar dat moment dat er wat geks gebeurde. Jij was dus met Samantha Steenwijk bij haar paard en dat ging toen zo.
2: Je kijkt nu naar Mozart. Je hebt het zadel eraf gehaald. Hoe staat hij erbij?
3: Nou ja, Mozart is wel heel erg blij met zijn buurman, zie ik. Hij heeft ineens 5 benen in plaats van 4, maar dat geldt terzijde.
2: Nou, dat is op zich wel een heel vreemd beeld. Want als Mozart dan voorbij galoppeert, dan zwaait er wat onderdoor.
3: Ja, een soort stofzuiger. Dat, een soort klepel.
2: Ja. Menno vraagt of dat wat met mij te maken heeft, dat 5.
3: Dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, dat denk ik niet, hoor. Dat denk ik niet.
3: Bij jou is die weg, toch? Je hebt hem daar aangeplakt.
0: Ja, ik weet niet, Bob, even weer terug bij dit moment. Of het weer zo gaat worden daar met je paarden. Maar ik kijk wel een beetje uit, hè? Want ze reageren dus op een bepaalde manier op jou, blijkbaar.
1: Ja, dat blijkt inderdaad. Nou ja, ik ga mijn best doen. Ik zal me verdekt opstellen. En anders, geef ik heel veel paarden een hele leuke vrijdagmiddag. En daar is ook niks mis mee, toch? Ja.
0: Goed, pas op paarden. Daar in Stompwijk. Bob komt eraan. Over een half uurtje horen we meer van jou daar vanaf die paardendagen. Tot zo, hè?
1: Tot zo.
0: Het is bijna 10:50. En het is zover. We gaan hem openen. De vrijdagmiddagborrel. Leuk dat jullie er zijn. Vrijdag.

0: is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: En met de weekendklapper, uitgekozen door jullie zoals altijd natuurlijk. En jullie is in dit geval Sander Kutters uit Wateringen. Sander, ja, het muntje van de jukebox, je weet hoe het werkt. Doe er maar in. Wat zeg je? Je hebt gekozen voor een echte Haagse zanger. Wie? Rijn Mersja. Ah, dat is leuk. Rijn Mersja. Ja, hoe kan het anders? Met vakantie. Leuk. Dankjewel.
2: Ik ben in mijn leven vele landen geweest. Waar ik ook kwam, er was altijd wel.

0: Bob Marley. En daarvoor de weekendklapper van Rijn Mersja. Vakantie, ja, hoe kan het anders? Het is 12:15 geweest op de vrijdagmiddag. En dan weet je dat, dan bellen we met een artiest. De vrijdagmiddagborrelartiest. En ja, net al de Haagse Rijn Mersja. En we blijven in Den Haag. Gerrit Snijder, goedemiddag.
1: Oh, Den Haag.
0: Mooie stad. Goedemiddag. Achter
1: de duinen.
0: Ja.
1: Dat is toch een Haagenees en hartenier, hè?
0: Ja, dat ben je echt, hè?
1: Ja, zeker. Geboren en getogen. En ik ben daar ook absoluut trots op. Dus ook dat nog.
0: 11 juli 1999, geboren in Den Haag. Opgegroeid, lees ik, want ik heb je hele bio natuurlijk doorgenomen. Opgegroeid in een warm gezin, okay. Samen met je oudere zus. Muziek zit er al vroeg in. Want op je 9e verjaardag krijg je een keyboard. En sindsdien zit je in de muziek.
1: Ja, man. Ja, dat is echt een heel lang verhaal inderdaad. Maar om even heel kort te maken inderdaad, kreeg ik van mijn oma een verjaardagscadeautje. Dat was zo'n keyboard.
0: Ja.
1: En dan ging ik daar een beetje op pingelen en zo. En het grappige was, mijn zus zong altijd. En toen zei mijn moeder altijd van, jongen, nou, het is goed dat je piano kan spelen. Hou jij maar lekker op piano spelen, niet op het zingen. Want ik wou proberen om te zingen.
0: Ja.
1: Dat is van andere woorden, het is niet goed.
0: En toen, hoe is het met je zus verder gegaan? Want is die ook gaan zingen uiteindelijk, of niet?
1: Die is niet verder meer gaan stromen. Nee. Oh. Die is op een gegeven moment mee gekat.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik meer gaan zingen. En 9 jaar later, dan staan we dus nu.
0: Ja.
1: 2026. En heb ik een fantastisch leuk liedje uitgebracht. En leuke samenwerkingen. En het is mijn werk geworden. En ik vind het gewoon hartstikke gaaf.
0: Ja, maar je bent nog hartstikke jong inderdaad. En je hebt al heel veel uitgebracht. Hè? Ja, ik noem eerdere nummers hoor. Spijt, van Den Haag naar Amsterdam. En nog veel meer.
1: Ja,
0: kun je er echt al van leven? Wat doe je? Doe je nog een opleiding? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, nou eigenlijk, ik ben zelf sportleraar. Dat doe ik erbij.
0: Ja.
1: En doe ik op de basisschool, doe ik met kinderen veel activiteiten. Hartstikke leuk. Doe ik 2-3 jaartjes of zo.
0: Ja.
1: En verder studeer ik niet. Ik ben eigenlijk gelijk gaan fixeren op het zingen.
0: Ja.
1: Optreden, want ik vind dat gewoon hartstikke leuk om te doen. En dat is gewoon heel erg gaan groeien. En we zijn bezig bouwen daar naartoe. Om echt meer optredens eruit te kunnen krijgen. En nu sta ik gewoon 5 dagen in de week lekker vol, weet je. Ik ga lekker met mijn vader mee, die is een geluidsman. Vader en zoon, ook hartstikke leuk. Ja.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt een soort familiebedrijf dus geworden. Dus je vader die rijdt en die doet het geluid. En zo trekken jullie langs alle podia, cafés en grote festivals.
1: Nou, precies dat.
0: Ja, leuk. Hey, hoe vinden de kinderen op school? Die hebben jou wel als sportleraar dan, maar ze weten natuurlijk dat je zanger bent. Ze kennen je nummers, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ja. Hey, even ook het stilgehouden, hè. Dat is grappig, weet je wel. Ik dacht, weet je, hoe lang gaat het duren voordat ze een beetje achterkomen dat ze me voorbij zien komen ergens of zo? Weet je wel? En ik werk op die school net een maandje of zo. Dan zeiden ze, ja, ik heb jou gezien op mijn For You-page, op TikTok. Je bent een zanger. Hup, heel school rond.
0: Ja.
1: Ja. Super grappig, weet je wel. Ja. Super leuk.
0: Ja, en wat vinden ze van je muziek?
1: Kinderen zijn goud eerlijk, hè.
0: Ja.
1: En dat vind ik hartstikke mooi, hè. Nou, ik heb wel eens dat ze zeggen van, ik vind jouw muziek echt niet mooi. Ik vind het echt lelijk. Dat ik dat krijg. Ja, prachtig. Ik ken erom lachen, hoor, weet je wel.
0: Tuurlijk.
1: En anderen die zeggen het niet.
0: Ja.
1: Maar die zijn dan, die reageren dan onder TikTok van, hey, meester, oh, wat cool en wat leuk, weet je wel. En dat zijn dan een beetje verlichttypes. En dan weet ik gewoon van, hey, Die vinden het leuk.
0: Ja.
1: Wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Maar ik heb niet echt in mijn gezicht gehad van, hey, top man. Goede liedjes of zo. Nee, dat weer niet. Nee.
0: Nou, leuk man. Leuk. Hey, ja, goed. En je bent als sportleraar natuurlijk sportief. Je kan goed bewegen. Maar ik zag net, volgens mij was het op je Facebook of zo, dat je dansles kreeg voor Cubaanse café. Hè. Die moves moesten er even ingeslepen worden door 2 dames. Je vond het zelf nog een beetje onwennig, geloof ik, hè?
1: Hou op, joh. Ik ben een houten Harry af en toe, geloof me. Echt, ja, joh. Echt, ik heb nooit getanst in mijn leven. Dus het was voor mij heel erg nieuw, weet je wel. Maar ja, weet je, ik vind het leuk. Ik hou van uitdagingen. Dus ik zeg, kom maar op, laat maar komen.
0: Ja.
1: En voor ik het wist, moest ik wel eerst een paar heupen stretch oefeningen doen. Want dat ging echt moeizaam.
0: Ja, goed. Gaat zien op de Facebook van Gerrit Snijder. Het is mooi te zien. Hey, je hebt een ongelooflijk leuke nieuwe plaat uit. Gaan we natuurlijk draaien. Cubaanse café. Ja. Past helemaal bij de zomer. Ja. Wat zijn je plannen eigenlijk voor deze zomer?
1: Oh, Nou, ik ga eerst sowieso op vakantie, eventjes. Ja. Voor 3 weken ga ik op vakantie, lekker naar Thailand.
0: Heerlijk.
1: En we hebben een goede start gemaakt voor de zomer. Heel veel opgetreden. We hebben echt wel leuke festivals gestaan. Om mijn liedje Cubaans Café ook mee op te treden. Ja, daarbij leuke radiostations. Nou ja, jij belt mij. Ja. Ook hartstikke top.
0: Ja.
1: Dat is een mooie start, toch?
0: Ja, ja, nee,
1: en,
0: tuurlijk.
1: Denk, als ik over 3 weken terug ben van vakantie, dan ga ik weer keihard aan de slag.
0: Ja, en komt er dan ook weer nieuwe muziek uit ook, na de zomer bijvoorbeeld?
1: Ja, absoluut. Ik denk rond september ongeveer, zeg maar, hebben we een beetje plannen al om misschien iets uit te brengen. We hebben al een hele leuke demo in de koelkast liggen, dus ja, ik ga zeker niet stilzitten.
0: Nou, nee. Nou, dan wil ik je toch ook, omdat je iets met kinderen ook hebt en leuke muziek uitbrengt, ook in het najaar weer nieuwe muziek, ook even uitnodigen voor Sint voor Iedereen. Onze actie die we altijd doen voor de kinderen die anders geen cadeautje krijgen met Sinterklaas, doen we altijd in de grote bibliotheek op het Spui. Een hele week zenden we dan live uit op radio en tv. Komen er artiesten optreden. En bij deze ben je van harte uitgenodigd, Gert.
1: Oh, nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik ga zeker komen.
0: Een thuiswedstrijd voor je. Nou, dat hartstikke leuk.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Dat gaan we doen. Hey, en we gaan hem nu draaien. Ik wens je een mooie vakantie in Thailand. En we genieten van het Cubaanse café. Dag Gerrit.
1: Ja, gezellig man. Dankjewel.
0: Hoi. Hoi. Doei. Gerrit Snijder uit Den Haag en het Cubaanse café.

0: Cliff Richard. En als je op vakantie gaat, namens iedereen hier bij Omroep West, goede reis en vooral heel veel plezier. En neem West gewoon mee. Hè. We zijn het grote beluisteren in alle vakantielanden wereldwijd. Sowieso. Want wij blijven gewoon doorgaan de hele zomer lang hier op Radio West. En zometeen het laatste half uurtje alweer van deze Menno in de Middag. Gaan we naar Bob in Stompwijk. Die is dan eindelijk aangekomen bij de paarden daar. Want het zijn de paardendagen. Groot evenement daar. En we hebben jouw plaat nog. Menno@omroepwest.nl is het mailadres. Plaatjes over vervoersmiddelen.
1: Hey opa, hoe gaat het met u?
2: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Opa, dat zou ik toch nooit doen?
3: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
4: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen: ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
5: Dagelijks?
4: Ja, zeker.
6: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste, het grootste alarmmoment van: oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
3: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
0: Alleen op TV West.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan!
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
16: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
15: Verwen jij je maar.
16: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
15: Maar

0: door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Het is 2:30. Radio West en Marjolein Visser is er met het nieuws uit de regio.
7: Hey Menno, goedemiddag. Vakantiegangers op weg naar Schiphol en toeristen die Amsterdam bezoeken kunnen binnenkort waarschijnlijk geen gebruik meer maken van het gratis parkeren bij station Sassenheim. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft plannen om daar betaald parkeren in te gaan voeren. Dat moet ervoor zorgen dat langparkeerders de parkeergarage bij het station voortaan links laten liggen. In het voorstel van het gemeentebestuur blijft de eerste 24 uur parkeren wel gratis. Wie de auto langer laat staan, betaalt daarna €30 per dag. Een 55-jarige Hagenaar en een 51-jarige Rotterdammer zijn eerder deze week opgepakt voor witwassen, drugshandel, fraude en deelname aan een criminele organisatie. De politie kwam de mannen op het spoor na eerdere doorzoekingen bij een toko in Rotterdam. Bij de aanhoudingen werd beslag gelegd op een woning, een bedrijfspand en de bankrekeningen van een aantal ondernemingen. De twee zouden geld hebben witgewassen door het opmaken en gebruiken van valse facturen. 77 en 55 meter hoog worden ze. Twee nieuwe woontorens die midden in het centrum van Zoetermeer komen. Dat is op de Markt en ook op het parkeerterrein aan de Frankrijklaan. Projectontwikkelaar Blauwhoed gaat de Zoetermeerse woontorens met in totaal 235 appartementen bouwen. Naar verwachting wordt eind 2028 ermee gestart. En bij een politieinval in de Haagse wijk Transvaal zijn ruim 100 mogelijk gestolen fietsen ontdekt. Een 33-jarige Hagenaar is aangehouden. Er werd een inval gedaan in het pand aan de Engelenburgstraat. Volgens de politie komt het vaker voor dat er meerdere fietsen tegelijk worden gevonden. Maar een hoeveelheid van deze omvang is uitzonderlijk. Momenteel wordt onderzocht of de fietsen inderdaad geregistreerd staan als gejat.
8: Boom, boom, boom, boom. Het is weer Monjordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
6: Nou, we hebben het net al een beetje van je gehoord, Jordi, in het vorige uur. Dat het, nou ja, goed voor het begin van de vakantie en volgende week best aardig zomerweer wordt. Het is niet zo warm meer, maar het blijft overwegend droog.
9: Ja.
6: 21 graden.
9: Zo is het.
6: Een zonnetje, misschien op woensdag ietsje meer bewolking en wat regen.
9: Ja. Ja.
6: Nou, dan hebben we die hele week gehad. En het weekend hoef je niet meer te vertellen, Jordi.
9: Nee. En het volgende weekend, dan wordt het heel warm.
6: Nee, maar goed, Jordi, het is een mooie start van de vakantie, toch?
9: Ja, ja, je vat het wel aardig samen, hoor. Dat is wel het weer van de komende tijd eigenlijk. En op dit moment zit Nederland voor een deel in de wolken. En juist het westen en zuidwesten hebben de meeste wolkenvelden. Naar het noorden toe en oosten toe iets meer opklaringen. Nou, in de loop van de middag kan ook bij ons de zon weer wat vaker tevoorschijn komen in Zuid-Holland. Met noordwestenwind is duidelijk wat minder warme lucht onze kant op gekomen. Maar het is nog onder meer in Boskoop 22 graden. Op andere plekken net boven de 20. Nou, dat kan in de loop van de middag nog 24 graden worden. Begin van de avond zou dat ook nog kunnen. Want ja, de avonden zijn best nog wel lang. En ja, dan kan de temperatuur, zeker als de zon nog bij komt, wat hoger worden. Vanavond later en vannacht dan gaat het wel steeds meer afkoelen. Morgen vroeg 15 of 16 graden voor het minimum. Beetje vergelijkbaar met de afgelopen nachten. En dan later weer meer bewolking. En morgen kijken we toch weer tegen uitgestrekte wolkenvelden aan, denk ik. Dus een beetje vergelijkbaar met vandaag. Misschien zelfs dat het een hele dag wel bewolkt is. En pas in de avond waarschijnlijk toch weer wat meer opklaringen. 21 graden morgenmiddag of 20 aan de kust met een noordwestelijke bries. Dus ja, juichend strandweer is dat toch niet. Maar voor een strandwandeling is het wel prima natuurlijk. En ook voor allerlei andere buitenactiviteiten. Want ik verwacht morgen eigenlijk weinig of geen regen. Misschien morgenavond wat later dat er wat buitjes vanaf de Noordzee onze kant op komen. En ook zondag, maandag, dinsdag, beperkt buien. Waarschijnlijk aardig wat bewolking, soms ook de zon. Noord-noordwestelijke wind steeds matig en dan wordt het 20 tot 22 graden. Maar bij tijden zien we de zon echt wel wat tevoorschijn komen. En wat je al zei, woensdag is de kans op regen net wat groter. Komt er een storing voorbij, 20 graden ongeveer. Later in de week, vooral vanaf vrijdag, lijkt de temperatuur weer wat hoger te worden. Richting 25 graden, maar geen bloedhitte, zeker niet. Dat zit er voorlopig niet in. En in het volgende weekend waarschijnlijk toch ook wel weer een enkele bui, maar ook periode met zon. Dus in grote lijnen verandert er niet veel. En wat natuurlijk opvallend is, de droogte. Want ja, die enkele kleine bui kan er weinig aan veranderen natuurlijk.
6: Ja, dat is zo. Goed, ja. Dankjewel Jordi. Fijn weekend.
9: Hetzelfde gewenst. Hoi.
6: We gaan nog even naar de ANWB voor de files.
10: Op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen de Meern en Nieuwebrug. Je hebt 10 minuten vertraging door een auto met pech. A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten extra.
7: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: En meer Marjolein straks, ja? Na 2 uur, 2 uur lang. Zo!

0: deze is echt leuk, hè? De drie J's. En dit is zo'n dag.
1: Op de kaart.
0: En daarvoor natuurlijk die lekkere zomerse van Eros Ramazzotti. En we gaan naar Bob Brinkman in Stompwijk. De paardendagen. Groot evenement is dat, hè, Bob?
2: Het is gigantisch, Menno. Ik had het eigenlijk niet zo groot verwacht. Daar ben ik heel eerlijk eventjes over. Ik dacht van, joh, dat is hartstikke leuk. Er komen wat paarden langs en die rijden een rondje en daar kijken kinderen naar. Maar ik loop even de feesttent uit dan. Kan ik even omschrijven. Een gigantisch weiland namelijk voor me ligt. Met een grote tribune ernaast. Met allemaal hekken afgezet nog. Waar dan allemaal paarden overheen gaan rennen. Want deze vrijdagmiddag is er eigenlijk nog geen paard te zien.
3: Dat klopt. Vanmiddag doen we het klaverjassen voor de ouderen. Doelgroep voor de oudere inwoners van Stompwijk die dat leuk vinden.
2: En dan voor dat veld, Menno, heb je een grote kermis ook nog. Met een draaimolen, met een booster, met botsautootjes. Daarvoor ook nog allemaal eetkraampjes en dan een gigantische feesttent waar 5000 man in kunnen.
3: Oh, makkelijk. Ja hoor, zeker.
2: Misschien wel 10.000 man, een grote bar erbij. Het is echt het feest van het dorp, hè, Denise van Duin?
3: Ja, dat klopt zeker. Iedereen loopt er vooruit. Daarom beginnen we dus met de ouderen. En we hebben vandaag echt een record aantal ouderen.
2: Er moesten tafeltjes bij, begreep ik net.
3: Klopt. Ik denk dat er misschien wel 150, 160 mensen zitten te klaverjassen.
2: Denise van Duin is dit van de organisatie onder andere. De organisaties zijn te herkennen allemaal aan de blauwe t-shirtjes. Nou, Denise heeft dus ook de blauwe polo aan. Logo van de paardendagen netjes op de borst. Wat is nou zo mooi aan dit feest voor Stompwijk?
3: Nou, het allermooiste is dat het gewoon mensen bij elkaar brengt. Mensen bij elkaar houdt. Mensen die verhuisd zijn uit Stompwijk, die komen hier voor terug. Er zijn zelfs mensen die een camping boeken of een huisje boeken om hier 4 dagen bij aanwezig te kunnen zijn. Iedereen leeft er naartoe en iedereen neemt 4 dagen vrij om erbij te kunnen zijn.
2: Ja, nu is die feesttent nog niet gevuld met hossende mensen, Menno. Dat komt allemaal nog vanavond, morgenavond, overmorgenavond. Maandag zelfs ook nog, hè, want dan is
3: maandag
2: echt de korte baan.
3: Maandag hebben we de korte baandraverij. En dan s'avonds natuurlijk ook nog een keer feest in de tent. Iedere avond is dat.
2: Ja, en dat is dus echt waar het om gaat, zo'n korte baandraverij. Ja, dat zijn de officiële wedstrijden, toch?
3: Klopt, dat is echt een officiële wedstrijd waar ook op gewed kan worden. En dat is echt superleuk. Je kan een programmaboekje kopen. En je kan gewoon kijken hoe jouw paard het doet waar je op gewed hebt. En dat is gewoon superleuk.
2: Maar nu dus heel veel grijze bolletjes aan tafeltjes. 4 per tafel aan het kaarten. Druk op de kaarten aan het kijken. Met gespannen blik. Bent u aan het winnen?
4: Ja, een klein beetje. Het gaat goed. We zijn net begonnen.
2: Of verspeelt u nu uw hand? Omdat u nu op de radio zegt dat u aan het winnen bent. Mag ik even op de kaarten kijken?
4: Ja, maar even op de kaarten kijken.
5: Je mag niet zeggen hoeveel azen die je hebt, hoor.
2: Wat zegt u?
5: Je mag niet zeggen hoeveel azen die in zal.
2: Dan ga ik heel even kijken. Ja,
5: nou,
2: ik mag niks zeggen.
5: Nee, opa heeft geen aasjes in zijn hand.
2: Hij heeft 0 aasjes in zijn hand. Goed. Dat is niet waar. Hij heeft 1 aas in zijn hand.
6: Ja, dat is niet zeggen. Ja, dat zeggen we niet.
4: Je hebt wel een pit gespeeld. Dat wil zeggen dat je alles gehaald hebt.
2: Wat zijn jullie aan het doen?
4: Klaar voor jassen.
2: Oh, aan het klaar voor jassen. En dan heb je troef natuurlijk. Wat is troef?
7: Ik heb heel veel troef. Nou, we gaan weer naar de pot.
2: Jij hebt heel veel troef, zeg jij.
6: Nou, het klinkt heel gezellig, Bob. Ja.
2: Mag ik even dan op uw kaarten kijken? Ze houdt de kaarten op de borst. Oh,
6: ja.
7: Dit wordt troef. Dat ga ik doen. Zal ik gaan ja of nee?
2: Nou, dat zijn goede kaarten, hoor. Hey.
7: Nou, dat vind ik ook. Inderdaad, ga ik zeker.
2: Hey, wat is er zo gezellig aan deze paardendagen?
8: Het is gewoon puur gezellig.
2: Dat samen met elkaar?
8: Ja. Nee, echt Stompwijk. Het is veel gezelliger. Zoeterwoude, wat alleen bij Zoeterwoude moet te gaan horen.
7: Zoeterwoude, maar ik ben 41 jaar in Stompwijk, hoor. Ja, dus dat is nog niet zo weinig.
8: Ja, het Zoeterwoude naar.
7: Ja.
2: De strijd gaande tussen Stompwijk en Zoeterwoude.
6: Ja, ik hoor het, ik hoor het.
2: Dat wilde ik ook niet ontketen.
6: Oh, wat een rivaliteit, ja.
2: De man die 1 aas had, die wil nog wat tegen me zeggen. Dus ik moet even om het zaterdagje heen. Okay. Wat wil je zeggen, meneer?
4: In 1938 is Stompwijk en Veur samengevoegd. Dus Leidschendam ontstaan. En ik ben van april 1938. Dus ik ben een van de eerste Leidschendammers.
2: Echte eerste Leidschendam. Ja. 1938 geboren.
4: In 1938.
2: Jeetje, joh, wat onwijs gaaf. En mooi om dan samen zo allemaal aan zo'n tafeltje te zien. Nou, succes in het kaartspel.
0: Ja, het gaat daar nog even door, Bob. Want ze kunnen het feest vieren daar. Want je bent er ook met carnaval nog geweest in dat kleine dorp in Stompwijk. En toen stond de boel, de tent ging uit zijn dak. Dus,
2: ik zie het al. Bob, ik ben op die andere kaart aan het kijken. Die man gaat niet winnen, want die vrouw had er 2 azen.
0: Ah, zo. Hé, Bob, weet je, nu weer bij de paarden zitten, hè, doet me opeens denken aan een radioblooper. En dat zijn toch de leukste die er zijn, hè? Radiobloopers, er gaat wel eens wat mis op de radio, ook bij ons. Zal ik er eentje laten horen, Bob?
2: Ja, doe eens.
0: Ja, dat is wel leuk, want er gaat wel eens wat mis op de radio. En ook bij ons dus. Want je hebt een nieuwslezer, in dit geval is dat André Kolen. En die praat dan toe naar een fragment, een stukje interview. En dan moet de technicus moet het juiste fragmentje instarten. Bob, snap je dat? Zo gaat dat dan, hè?
2: Ik heb hem.
0: Nou, laten we naar gaan luisteren. Dan hoor je André Kolen in het nieuws hier op Radio West. Maar dat loopt niet helemaal goed af.
9: En het gaat steeds weer een beetje beter met Fabio Jacobsen. De wielrenner die woensdag hard viel in de Ronde van Polen. Hij verbrijzelde zijn gehemelte en luchtpijp. En ook brak hij veel botten in zijn gezicht. Zijn ploegarts zegt dat hij bij bewustzijn is.
2: Ja, het is een beetje lullig. Maar ja.
0: Ja. Het is gebeurd wel eens, er zit er een verkeerd fragment onder de knop. Het kan gebeuren. Bob, ik wens je een mooi weekend.
2: Dankjewel, Menno.
0: En ik hoor je
2: een heel
0: maandag
2: mooi weekend.
0: Weer, maandag zijn we
2: tot
0: er weer.
2: Tot volgende week.
0: Ach, gezellig.
2: Ja, gezellig. Nou, nieuwe week, dan. Nieuwe kansen.
0: Zo is het. Gaan we er weer wat moois van maken. De zomertour start dan in Op de Kaart. Tot dan.
2: Tot maandag, Menno. Hoi, hoi.

0: Billy Joel en de Piano Man. Bijna aan het einde van deze Menno in de Middag. Bijna aan het einde van deze week Menno in de Middag. Zometeen veel plezier met Marjolein Visser. Daarna Bas met die laatste kaarten onder andere voor Drievliet. Blijft dus lekker bij West vandaag.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En Bas van der Horst uit Hazerswoude zegt: ik ga met vrienden naar de Zwarte Cross. Wil je iets van Henk Wijngaard draaien? Natuurlijk. En veel plezier op dat leuke festival. Volgende week zijn we er met de zomereditie van Menno in de Middag. De hele vakantie. Maak er een mooi weekend van.
2: Met de vlag.

0: Brenner.
1: Yo, goed weekend verder. Bedankt weer.
2: Doei.
1: Doei door. Tot de volgende.
3: Ben je klaar voor de lancering?
4: 3, 2, 1. We have a liftoff.
3: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
5: This is Houston. Say again, please.
6: Houston, we have a problem.
3: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: AllSafe!
7: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: De komende 2 uur wordt weer genieten van de lekkerste muziek. Zo komt Dionne Warwick eraan met het fijne Heartbreaker. Eerst krijg je het nieuws van 2 uur. Ik ben Marjolein Visser. Vakantiegangers op weg naar Schiphol en toeristen die Amsterdam bezoeken kunnen binnenkort waarschijnlijk geen gebruik meer maken van het gratis parkeren bij station Sassenheim. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft plannen om daar betaald parkeren in te voeren om zo lang parkeerders af te schrikken. Een 55-jarige Hagenaar en een 51-jarige man uit Rotterdam zijn eerder deze week opgepakt voor witwassen, drugshandel, fraude en ook voor deelname aan een criminele organisatie. De politie kwam de mannen op het spoor na eerdere doorzoekingen bij een toko in Rotterdam. De historische veilingklok uit Maasland krijgt een nieuwe plek in Museum De Schilpen. Na een oproep om de monumentale klok van de sloop te redden melden zich 31 geïnteresseerden, meldt WOS Media. Meer regionieuws straks om 14:30, nu het overig nieuws.
17: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB Wijnand Zwaan.
0: In de regio viel op de A12 richting Den Haag. Tussen Oude Rijn en Nieuwebrug heb je een kwartier vertraging door een auto met pech.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Van Albert
15: Heijn. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
18: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
19: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet.

0: 2008 was het Amy MacDonald, This is the Life. En daarvoor hoorde je Dionne Warwick uit de jaren 80 met Heartbreaker in Muziek aan Zee op de vrijdag. Een heerlijke vrijdag. Veel mensen gaan trouwens met vakantie morgen of zijn al aan het inpakken en gaan straks nog rijden. Zou zomaar kunnen, hè? Veel plezier in ieder geval. Ik weet ook dat collega's van West voor het Wakker gaan er lekker tussenuit. Ik blijf voorlopig, want ik heb natuurlijk mijn vakantie al gehad. En dat betekent zometeen blije berichten. Die gaan onder meer over lekker varen. Krijg nou wat, gaat dit keer over een souvenir meenemen wat je eigenlijk niet had gewild. En muziek onderweg van onder meer Jennifer Lopez, ABBA, maar ook bijvoorbeeld Crowded House.
1: Het is zomer in Zuid-Holland. Dit is Radio West.
0: Dit zijn de Rolling Stones.

0: 1995 was het. Michael Jackson, You Are Not Alone. Na de Stones in Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag. Ja, veel mensen lekker vrij dus. Ik zie ook al wat vakantiefotootjes voorbij komen. Bijvoorbeeld van Rijntjan, die zegt... In Frankrijk heb je altijd van die leuke boutiquejes. Zij heeft er ook een foto van geplaatst. Zo'n klein zaakje waar ze allemaal van die leuke snuisterijen verkopen. En de huizen zijn dan ook zo fijn gekleurd, vind ik, in Frankrijk. In dit geval was zacht roze op de foto. Ik vind dat een mooi zomersplaatje. En Anneke zegt... Ik wil graag mijn vaartbewijs halen... zodat ik ook in onze boot kan varen en krijg nu les. En gelukkig gaat het goed. Ze heeft ook een foto ervan geplaatst dat ze les krijgt van een echte instructeur. Ja, want als je wil varen moet je natuurlijk ook wel de regels kennen op het water. Hè? Dat is zo.
1: Blije berichten.
0: Eigenlijk net als wanneer je auto rijdt, toch? De vaarregels moet je kennen. Dus fijn ook dat dat kan, hè, zo'n vaarles. En dan straks misschien je vaarbewijs en er lekker op uitgaan.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Zometeen praat ik jezelf bij over het nieuws uit de regio. Ja, vakantietijd, hè? Dan komt dat wel eens voor. Eerst muziek uit eigen land van Bente. 3, 2, 1...

0: goed.
1: Ben je klaar voor de lancering?
2: 3, 2, 1. We have a liftoff.
1: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
1: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten.
5: That's one small step for man.
1: Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.

Rond de klok van 2:30 in Muziek aan Zee. Je krijgt mijn overzicht van het nieuws. Vakantiegangers op weg naar Schiphol en toeristen die Amsterdam bezoeken kunnen binnenkort waarschijnlijk geen gebruik meer maken van het gratis parkeren bij station Sassenheim. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft plannen om daar betaald parkeren in te voeren. Dat moet ervoor zorgen dat

0: langparkeerders de parkeergarage bij het station voortaan links laten liggen. In het voorstel van het gemeentebestuur blijft de eerste 24 uur parkeren gratis. Wie de auto langer laat staan, betaalt daarna €30 per dag. Een harde klap voor ijshockeyclub Sweet Lake Panthers. Vanwege aanhoudende financiële problemen weigert exploitant van Silverdome het eredivisieteam. Volgens Silverdome zijn de wensen van de ijshockeyclub niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Ze willen bijvoorbeeld extra trainingsuren voor de start van het seizoen en volledige beschikbaarheid van het ijs op alle wedstrijdweekenden. En dat gaat een stap te ver, zegt Bernd Siens van Silverdome. Ook de Zoetermeerse sportwethouder Jordi Boerboom zegt verrast te zijn. We zijn nog in gesprek met Silverdome, zegt hij. De historische veilingklok uit Maasland krijgt een nieuwe plek in Museum de Schilpen. Na een oproep om de monumentale klok van de sloop te redden melden zich tientallen geïnteresseerden, meldt WOS Media. Hans van Buren van de Historische Vereniging Maasland.
1: Er zijn best veel aanmeldingen geweest, 31 stuks. En daar zat van alles bij. Er zat een partycentrum bij, een escape room. En er was iemand die dacht, nou, dat levert nog geld op als we hem in stukjes slaan. En we verkopen de scherven. Dus ja, maar dat was eigenlijk niet het doel. Het doel is dat hij naar Maasland komt en dat iedereen hem kan zien.
0: Ja, en dat is dus gelukt. Uiteindelijk is gekozen voor het Maaslands Museum, waar de klok na restauratie voor het publiek te zien zal zijn. En die restauratie gaat naar verwachting zo'n €30.000 kosten. Leidse handhavers kregen eerder deze week een bijzondere melding. Iemand had een slang in een fles gevonden. Het ging om een bijzondere naamgenoot, een Keniaanse zandboa in een spa-fles. De slang van 30 centimeter bleek al een maand vermist en hield zich schel in een leegstaand pand. Bouwvakkers die aan het werk waren aan de Lange Gracht in Leiden vonden het dier en stopten het dus in een spa-fles met gaatjes. De bouwvakkers overhandigden het dier aan de boa's, waarna de dierenambulance werd ingeschakeld. Het reptiel bleek flink uitgedroogd en is nu weer aan het opknappen, laten ze weten. En dan krijg je het weer, en dat krijg je vandaag van Jordi Bloem.
2: In de loop van de middag krijgt de zon wat meer ruimte om te schijnen en kan het nog 24 graden worden in onze regio, met over het algemeen matige noord-noordwestenwind. Vanavond zijn er nog opklaringen, later komt er meer bewolking vannacht. Het koelt af vannacht naar 15 of 16 graden, met afnemende wind. Morgen matige noordwestenwind opnieuw, met wolkenvelden, beperkt zonneschijn, misschien morgenavond weer wat meer opklaringen. En morgen zou er vooral in de middag of avond een enkel buitje kunnen passeren, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En morgenmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Zondag, maar ook de hele volgende week waarschijnlijk, niet veel verandering. Een afwisseling, een vriendelijke mix van zon en bewolking. Soms valt er een bui, de grootste kans op regen op woensdag. En de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel Jordi. En er is verkeersinformatie van de ANWB. Helene de Geest.
3: Het is behoorlijk druk in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Uitzondering is onder andere de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden ook een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de extra reistijd ook een kwartier.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Muziek aan zee.

0: luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
1: Dit is Radio West.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

De muziek is wel weer top vandaag. Al zeg ik het zelf, ik hoop dat jullie ook zo genieten. De Pasadena's hoorde je met Tribute. Daarvoor nog ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. En iemand schreef op sociale media, en daar moest ik even over nadenken, maar het beamen, hebben jullie ook dat als je in het gras zit, je per se het gras moet plukken of eraan moet friemelen? Of ben ik gewoon raar? Nee, ja, ik heb dat inderdaad ook. Hebben jullie dat ook? Ja, toch? Dat je dan in het gras zit en dan dat gras tussen je vingers wil voelen op de een of andere manier. Grappig is dat. Ik heb het soms ook met sommige kussentjes op de bank als die naast je liggen, dat je er even aan moet friemelen gewoon omdat het zo rustgevend is. Dat is het volgens mij. Je wordt er een beetje zen van. Lekker het gras voelen. Sowieso lekker buiten zijn.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: En Murray, you needed me. Ja, je zult wel lekker op vakantie gaan naar bijvoorbeeld Egypte en dan terugkomen met een levensgevaarlijk souvenir in je tasje. Het gebeurde een 39-jarige vrouw uit het Belgische Leuven. Ze had namelijk een 5-streep schorpioen in haar handtas zitten. Ik heb het even opgezocht. Ja, het is echt een heel eng beestje om te zien. En blijkbaar een van de giftigste schorpioenen ter wereld. En die zat dus gewoon in haar tasje terwijl ze terugging naar België.
1: Krijg nou wat!
0: Ja. Blijkbaar was ze er al doorgestoken. In Egypte had ze toen in een doosje gestopt zodat ze antigif kon krijgen in het ziekenhuis. Maar daarna was ze vergeten dat ze dat beestje bij zich had. En die zat dus nog in haar tas toen ze terug was in België. Nou, dan schrik je ook rot. Het was wel een kleine baby schorpioen van nog geen 2 centimeter. Dus het viel mee. Maar een 5-streep schorpioen, die moet je mijden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Het tweede uur van Muziek aan Zee met straks rond 10 over half 4 weer een fijne zomerse meedansplaats. Eerst het nieuws van 3 uur. Ik ben Marjolein Visser. Vakantiegangers op weg naar Schiphol en toeristen die Amsterdam bezoeken kunnen binnenkort waarschijnlijk geen gebruik meer maken van het gratis parkeren bij station Sassenheim. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft plannen om daar betaald parkeren in te voeren om zo lang parkeerders af te schrikken. Een harde klap voor ijshockeyclub Sweet Lake Panthers. Vanwege aanhoudende financiële problemen van Silverdome weigert de exploitant het eredivisieteam in het complex. Volgens Silverdome zijn de wensen van de ijshockeyclub niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Meerdere bewoners van het asielzoekerscentrum in Alphen aan den Rijn zijn gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. De politie moest in actie komen om de boel te sussen. Een van de vechtersbazen raakte ook gewond. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie van de ANWB, Helene de Geest.
7: Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Delft en knooppunt Ypenburg 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging ook 10 minuten.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen.
9: Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet.

0: Purple Rain was ook het albumnummer wat werd uitgebracht in 2012, vlak voor de zomer eigenlijk. En Liverpool Rain klinkt dan misschien niet zomers, alhoewel we allemaal weten dat het flink kan hozen in de zomer. Kijk maar om je heen sowieso. Het tweede uur van Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag. Ik begon met Doe Maar Één Nacht Alleen. En ik heb nog heel veel muziek voor gepland tot aan 4 uur. Ik ga het sowieso ook nog hebben over ballonnen. En de meedansplaat wordt weer een zomerse opzwepende tocht. Daar zijn we wel aan toe. Ik kijk even welke dat gaat worden dit keer. Sowieso gepland. Chic met Le Freak. Maar ook De Dijk komt er weer eens aan. Mag het licht uit? The Backstreet Boys. Quit Playing Games. Ken je die nog? De jaren 90. En straks het prachtige So Far Away van The Dire Straits. Dus leuk dat je er nog bij bent.
1: Muziek aan Zee.

0: met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen: ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste, het grootste alarmmoment van: oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Enrique Iglesias met Bailamo. Heb je ze al gezien, de gekleurde ballonnen in de lucht? Het zou zomer kunnen, je ziet ze vooral zomers. Nou, in Jouren, daar zijn de Friese ballonfeesten bezig. Iedere avond gaan daar prachtige luchtballonnen omhoog. Het grootste ballonnenfestival van Nederland is het. Het viert zijn 40ste editie. Al werkte de wind bij de aftrap eerder deze week niet mee.
1: Het waait nog een beetje te hard, hè?
2: Ja, klopt. Dus met die grote ballon vind ik dat nog wel een beetje een ding.
3: Vanavond zijn er een paar ballonnen minder. Een gewone ballon heeft de limiet van zeg maar windkracht 3. En een special shape heeft een limiet van maximaal windkracht 2.
1: Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
3: Een zonnebloem, de brandweerman, die komt morgen pas.
1: Een schildpad?
3: Ja, dit is een schildpad.
4: Ik heb niet hoogtevrees.
5: Ik heb ook geen hoogtevrees. Ik vind het spannender dan hun, hoor.
0: Ja, de moeder vindt het spannender dan de kinderen. Nou, ik zou er ook niet graag instappen, hoor. Ik heb niet echt hoogtevrees, maar vind dat dan toch te spannend of zo. Vanavond trouwens en morgenavond is ook de Night Glow. De piloten van die ballonnen zetten dan hun branders aan en die gaan mee op het ritme van live muziek die er wordt gespeeld. Dus dat wordt bijzonder.

0: Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
1: Op 89.3 Radio West.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
12: Muziek aan zee op Radio West. Het is 3:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Bij een hobbyboer in Woerdens Verlaat, vlakbij Nieuwkoop, is vogelgriep geconstateerd. De 40 kippen en 110 watervogels worden gedood en afgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Rondom de uitbraaklocatie worden de normale voorzorgszones ingesteld. Binnen een straal van 10 kilometer mag geen pluimvee vervoerd worden. Dit geldt ook voor eieren, vlees en mest. Veel komende en gaande reizigers bij Rotterdam De Heek Airport. Nu ook onze regio met vakanties, zijn er veel mensen die daar vandaan van en naar hun vakantiebestemming reizen. De luchthaven verwacht deze zomermaanden 535.000 passagiers. Dat aantal reizigers is wat hoger dan vorig jaar, zo'n 3% meer. Wat voor tips heeft Eveline van Eijsten van de luchthaven voor de reizigers?
13: We zeggen altijd kom op tijd, maar kom zeker niet meer dan 2 uur van tevoren. Zorg dat je bekend bent met de handbagageregels van je luchtvaartmaatschappij. En als je vloeistof meeneemt in je handbagage, zorg dat het verpakt is in verpakkingen van maximaal 100 milliliter. Ja.
12: Deze zomer zijn er zo'n 3500 vluchten op het vliegveld. Een 55-jarige Hagenaar en een 51-jarige Rotterdammer zijn eerder deze week opgepakt voor witwassen, drugshandel, fraude en ook voor deelname aan een criminele organisatie. De politie kwam de man op het spoor na eerdere doorzoekingen bij een toko in Rotterdam. Bij die aanhoudingen werd beslag gelegd op een woning, een bedrijfspand en de bankrekeningen van een aantal ondernemingen. De twee zouden geld hebben witgewassen door het opmaken en gebruiken van valse facturen. Bij een politieinval in de Haagse wijk Transvaal zijn ruim 100 mogelijk gestolen fietsen ontdekt. Een 33-jarige Hagenaar is aangehouden. Er werd een inval gedaan in een pand aan de Engelenburgstraat. Volgens de politie komt het vaker voor dat er meerdere fietsen tegelijk worden aangetroffen. Maar een hoeveelheid van deze omvang is uitzonderlijk. Momenteel wordt onderzocht of de fietsen inderdaad geregistreerd staan als gestolen. Dan het weer, en dat krijg je vandaag van Jordi Bloem.
14: In de loop van de middag krijgt de zon wat meer.

0: ruimte om te schijnen en kan het nog 24 graden worden in onze regio, met over het algemeen matige noord-noordwestenwind. Vanavond zijn er nog opklaringen, later komt er meer bewolking vannacht. Het koelt af vannacht naar 15 of 16 graden, met afnemende wind. Morgen matige noordwestenwind opnieuw, met wolkenvelden, beperkte zonneschijn, misschien morgenavond weer wat meer opklaringen. En morgen zou er vooral in de middag of avond een enkel buitje kunnen passeren, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En morgenmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Zondag, maar ook de hele volgende week waarschijnlijk, niet veel verandering. Een afwisseling, een vriendelijke mix van zon en bewolking. Soms valt er een bui, de grootste kans op regen op woensdag. En de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 22 graden.
1: Dan is er ook nog verkeersinformatie in de regio. Je hoort Helene de Geest.
2: Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen 10 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug 20 minuten extra reistijd.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
4: Muziek aan zee.

0: Backstreet Boys hoorde je, Quit Playing Games, en daarvoor klanken van De Dijk.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Demasiado Corazon ga ik draaien van Mink DeVille. De titel betekent zoveel als te veel hart eigenlijk. En Mink DeVille is natuurlijk de naam van een band en niet van de zanger. Want de zanger is Willy DeVille. Je hebt ook Ruben Siguenza en drummer Tom Manfred Allen. Het is een heerlijk opzwepend nummer.
2: Marjolein, dans je mee?
0: Ik start hem en ik hoop dat jij meedoet. Hier is de meedansplaat van Mink DeVille.

0: op TV West. Een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: disco-tijdperk, hè? Chic met Le Freak in Muziek aan Zee. En nu een Nederlands zangeres die dan wel Engels zingt. Want ja, dat klinkt ook heel erg lekker, hoor. Bij Ilse de Lange vind ik persoonlijk haar Engelstalige nummers. En dit is er een van Lay Your Weapons Down in Muziek aan Zee.
1: There's been a lot of miscommunication lately. A lot of wait and see and too many maybes. And I wanna believe that your faith in me is as strong as it was when we thought it'd be unbreakable. All the words we say end up distorted.

En met Ilse zijn we dan toch echt bijna aan het einde beland van deze show. Bedankt voor het luisteren. Ik ga nog niet weg, want ik lees nog even het nieuws straks bij Bas ook gezellig. Dus ik blijf nog even hangen. En morgen doe ik trouwens uit en zondag ook uit. En dan maandag weer Muziek aan Zee. Dus de komende dagen druk voor mij. Voor jou, fijn weekend. Tot later.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Welke maatregelen neemt het Hoogheemraadschap tegen het watertekort bij ons in de buurt? Dat hoor je straks in Westkom Thuis. Het is 4 uur. De hoofdpunten uit het nieuws met Marjolein Visser.
7: Bij een hobbyboer in Woerdens Verlaat, vlakbij Nieuwkoop, is vogelgriep geconstateerd. De 40 kippen en 110 watervogels worden gedood en afgevoerd. Een harde klap voor ijshockeyclub Sweet Lake Panthers. Vanwege aanhoudende financiële problemen van Silverdome weigert de exploitant het eredivisieteam in het complex. Volgens Silverdome zijn de wensen van de ijshockeyclub niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Een 55-jarige Haagenaar en een 51-jarige man uit Rotterdam zijn eerder deze week opgepakt voor witwassen, drugshandel, fraude en ook voor deelname aan een criminele organisatie. De politie kwam de mannen op het spoor na eerdere doorzoekingen bij een toko in Rotterdam. Meer regennieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
8: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
9: Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein 20 kilometer file. De vertraging is ongeveer 20 minuten.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Tot 7 uur, West komt thuis.

Practice What You Preach. Als je zegt slow down, dan moet je het zelf aan het einde van je liedje natuurlijk ook doen. En dat deed hij ook. Douwe Bob, slow down. Goedemiddag, het is 7,5 minuut. Over 4 uur, je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis, tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen ga ik even bellen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Want we hebben een watertekort, maar wat betekent dat nou precies? Welke maatregelen worden er genomen? Hoeveel zorgen moeten we ons maken? En wat kunnen we eventueel ook zelf doen? Dat ga ik dadelijk allemaal even vragen. Het drievliedspel speel ik deze middag zelf voor het laatst. Volgende week natuurlijk weer een ander spel. Maar ja, weer 4 kaarten weg te geven deze middag voor Familiepark Drievliet hier in Den Haag. Dat zijn onze buren. Natuurlijk de kopstaartplaat. We gaan in de kopstaartplaat een beetje richting de New Wave. Jaren 80. Ja, wel kicken hoor. Wel leuk. Nou, hou die gedachte, hou dat vers. En later in de uitzending dat spelletje in zijn achteruit. Ook weer een leuke. En die is dan van eigen bodem. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. En voor de rest is volgens mij een prima herkenbaar fragmentje geworden. Laat het lekker aanstaan op Radio West. Hoef je niks te missen. Dan gaan we ook leuke mooie platen draaien. Onder andere van oude knakkers die helaas niet meer onder ons zijn. Zoals deze, John Denver en zijn Calypso. MUZIEK

0: Ik heb verder daarna nooit meer iets van Mark Cohn gehoord, maar dit was natuurlijk wel een hit, hè? En het is natuurlijk ook een ontzettend goede en fijne plaat. Ik ben blij dat ik hem weer heb mogen draaien op Radio West. Walking in Memphis. En daarmee werd het 16 minuten over 4. We hoorden het gisteren op het nieuws, we hoorden het overal natuurlijk, watertekort in Nederland. Nou, wat betekent dat nou voor onze buurt? Ik ga dat vragen aan Giel Kuipers, hij is van het Hoogheemraadschap Plant van Delfland. Giel, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, watertekort, het klinkt ernstig, maar wat betekent watertekort eigenlijk?
1: Dat betekent dat we de grootste moeite hebben om voldoende zoet water aan te voeren in het gebied van Delfland in dit geval. Ja. Om het water op peil te houden en te zorgen dat het niet heel erg zout wordt.
0: Ja, precies. Want dat is belangrijk, hè? Die verzilting, dat moeten we tegengaan. Waarom is dat precies?
1: Dat gaan we tegen omdat bijvoorbeeld vissen en planten vinden die zo leuk als ze eigenlijk in zoet water leven, het wordt opeens heel zout. Maar ja. Denk er ook aan als je bijvoorbeeld sportvelden wil beregenen of te gebruiken voor je tuin of laat staan land- en tuinbouw. Die willen ook geen zout water gebruiken.
0: Nee, precies. Op dit moment hebben we dus dan dat watertekort. Ik merk er persoonlijk nog niks van. Hoe komt dat?
1: Omdat we nog best in staat zijn met allerlei trucs om het water goed op peil te houden. Dus we werken heel hard, maar dat doen we vaak achter de schermen.
0: Ja, precies. Want wat zijn die trucs die jullie dan zo'n beetje uitvoeren?
1: Allereerst hebben we een hele bulk water die we aanvoeren van buiten ons gebied. We hebben een leiding onder de Nieuwe Waterweg liggen. Daar laten we heel veel water mee in. Zo'n equivalent van 24.000 kranen die je tegelijk openzet. En dan hebben we ook nog water die we aan de andere kant kunnen laten binnenkomen. En als dat dan niet genoeg is, dan gaan we beperkingen opleggen. Bijvoorbeeld in het gebruik van sluizen. Of soms ook, als het nog erger door zou gaan, aan het onttrekken van water.
0: Ja, precies. Er is dus een stelsel waarbij je zegt van nou, de eerste die daar last van gaat krijgen, dat is dan bijvoorbeeld de pleziervaart. En dan natuurlijk ook nog wel een beetje de professionele vaart. Hè, doordat jullie zeggen van we gaan wat minder schutten met die sluizen. En zo gaat dat trapsgewijs, escaleert dat, hè?
1: Ja, het gaat stapsgewijs. Nu zitten we alleen in een beperking voor de pleziervaart. We zaten een beetje op kantje boord of het ook naar de beroepsvaart ging al, maar dat hebben we nog in ieder geval het besluit over het weekend heen getild.
0: Ja, precies.
1: En daarna kijken we naar het beperken van het gebruik bijvoorbeeld voor het beregenen van je tuin of van de sportvelden en dat soort dingen.
0: Ja, precies. Hoe lang gaat het dit weekend nog goed? Laat ik het gewoon zo eens even vragen.
1: Wij verwachten dat het dit weekend bij ons nog goed gaat.
0: Oké, en na het weekend, wat zou er dan kunnen gebeuren?
1: Dat hangt heel erg ervan af hoe het weer zich ontwikkelt, maar ook hoe de afvoer van de Rijn zich ontwikkelt. Als de Rijn heel weinig gaat afvoeren, dan krijgen we heel veel meer zoutwater voor de deur en dan krijgen we veel meer last van verzilting. En dan kan het zijn dat we dus extra beperkingen voor de sluizen moeten gaan instellen. Dat is dan de eerste maatregel die we zullen nemen.
0: Ja, en op zich hoeven we niet te verwachten dat er nu plotseling heel veel meer water uit de Rijn komt, hè? Want ook stroomopwaarts is het matig allemaal.
1: Ja, er valt nu wat regen in Duitsland, maar dat levert nog niet zoveel extra Rijnafvoer op dat wij er al blij van worden.
0: Nee, precies. Wat kan ik nou zelf doen om de boel een beetje te helpen?
1: Je kan je altijd bewust zijn van het water dat je gebruikt en of het echt nodig is. Kijk, als jij je gezond sproeit en je doet het elke dag, dan kan je afvragen, is dat nou nodig? Dus gebruik je water uit oppervlaktewater. Vraag je dan steeds af, heb ik dit nou echt nodig of kan ik ook wel een keer zonder? En als je zonder kan, gebruik het dan niet, want het helpt. Alle kleine beetjes stellen op tot een hele hoop.
0: Ja, dat is waar. En tot slot, welke lange termijn oplossingen zouden er nou moeten komen wat u betreft?
1: Lange termijn oplossingen, dat is een heel kritisch thema. Kijk, uiteindelijk zijn we in Nederland in discussie over hoe we het water met elkaar verdelen. Maar het gaat allemaal best wel heel snel met die droogte. En het wordt steeds langer droog. Dus ja, zuinigheid, zuinig omgaan met water. En proberen de wateraanvoer naar de gebieden zoveel mogelijk te verbeteren. Daar moeten we met elkaar aan werken.
0: Ja. Ja, precies.
1: Het klimaat veranderen is heel lastig.
0: Ja, het klimaat terugveranderen, dat wordt moeilijk. Maar goed, jullie hebben natuurlijk al hele mooie trucs achter de hand. Hè, met die verbinding met het Brielse Meer, zeg maar. Dat zijn allemaal mooie technische oplossingen. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, op de lange termijn zou er een dergelijke oplossing nog bij moeten komen als we dat probleem serieus het hoofd willen bieden.
1: Nou, we zijn wel in gesprek over hoe kunnen wij zorgen dat onze wateraanvoer ook duurzaam is naar het gebied. Maar dan kijken we natuurlijk niet alleen, want wij zijn een gebied in Nederland, maar dat moet je op Nederlandse schaal doen. Want met z'n allen maken we gebruik van het water dat uit de Maas en de Rijn en de Schelde en de Eems komt. En dat moeten we op een goede manier verdelen. En wij kunnen wel zeggen, wij regelen het voor onszelf goed, maar zo werkt het niet. Want het moet natuurlijk ook voor de rest van Nederland. Ja, dat is typisch het Nederlandse poldermodel, maar daar zijn we wel heel hard mee bezig om daar het beste uit te halen met elkaar.
0: Ja, precies. Giel Kuipers van het Hoogheemraadschap van Delfland, dankjewel voor deze toelichting.
1: Oké, graag gedaan.
2: Tot 7 uur, rest komt thuis.

Ja, dat blijft er een, hè, mensen. Frank Sinatra, New York, New York. 5 minuten voor 4:30, het nieuws zometeen met Marjolein Visser. Maar eerst nog even deze mooie plaat van Snelle. Laat het licht aan. Luister maar eens goed naar die tekst.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Het is 1 minuut over 5:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Marjolein Visser. Marjolein, goedemiddag.
14: Hey Bas, goedemiddag. In de Haagse Meidoornstraat is een speciale brandweereenheid voor chemicaliën uitgerukt. Nadat er een melding was binnengekomen dat een man onder de vloeistoffen zat. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is ook aangehouden. De politie heeft het vermoeden dat in het pand een drugslab zat en doet onderzoek. Welke vloeistof die persoon over zich had gekregen is niet bekend. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Bij een hobbyboer in Woerdens Verlaat, vlakbij Nieuwkoop, is vogelgriep geconstateerd. De 40 kippen en 110 watervogels worden gedood en afgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Rondom de uitbraaklocatie worden de normale voorzorgszones ingesteld. Dat houdt in, binnen een straal van 10 kilometer mag geen pluimvee vervoerd worden. Dit geldt ook voor eieren, vlees en mest. Een huis in Zoetermeer is van binnen verwoest door een brand. De ruimtes op de begane grond en de eerste verdieping zijn zwart geblakerd. Hoe de brand in het rijtjeshuis aan de Antonie Donkerhoof is ontstaan is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel de schade bedraagt. En veel komende en gaande reizigers bij Rotterdam, de Heek Airport. Nu ook onze regio met vakantie is, zijn er veel mensen die daar vandaan van en naar hun vakantiebestemming reizen. De luchthaven verwacht deze zomermaanden 535.000 passagiers. Dat aantal reizigers is wat hoger dan vorig jaar, zo'n 3% meer. Wat voor een tips heeft Eveline van Eijsten van de luchthaven voor de reizigers?
15: We zeggen altijd kom op tijd, maar kom zeker niet meer dan 2 uur van tevoren. Zorg dat je bekend bent met de handbagageregels van je luchtvaartmaatschappij. En als je vloeistof meeneemt in je handbagage, zorg dat het verpakt is in verpakkingen van maximaal 100 milliliter.
14: Ja, altijd mensen die dan met flesjes en zo lopen te rommelen, ja, waardoor het allemaal veel langer duurt.
13: Ja, klopt. En die moet je allemaal afgeven. Je hebt er niks aan, je bent allemaal kwijt. Ja.
14: Nee, ik moet zeggen, wij vliegen vaak op Rotterdam die Heek Airport, maar dat is dan in mei. Maar dan loop je eigenlijk zo door. Het is echt zo relaxed reizen. Maar het zal nu het echt zomervakantie is wel een stuk drukker zijn. Dus
13: absoluut, maar nog veel beter te doen volgens mij dan Schiphol.
14: Ja, er zijn deze zomer trouwens in juli en augustus zo'n 3500 vluchten.

0: gepland van 35. En naar het vliegveld.
1: Okidoki, Marjolein, dankjewel. Dan gaan we naar de vrolijkste weerman van Nederland.
2: Dag baas.
1: Ja, dat is natuurlijk Jordi Bloem. Jordi, zomeren we nog wel een beetje door?
2: Ja, de zomer die gaat nog wel verder met wat minder zonnig weer. Dat is een beetje eigenlijk voor de komende dagen. En vanavond zijn er tijdelijk brede opklaringen, maar vannacht komt er toch weer wat meer bewolking vanaf de Noordzee. En we zitten inmiddels in minder warme lucht. Dat heb je ook vandaag wel gemerkt. Volgens mij is het nergens 25 graden geworden op de officiële weerstations. En in de loop van de nacht is het dan 15 of 16 graden. Het koelt steeds aardig af met een zwakke of matige noordwestelijke wind. Morgen overdag meestal matige noordwestelijke wind. Er zijn wolkenvelden. Bij tijden komt de zon erbij, vooral morgenavond. En heel misschien dat in de loop van morgenmiddag of avond er een enkel buitje gaat passeren. We hebben echt wel regen nodig voor de natuur en de akkers. Maar ja, dat enkele buitje, dat zet geen zoden aan de dijk. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Nou, zondag, maandag en dinsdag, niet veel verandering hoor. Ongeveer 21 graden 's middags, een afwisseling van zon en bewolking. Heel af en toe een bui. Woensdag iets meer regen waarschijnlijk met een storing die passeert. 20 graden. En aan het einde van de week ja, eigenlijk nog een beetje hetzelfde verhaal. Periode met zon, kleine kans op een bui. En zo'n 20 tot 23 graden ongeveer.
1: Dankjewel Jordi. Dan gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, het is vrijdagmiddag. Voor heel veel mensen is waarschijnlijk de vakantie stiekem al begonnen. Ja. Merken we dat ook in het verkeersaanbod?
3: Ja, zeker. Ja, er is echt duidelijk minder woon-werkverkeer op de weg. Het is in de rest van het land best wel druk, maar in de regio valt het mee. 80 kilometer file staat er. Er is helaas wel een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Daar is één rijstrook dicht en dat kost je vanaf Ypenburg ongeveer een kwartier. Ook de andere kant op file tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet ook ruim 10 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam tussen Hofvliet en knooppunt Ketelplein ook nog eens een kwartier extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging ook een kwartier.
1: Dankjewel Helene, tot straks weer.
3: Joep.
4: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Merci.

Level 42, Something About You op Radio West. 8 minuten, bijna 9 minuten over 4:30. Ja, we zitten natuurlijk een beetje te wachten op dat spelletje van ons, hè. Dat ik die kaarten ga weggeven voor Drievliet. Ja, dat gaat nog wel gebeuren. Maar ik zeg niet wanneer natuurlijk. Misschien wel naar deze plaat. Van Dexys Midnight Runners, Jackie Wilson Said.

Dexys Midnight Runners, Jackie Wilson Said. Oho, wat hoor ik nou? Krijgen we nou? Ja, ja hoor. Bellen maar voor 4 kaarten voor Drievliet. Dan moet je een beetje mazzel hebben natuurlijk. Dat je er doorheen komt. Want ja, ik krijg wel eens klachten van... ja, Bas, ik probeer het al 1000 weken. Maar het lukt maar niet. Dat komt omdat er zoveel bellen natuurlijk. 070-390-5454 om een kansje te maken. Fool's Garden.

0: Fool's Garden. Ja, dan gaan we eens even kijken daar in Drievliet. Ja, ik zie daar een mooie, zeg. Bijvoorbeeld die Formule X, die staat daar mooi te wezen. Tineke Krommendam uit Den Haag, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is het lang geleden dat jij in Drievliet bent geweest?
1: Ja, ik denk toch wel. Ik ben nu 68, dus ik denk toch wel een jaar of 20 geleden met de kinderen daar geweest ben. Ja.
0: Ja. En maak ik daaruit op dat het misschien weer tijd wordt om bijvoorbeeld met de kleinkinderen daar naartoe te gaan?
1: Nou, dat wou ik je net vertellen. Oh. Ik denk, ik ga met mijn vriendin, met de kleinkind en met mijn eigen kleinkind. Nou. Daar hou ik dan van.
0: Hartstikke mooi. Twee oma's en twee kleinkinderen. Ja, dat is een mooie score natuurlijk.
1: Fantastisch.
0: Ja, precies. Nou, Tineke, daar hoef je helemaal niet veel voor te doen hoor. Kijk, er is daar een attractie. Dat ding dat heet de Formule X. Dat gaat natuurlijk over snelle raceauto's en zo.
1: Ja.
0: En nou moet natuurlijk Max weer rijden dit weekend. Hè. Spa-Francorchamps. Normaal gesproken zijn favoriete circuit. Maar ja, het gaat niet zo best met zijn auto. Dat heb je misschien ook wel ergens gelezen. Nee. Hij is een beetje ontevreden. Terecht ook, ja. Hè. Nou, stel je nou voor dat Max bijna over de finish komt. Hè, en jij zou dat verslag moeten doen. Hè. Jij bent als het ware de Olaf Mol. Jij bent de Olaf Krommendam van Den Haag. Hoe zou jij dat stukje eindverslag dan doen? Laat maar eens horen.
1: Nou. Oh, ik zou zeggen, oh, en daar komt hij. Ja, hij heeft scheid aan alles. Hij trapt hem in, hij duwt hem in tot op de hoeken. Ja, daar komt onze Max en hij pakt hem. Ik zie het, ik voel het. Elke vezel in mij.
0: Tineke, jij kan echt zo bij de tv. Ja, misschien moet je dan je taalgebruik een heel klein beetje aanpassen.
1: Dat zegt mijn man ook.
0: Nee, goed gedaan hoor, Tineke. Hartstikke leuk. Die vier kaarten die zijn natuurlijk voor jou. Blijf nog even aan de telefoon. Dan kan ik al je gegevens nog even noteren. En heb je nog vakantieplannen? Want ja, de vakanties staan voor de deur, hè?
1: Nou, wij zijn in december 50 jaar getrouwd. En dan gaan wij een week weg.
0: Oh, wat heerlijk, joh. Hartstikke mooi. 50 jaar, dat is een hele tijd, hè?
1: Ja, zeker. Doe het niet na. Doe niet.
0: Hoe heb je het uitgehouden met hem? Hoe heb je dat gedaan?
1: Hij is lief. Oh. Laat het zo maar zeggen. Ja, okay. Hij is lief. Anders had ik het niet gered. Maar hij is lief.
0: Ja, nou, hoe heet hij?
1: Rob.
0: Oké, Rob Krommendam. Rob, ik hoop dat je van 10cc houdt. Ik ga deze plaat speciaal voor Rob draaien.
1: Ja, vinden wij leuk.
0: Hartstikke goed. Veel plezier, Tineke. Dag.
1: Dag.

Haagse trots, direct, my blood. Ja, zouden ze het een klein beetje hebben afgekeken van de inmiddels opa's. Deze opa's, met de S natuurlijk nog. Hè. De golden earrings, dang dang, digi digi dang. Ik denk het bijna wel, maar dat hebben ze goed gedaan. Die voetsporen, die vullen ze prima. Tot aan het nieuws van 5:00.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geeft jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Zometeen even babbelen met de woordvoering op luchthaven Rotterdam, The Hague Airport. Want de zomerdrukte is daar natuurlijk volop aan de gang. Het is 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Marjolein Visser.
9: In de Haagse Meidoornstraat is een speciale brandweereenheid voor chemicaliën uitgerukt nadat er een melding was binnengekomen dat een man onder de vloeistoffen zat. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is ook aangehouden. Mogelijk gaat het om een drugslab. Een huis in Zoetermeer is van binnen verwoest door een brand. De ruimtes op de begane grond en de eerste verdieping zijn zwart geblakerd. Hoe de brand in het Rijtjeshuis aan de Antony Donkerhoof is ontstaan, is niet bekend. Bij een hobbyboer in Woerdens Verlaat, vlakbij Nieuwkoop, is vogelgriep geconstateerd. De 40 kippen en 110 watervogels worden gedood en afgevoerd. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie van de ANWB. Hier is Helene de Geest.
11: Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Tot 7 uur, West komt thuis.

Drops of Jupiter Train hoorde je op Radio West, 5:09. Goedemiddag, West komt thuis tot 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7 het happy hour. En ik moet zeggen, ik heb al heel veel verzoeken binnen. En ik heb er eentje die ik beloofd heb te draaien. Dus daar kom ik zeker niet onderuit. En dat geeft ook niet, want dat vinden jullie ook allemaal mooi. Dat weet ik zeker. Maar je mag het natuurlijk nog wel proberen, hè. Bas@omroepwest.nl voor het indienen van een verzoekje voor het happy hour. Zometeen gaan we eens even kijken op luchthaven Rotterdam, The Hague Airport. Hoe ze daar omgaan met de vakantiedrukte. Straks hebben we nog de kopstartplaat. Hadden we gisteren Wanda Jackson, ja natuurlijk, met Funnel of Love. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het meest gebruikte woord in platentitels. Het woord love. Je mag het ook vertalen naar een andere taal. Is allemaal prima. Nou, wat is het geworden? Dat hoor je natuurlijk over een goed half uurtje. En in het laatste uurtje gaan we nog even buurten inleiden. We maken een rondje door de regio. En het spelletje Insnacht Eruit zit daar ook bij. Hè? Dan kun je weer een mooie prijs mee winnen. Als je tenminste blijft luisteren. Dit is Smokey met die hele bekende meediner. Je weet wel.

0: De Gebroeders Wouters. In het bandje Clouseau, Belgische bandje natuurlijk. Altijd heb ik je lief. Bijna 12 minuten voor 5:30 is het op Radio West. We gaan eens even kijken op het vliegveld. West komt thuis. Het vliegveld Rotterdam, The Hague Airport namelijk. Om te kijken hoe ze daar omgaan met de vakantiedrukte. Mijn collega Marlies Harting die spreekt daar met de woordvoering van de airport.
1: Wat voor drukte verwachten jullie de komende weken hier?
2: Nou, we verwachten in de maanden juli en augustus ongeveer 535.000 passagiers. Vertrek en aankomst op ongeveer 3500 vluchten. Dat is 3% passagiers meer dan vorig jaar. Op wel iets minder vluchten. Wat betekent dat de toestellen dus iets voller zitten dan vorig jaar.
1: Nou, wat voor tips hebben jullie voor reizigers in deze vakantieperiode?
2: Nou, we zeggen altijd kom op tijd, maar kom zeker niet meer dan 2 uur van tevoren. Zorg dat je bekend bent met de handbagageregels van je luchtvaartmaatschappij. En als je vloeistof meeneemt in je handbagage, zorg dat het verpakt is in verpakkingen van maximaal 100 milliliter.
1: Ja, dat voorkomt dat de rijen heel lang gaan worden omdat de security lang duurt, de check.
2: Precies, inderdaad. We willen dat soepel verloopt natuurlijk voor de passagiers. Dus het is goed om na te denken over je handbagageregels.
1: Hoe bereiden jullie je als Rotterdam The Hague Airport nou voor op die vakantieperiode?
2: Nou, we hebben altijd nauwkeurig overleggen met onze ketenpartners, dus de operationele partijen zoals de security en de grondafhandelaar. We evalueren het zomerseizoen van het jaar ervoor al in de winter om ervoor te zorgen dat we het aankomende zomerseizoen, dus dit zomerseizoen, wanneer het wat drukker wordt, echt met elkaar goed voorbereid zijn.
1: Wat worden nou de drukste dagen de komende tijd?
2: Nou, de drukste dag is 4 augustus. Op die dag verwachten we 67 vluchten en ongeveer 10.500 passagiers.
1: Hoe komt dat, dat het dan 4 augustus zo druk is?
2: Ja, ik denk dat het omdat het midden in de zomervakantie is. Dus natuurlijk binnen alle regio's valt dat precies in het midden. Dus naar verwachting zal dat dan daarmee te maken hebben.
1: Ja. En hoe lang zijn de rijen hier dan, denk je?
2: Nou, gelukkig op Rotterdam The Hague Airport valt het altijd mee. Dus ja, als je dus inderdaad 2 uur van tevoren komt, dan verwachten we ook nog dat je genoeg tijd hebt om nog wat te eten en te drinken als je door de security bent. Dus dat zal echt meevallen.
1: Ja, maar het is dus zeker niet de bedoeling. Mensen hebben natuurlijk nog wel eens de neiging om dan te denken, ik ga maar lekker vroeg, want dan kan er niks misgaan. Maar dat is eigenlijk niet wat jullie willen.
2: Nee, dat is niet nodig bij ons. Ik heb een kleine luchthaven, dus als je 2 uur van tevoren komt, dan heb je echt voldoende tijd om in te checken en door de security te gaan en ook nog even een kopje koffie te drinken.
1: Ja. Is voor jullie nou een leuke tijd, juist deze zomerperiode?
2: Ja, nou ja, daar kijken we met z'n allen echt naar uit. Ik vind het natuurlijk leuk om alle passagiers vanaf hier te zien vertrekken. Dus dit is voor ons wel een mooie tijd van het jaar.
0: Verslaggever Marlies Harting in gesprek met woordvoerder Evelien van IJsden van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. En je hoort het, heel erg veel te vroeg komen. Het heeft allemaal niet zo gek veel zin. Dit is Eric Carmen, Hungry Eyes.

0: Eric Carmen met Hungry Eyes.
1: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
0: Ja, het klokje van gehoorzaamheid tikt natuurlijk gewoon verder. 5 minuten voor 5:30. Het nieuws met Marjolein, het zit er weer aan te komen. Dit is een recente productie van Teddy Swims. Van dit jaar, Mr. Know-It-All.

0: zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Het is 17:30 op Radio West, het nieuws met Marjolein Visser. Marjolein, goedemiddag.
6: Hey Bas, goedemiddag. Een arrestatieteam van de politie is een portiekwoning aan de Holwerdalaan in Voorburg binnengevallen. Zwaar bewapende agenten werden ingeschakeld na een melding over een man. De politie zegt dat de man volgens buurtbewoners met pijl en boog vanaf het balkon pijlen had geschoten.
5: Zo.
6: Terwijl gealarmeerde politieonderhandelaar met de man in gesprek ging, viel de gespecialiseerde politieeenheid het appartement binnen en heeft de man uiteindelijk kunnen arresteren.
5: Nou, lekker.
6: In de Haagse Meidoornstraat is een speciale brandweereenheid voor chemicaliën uitgerukt nadat er een melding was binnengekomen dat de man onder de vloeistoffen zat. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is ook aangehouden. De politie heeft het vermoeden dat in het pand een drugslab zat en doet onderzoek. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Het Hoogheemraadschap Delfland blijft de waterstanden de komende tijd goed in de gaten houden. Door het warme weer kunnen er tekorten ontstaan. Dat weten ze nu nog in onze regio op te lossen, vertelde Giel Kuipers van het waterschap.
7: Allereerst hebben we een hele bult water die we aanvoeren van buiten ons gebied. We hebben een leiding onder de Nieuwe Waterweg liggen. Daar laten we heel veel water mee in. Zo'n equivalent van 24.000 kranen die je tegelijk openzet. En dan hebben we ook nog water die we aan de andere kant kunnen laten binnenkomen. En als dat dan niet genoeg is, dan gaan we beperkingen opleggen, bijvoorbeeld in het gebruik van sluizen, of soms ook, als het nog erger door zou gaan, aan het onttrekken van water.
6: Ja, hij vertelde ook wel dat de situatie kwetsbaar blijft op dit moment.
5: Ja, kwetsbaar, maar nog niet kritiek.
6: Nee. En nee. Een huis in Zoetermeer is van binnen verwoest door een brand. De ruimtes op de begane grond en de eerste verdieping zijn zwart geblakerd. Hoe de brand in het Rijtjeshuis aan de Antonie Donkerhoof is ontstaan is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel het schadebedrag precies bedraagt.
5: Oké, Marjolein, dankjewel. Jordi Bloem.
8: Dag Bas.
5: Ja, gaan we nog een beetje doorzomeren?
8: Ja, de zomer die gaat nog wel verder met wat minder zonnig weer. Dat is een beetje eigenlijk voor de komende dagen. En vanavond zijn er tijdelijk brede opklaringen, maar vannacht komt er toch weer wat meer bewolking vanaf de Noordzee. En we zitten inmiddels in minder warme lucht. Dat heb je ook vandaag wel gemerkt. Volgens mij is het nergens 25 graden geworden op de officiële weerstations. En in de loop van de nacht is het dan 15 of 16 graden. Het koelt steeds aardig af met zwakke of matige noordwestelijke wind. Morgen overdag meestal matige noordwestelijke wind. Er zijn wolkenvelden. Bij tijden komt de zon erbij, vooral morgenavond. En heel misschien dat in de loop van morgenmiddag of avond er een enkel buitje gaat passeren. We hebben echt wel regen nodig voor de natuur en de akkers. Maar ja, dat enkele buitje, dat zet geen zoden aan de dijk. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Nou, zondag, maandag en dinsdag, niet veel verandering hoor. Ongeveer 21 graden 's middags, een afwisseling van zon en bewolking. Heel af en toe een bui. Woensdag iets meer regen waarschijnlijk met een storing die passeert. 20 graden. En aan het einde van de week ja, eigenlijk nog een beetje hetzelfde verhaal. Periode met zon, kleine kans op een bui. En zo'n 20 tot 23 graden ongeveer.
5: Gaan we kijken hoe het staat op de weg. Helene Geest bij de ANWB, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, het gaat heel snel de goede kant op de wegen in de regio. Er is er nog maar één file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En die staat op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is de vertraging iets meer dan 5 minuten.
5: Okidoki, Helene, tot straks weer.
9: Jo.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Diana Ross, Upside Down op Radio West. Straks gaan we natuurlijk weer naar de kopstartplaat. Gisteren was die van Wanda Jackson, The Funnel of Love. En dat maakt dat we voor vandaag een plaatje zoeken dat met het woord love moet beginnen. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk, want zo'n beetje alle Engelstalige platen, daar zit wel het woord love in de titel. En ook nog vaak als eerste, want het gaat natuurlijk om de combinatie van de start en dan weer de kop van de nieuwe plaat. Zo moet je dat een beetje bekijken. Maar zover is het nog niet. Eerst nog muziek van Meja. It's all about the money. Nou, andere dingen zijn ook belangrijk, hoor.

0: Knijter van een hit natuurlijk voor Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: De kopstaartplaat.
0: Het liedje Funnel of Love van Wanda Jackson, dat was gisteren de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord love. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk. Er zijn heel veel platentitels die met love beginnen. Een vertaling is natuurlijk ook goed. Hier zijn de reacties die ik vandaag per mail heb ontvangen. Roy Lodders die schrijft voor vandaag... Wil ik Love Will Tear Us Apart van Joy Division voortdragen als kopstaartplaat. Fijne vakantie en enjoy the sun met de hartelijke groeten van Roy. Roy, merci beaucoup. Tiele Vertuinzen schrijft, ha lieve Bas, kijk, daar smelt je van. Daar zijn we alweer met de laatste kopstaartplaat van de week. Nou, inderdaad. Jouw suggestie, je hoort hem niet zoveel. Het liedje Love Has Been A Friend To Me van Julio Iglesias. En van zijn Spaanse nummers, zo schrijft Tilly, word ik altijd wel vrolijk. Ik versta er geen bal van, maar het klinkt in ieder geval lekker. De groetjes van Tilly. Tilly, dankjewel. En pak anders even een cursusje Spaans, hè, binnenkort. Piet van der Poel schrijft, hoi Bas. Natuurlijk dacht ik bij de nieuwe opgave voor de kopstaartplaat meteen aan Love That Burns. En Love Can Make a Fool of You van Gary Moore. De favoriet natuurlijk van Piet. Maar dat zijn nummers die ruim 6 minuten duren. En die vallen dan natuurlijk wel snel af. Ja, dat is zo, Piet. Een mooi nummer heb je wel gevonden. Namelijk Paul Young met Love Will Tear Us Apart. Het origineel werd in 1980 uitgebracht door Joy Division, kort na het overlijden van zanger Ian Curtis. De tekst is geïnspireerd door zijn problemen en zijn persoonlijke worstelingen en groeide uit tot een van de meest invloedrijke nummers uit die tijd. Paul Young nam het nummer op in 1983 voor zijn debuutalbum No Parley en gaf het een heel eigen karakter. En waar Joy Division een gevoel van vervreemding en wanhoop oproept, klinkt Paul Young juist warm, soulful en melancholisch. En voor mij is dit een van de weinige covers die volledig op eigen benen staat. Hij behoudt de emotie van het origineel, maar maakt er tegelijkertijd een heel nieuw en bijzonder lied van. Met een hartelijke groet en natuurlijk iedereen weer een heel fijn weekend gewenst door Piet uit Zoetermeer. Piet, dankjewel, hè. Carla Slootweg zegt, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat The Cats met Love is a Golden Ring. Fijne uitzending en een goed weekend gewenst. Groetjes van Carla. Dank Carla. Marcel Amt, hij schrijft, voor de kopstaartplaat ga ik voor Love of the Common People. Daar is hij weer, Paul Young. Alvast bedankt en een prettig weekend. Goed van Marcel. Marcel, dank. Ben Mol, hij schrijft, Hadi Bas, mijn keuze is wederom gevallen op een Britse rockband. Enige weken geleden draaide je ook al een nummer van deze kanjers die in 1995 ophielden te bestaan. Als ik de naam Mark Knopfler noem, dan weten we natuurlijk gelijk over welke band ik het heb. Natuurlijk, Dire Straits. Goed voor 120 miljoen albums en singles, doe dat maar eens na. Het gekozen nummer draagt de titel Love Over Gold van het gelijknamige album uit 1982. En een leuk detail, het nummer Private Dancer zou ook op dit album komen, maar Mark Knopfler vond het niet passen. Tina Turner die ging ermee aan de haal en... We weten hoe dat is afgelopen. Oh ja, en het overbekende Private Investigations vinden we ook terug op dat album. Groetjes van Ben uit Katwijk. Dank je, Ben. Kees Pronk van Op Scheveningen, die zegt, dat was mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Love Somebody van Morgan Wallen. Een vrij recent nummer van deze Amerikaanse countryzanger, waarmee hij de nummer 1 positie bereikte in de Billboard Hot 100. De groeten van Kees. Kees, dank. Koos Enthoven. Met Love vind ik altijd wel een nummer van mijn favoriete band. Bijvoorbeeld Love is Strong uit 1994 van het album Voodoo Lounge. Goed weekend. Groeten van Koos. Dank Koos. Sam van der Meulen. Hey Bas, voor de kopstaartplaat ga ik vandaag voor Jennifer Lopez met Love Don't Cost The Thing uit 2001, alweer 25 jaar geleden. Het was gelijk wat in me opkwam bij het woord love, want als je het mij vraagt is het een lekker zomersplaatje. En als je mij persoonlijk vraagt, dan klopt de titel ook nog. Groetjes en een fijne uitzending vanuit Den Haag. Sam van der Meulens. Dank Sam. Geert Slootweg, hij schrijft, hallo Bas. De kopstaartplaat voor vandaag. Ik dacht aan Lovely Day van Bill Withers. Een heerlijk nummer om het weekend mee in te gaan natuurlijk. Fijne uitzending, goed weekend gewenst. Groetjes van Geer. Dankjewel Geer. Bastiaan Ketting die schrijft, hi Bas, ik heb nog een oudertje voor de mensen die de kopstaartplaat luisteren. Lover Medley van The Doors. En die staat op een van de betere albums, namelijk L.A. Woman. Het vreemde vind ik wel dat er op deze hoes Doors staat, in plaats van The Doors. Ja, Bastiaan, ik weet ook niet hoe dat zit natuurlijk, hè. Dankjewel. En tot slot Romeo Sadlu, die schrijft, mijn suggestie voor kopstaartplaat, Paul Young, Love is in the Air. Klopt dat wel, Romeo? Ja, weet ik niet. Fijne vakantie en een fijn weekend voor het kopstaartplaatclubje met vriendelijke groeten. Luidjes, ik was wel geïntrigeerd hoor, door een aantal van jullie die Love Will Tear Us Apart noemde. Ik heb nog zitten dubben, maar het is toch het origineel geworden. Joy Division. Love Will Tear Us Apart, de kopstaartplaat van vandaag. Voor aanstaande maandag, als ik er niet ben, maar Kevin de show overneemt, zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord again, of weer, of wederom. Of een andere vertaling, is allemaal prima. Stuur dat dan aan kevin@omroepwest.nl. Kevin@omroepwest.nl. En nu even lekker nieuw even, jongens. Joy Division, Love Will Tear Us Apart Again.

0: kopstartplaat van vandaag. Joy Division, Love Will Tear Us Apart Again. En inderdaad, zoals Piet van der Poel het al zei, Paul Young heeft daar ook een hele smaakvolle versie van gemaakt. Een cover die gewoon recht overeind blijft staan. Mooi is dat altijd. Maar toch heb ik voor deze gekozen. De kopstartplaat van vandaag. Voor maandag zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord again. Of een vertaling daarvan. Heb je een ideetje? Stuur dat aan kevin@omroepwest.nl. kevin@omroepwest.nl.
1: Hey opa, hoe gaat het met u?
2: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
3: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
4: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen: ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
5: Dagelijks?
4: Ja, zeker.
6: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste, het grootste alarmmoment van: oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
3: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
7: Alleen op TV West.

0: tot 7 uur. West komt thuis.
1: Dit is Radio West.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.
4: Alleen de prijs is anders.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Zometeen in West komt thuis.
0: Happy hour at 6.
11: Precies, nog 1 uurtje werken en dan is het voor mij vakantie. Maar dat geldt ook voor heel veel van jullie, natuurlijk. Het is 1:06. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Marjolein Visser.
12: Een arrestatieteam van de politie is een portiekwoning aan de Holwerdalaan in Voorburg binnengevallen. De politie zegt dat de man volgens buurtbewoners met een pijl en boog vanaf het balkon pijlen had geschoten. Hij is opgepakt. Een huis in Zoetermeer is van binnen verwoest door een brand. De ruimtes op de begane grond en eerste verdieping zijn zwart geblakerd. Hoe de brand in het rijtjeshuis aan de Antonie Donkerhoven is ontstaan, is niet bekend. Een harde klap voor ijshockeyclub Sweet Lake Panthers. Vanwege aanhoudende financiële problemen van Silverdome weigert de exploitant het eredivisieteam in het complex. Volgens Silverdome zijn de wensen van de ijshockeyclub niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Helene de Geest.
14: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat bij Delft 7 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en daar.
15: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
18: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
19: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Tot 7 uur, West komt thuis.

Op verzoek van Marcel Amt deze vrolijke plaat van Dan Hartman. Ook al niet meer onder ons natuurlijk. Instant Replay. Het is 9 minuten over 6. West komt thuis, laatste uurtje op de vrijdag. En dat betekent happy hour. Ik heb een hoop verzoeken van jullie gekregen. Ik ga proberen ze er allemaal doorheen te draaien. Verder doen we dit uur nog een rondje regio. Namelijk even buurten in Leiden bij Emiel van Aalst. Wat staat er te gebeuren in Leiden? En het spelletje In zijn achteruit speel ik dadelijk natuurlijk ook nog. En als afsluiter draai ik een albumtrack van Pink Floyd. Voor een van de mensen die dat heeft aangevraagd. Zometeen daarover natuurlijk nog heel veel meer. Dan een verzoekje van Geer en van Carla, want die zijn blij. Die gaan op 9 augustus naar Volendam, het 30-jarig jubileum van Jan Smit. Als de nacht verdwijnt, op hun verzoek.

0: Voor Geer en voor Carla, Jan Smit, Als de Nacht Verdwijnt.
1: Rondje Regio.
0: We gaan even buurten in Leiden en dat doen we met Emiel van Aalst. Emiel, heel goede avond.
2: Hi Bas, hoe is ie?
0: Ja, uitstekend. Nog een half uurtje werken bij wijze van spreken en dan is het vakantie.
2: Ja, oh lekker.
0: Ja,
2: lekker joh.
0: Ja, ja, ja.
2: De, nou, de temperatuur is iets naar beneden gegaan, dus dat is ook lekker.
0: Ja, daarom. Daarom. Als je je huis nog een beetje netjes wil achterlaten, dan moet je natuurlijk een beetje schoonmaken, een beetje stofzuigen. Dan kan het maar beter gewoon een beetje aangenamer qua temperatuur zijn, hè?
2: Ja, nee, precies. Nee joh, heerlijk.
0: Daarom,
2: ja,
0: daarom.
2: Het is hier in Leiden ook duidelijk vakantietijd hoor. Het is afgelopen week nog even druk geweest. Met uiteraard de Rembrandt-dagen, Werfpop. Nou, dat waren natuurlijk allemaal hele grote evenementen nog.
0: Ja.
2: En we hebben, zoals het goede Leidenaren betaamt, hebben we natuurlijk dinsdagavond de verjaardag van Rembrandt gevierd.
0: Ja.
2: Door om 12 uur te proosten bij het standbeeld.
0: 420, en, hè?
2: Ja, ja, ja. En al 25 jaar komt er een groepje Leidenaren. Dat is echt heel mooi, hoor. Komt om 12 uur 's avonds bij elkaar om te proosten, glas jonge jenever, Leidse jenever.
0: Mm-hmm.
2: En, ja, en om 12:30 is iedereen weer weg. Nou, is toch prachtig?
0: Ja, ja, geweldig. Ja, ja, is toch mooi?
2: Ja,
0: ja, ja, daarom. Ja. Ik hoorde van een vriend en vriendin van mij die toevallig een huis gekocht hebben in Leiden. Die gaan daar vanaf 1 september de sleutel krijgen. Die waren afgelopen weekend ook in Leiden. En die hebben genoten van al die Rembrandt-figuren op straat.
2: Ja, ja, het is helemaal prachtig. Het is echt een heel mooi evenement en waanzinnig druk. Ja,
0: ja, leuk hoor.
2: Wat ik wel heb, ik zeg het, het is, de komende week is het even rustig. Ik zelf vind dat wel lekker, want ja, je weet, ik fotografeer alles. Dus
0: ja.
2: Een beetje rust is voor mij ook wel lekker.
0: Ja, ja.
2: Maar wat wel heel leuk is, daar ga ik nog wel naartoe, dat is Cirque de Dune. Dat is een hele leuke tip. In Noordwijk, morgenavond op de boulevard. Mm-hmm. Allemaal circus acts.
0: Oké. Okay.
2: Dat was echt heel leuk. Ik ben er vorig jaar geweest en dat was een heel mooi, heel leuk evenement wel.
0: Is dat al een lange traditie of is dat nog vrij jong?
2: Ik weet het niet. Ik ben vorig jaar geweest, heb ik het voor het eerst gezien. Maar het, ja, het is allemaal een Cirque du Soleil-achtig.
0: Ja, en dan op de boulevard natuurlijk, gewoon, gewoon om je heen gebeurt het allemaal. Ja, wat leuk joh.
2: Ja.
0: Nou, het wordt dus, er ook prima weer voor, het wordt niet te warm, dus je kunt nee, je kan prima uithouden.
2: Dus dat lijkt mij helemaal mooi.
0: Hartstikke goed. Nou, de rest maar jou een heel fijne week te wensen en natuurlijk een heel aangenaam weekend. En ja, niet zo gek druk. Natuurlijk een beetje ontspannen, prima toch?
2: Ja, en jij een hele prettige vakantie.
0: Ja, dankjewel Emiel. En tot over een weekje of drie maar weer. Nou, vier moet ik dan zeggen.
2: Oké, tot joe, joe. Over 3 weken. Doei doei.
0: Hoi hoi hoi hoi.
2: Hoi.
0: Dit is op verzoek van Romeo Vente Paca met Maluma. Die doet het samen met Ricky Martin. Op verzoek van Romeo.

Muziek van Ricky Martin samen met Maluma, Vente Paca, op verzoek van Romeo. Dat was het lievelingsliedje van zijn vrouw. Een jaar geleden stond bij hem de rouwstoet voor de deur. Dus dat brengt enorme herinneringen terug. Het liedje ging daar op volume 10. Want ze hield van muziek lekker hard draaien. Dat schrijft hij. Deze muziek is aangevraagd door Roy Lodders. Die vindt het een fijne plaat. Nou, het is mooi, want dat vind ik zelf ook. Dus dank je wel daarvoor. Roxy Music, tot aan het dagoverzicht. Angel Eyes.

Op verzoek van Roy Lodders deze. Ja, en helemaal niet tot aan het dagoverzicht. Wel, nee, daar zijn we nog helemaal niet. Ik heb nog een hele mooie te gaan. Een verzoek binnengekregen van Martin. En die schrijft, hey Bas, zou het hun laatste album zijn? Ja, van wie denk je dan? Nou, Rolling Stones natuurlijk. Paul McCartney, die doet maar liefst 2 keer mee met nummertjes op die nieuwe plaat. Radioland staat nog net niet in rep en roer. Iets wat je bij het nieuwe album van, nou, laten we zeggen, Taylor Swift niet kan zeggen. Dat zijn de woorden van Martin natuurlijk, hè. Graag in de stars wil die horen. Wat is die lekker? Ik heb hem erbij gepakt, hoor. Op de pick-up gelegd, even aangeslingerd. Precies 33 toeren. Natuurlijk, Martin. Je weet hoe dat gaat, hè. Digitaal, dat kennen we hier niet, hoor. Alles nog van vinyl. The Rolling Stones.

0: Ben je klaar voor de lancering?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten.
4: It's one small step for man.
0: Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl. Kan je

0: Voorzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Het is bijna 1 minuut over 6:30. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht gemaakt door Marjolein Visser. Marjolein, goedenavond.
6: Hey Bas, goedenavond. Een arrestatieteam van de politie is een portiekwoning aan de Holwerdalaan in Voorburg binnengevallen. Zwaar bewapende agenten werden ingeschakeld na een melding over een man. De politie zegt dat de man volgens buurtbewoners met pijl en boog vanaf het balkon pijlen had geschoten. Hij is opgepakt. In de Haagse Meidoornstraat is een speciale brandweereenheid voor chemicaliën uitgerukt nadat er een melding was binnengekomen dat een man onder de vloeistoffen zat. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is ook aangehouden. De politie heeft het vermoeden dat in het pand een drugslab zat en doet onderzoek. Bij een hobbyboer in Woerdens Verlaat, vlakbij Nieuwkoop, is vogelgriep geconstateerd. De 40 kippen en 110 watervogels worden gedood en afgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Rondom de uitbraaklocatie worden de normale voorzorgszones ingesteld. Binnen een straal van 10 kilometer mag geen pluimvee vervoerd worden. En dit geldt ook voor eieren, vlees en mest. Veel komende en gaande reizigers bij Rotterdam de Heek Airport. Nu ook onze regio met vakantie is, zijn er veel mensen die daar vandaan van en naar hun vakantiebestemming reizen. De luchthaven verwacht deze zomermaanden 535.000 passagiers. 3% meer dan vorig jaar. Wat voor een tips heeft Eveline van Eijsten van de luchthaven voor de reizigers?
7: We zeggen altijd kom op tijd, maar kom zeker niet meer dan 2 uur van tevoren. Zorg dat je bekend bent met de handbagageregels van je luchtvaartmaatschappij. En als je vloeistof meeneemt in je handbagage, zorg dat het verpakt is in verpakkingen van maximaal 100 milliliter.
6: Deze zomer alleen al zijn er zo'n 3500 vluchten op het vliegveld. Het Hoogheemraadschap van Delfland blijft de waterstanden de komende tijd goed in de gaten houden. Door het warme weer kunnen er tekorten ontstaan. Dat weten ze nu nog in onze regio op te lossen, vertelde Giel Kuipers van het waterschap.
8: Allereerst hebben we een hele bult water die we aanvoeren van buiten ons gebied. We hebben een leiding onder de Nieuwe Waterweg liggen. Daar laten we heel veel water mee in. Zo'n equivalent van 24.000 kranen die je tegelijk openzet. En dan hebben we ook nog water die we aan de andere kant kunnen laten binnenkomen. En als dat dan niet genoeg is, dan gaan we beperkingen opleggen, bijvoorbeeld in het gebruik van sluizen of soms ook, als het nog erger door zou gaan, aan het onttrekken van water.
6: Wel blijft de situatie kwetsbaar, zei hij. Ze houden het dus in de gaten. Ook Voorschoten heeft documenten offline gehaald, omdat daar persoonlijke gegevens van mensen in bleken te staan. NOS en Nieuwsuur vonden honderden van zulke documenten bij meerdere gemeenten. In Voorschoten stonden namen, adressen, geboortedata, maar ook paspoortnummers van de bestuurders van een stichting in een document op de site. Die gegevens stonden in een bijlage bij een wijziging van de statuten. Volgens de gemeente zijn er geen aanwijzingen dat de informatie is misbruikt. En tot zover dit overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag, Bas.
5: Marjolein, dankjewel. Dan gaan we nog eventjes naar het weer, natuurlijk met Jordi Bloem.
9: Vanavond zijn er tijdelijk brede opklaringen, maar vannacht komt er toch weer wat meer bewolking vanaf de Noordzee. En we zitten inmiddels in minder warme lucht. Dat heb je ook vandaag wel gemerkt. Volgens mij is het nergens 25 graden geworden op de officiële weerstations. En in de loop van de nacht is het dan 15 of 16 graden. Het koelt steeds aardig af met zwakke of matige noordwestelijke wind. Morgen overdag meestal matige noordwestelijke wind. Er zijn wolkenvelden. Bij tijden komt de zon erbij, vooral morgenavond. En heel misschien dat in de loop van morgenmiddag of avond er een enkel buitje gaat passeren. We hebben echt wel regen nodig voor de natuur en de akkers. Maar ja, dat enkele buitje, dat zet geen zoden aan de dijk. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Nou, zondag, maandag en dinsdag, niet veel verandering hoor. Ongeveer 21 graden 's middags, een afwisseling van zon en bewolking. Heel af en toe een bui. Woensdag iets meer regen waarschijnlijk met een storing die passeert. 20 graden. En aan het einde van de week...

0: eigenlijk nog een beetje hetzelfde verhaal. Periode met zon, kleine kans op een bui en zo'n 20 tot 23 graden ongeveer.
1: Jordi, dankjewel. En de AWB meldt op dit moment geen files en vertragingen.
2: West komt thuis.
1: Een verzoekje binnengekregen omdat er wat te vieren valt. Namelijk het begin van de vakantie voor Veronique Jansen. Ze schrijft... ik heb vakantie en dat mag gevierd worden. Nou ja, dat zei ik net al daarom. En dus ze draait hem ook dan een klein beetje voor mij. Nou, dat vind ik wel lief natuurlijk, hè. Cool and the Gang met Celebration.

0: Als je vakantie begint, dan is dat de reden inderdaad voor een feestje. Cool en de Gang op verzoek van Veronique Jansen.
1: Het is zomer in Zuid-Holland. Dit is Radio West.
0: Ja.
2: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer dat spelletje In zijn achteruit. Nou, ik heb een Nederlands product in zijn achteruit gezet. Het is een bekende plaat, goede plaat trouwens ook. En de bedoeling is dat jij raadt titel en artiest van die plaat. Het fragmentje, de opgave dus, hier is die. ...070-390-5454, als jij weet welke plaat dat is. Een verzoekje van Marco binnengekregen. Die heeft de hele week al vieze liedjes aangevraagd. En deze hoort er ook bij. Niet zozeer vanwege de titel, als wel vanwege de teksten die deze plaat bezigt. In a Circle.

0: Inner Circle Sweat, aangevraagd door Marco Lotter.
1: In zijn achteruit.
0: En dan dat spelletje van ons natuurlijk, hè? Dat spelletje in zijn achteruit. Ja, ik heb hier een fragmentje van een goede plaat, een bekende plaat, gemaakt in Nederland, in zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij dan raadt welke plaat dat is. Hier is het fragmentje nog een keer. (Middels) 070-390-5454, als jij denkt te weten welke plaat dat is. Er is nog plaats, dus ik zou zeggen plaats in de herberg, hè, aan de telefoon bedoel ik dan. Nou, bel vooral 070-390-5454. Nog één keer dat fragment. Eerlijk is eerlijk, klinkt in zijn achteruit bijna hetzelfde als in zijn vooruit. Aan de telefoon Ria Roseman, als ik het goed heb. Dag Ria. Hallo, hallo, hallo. Ria, ben je daar?
2: Ik wou je alleen maar een hele fijne vakantie wensen.
0: Oh, dat is ontzettend aardig, Ria. Dankjewel, dankjewel.
2: Dank, jongen.
0: Ja, nou,
2: doei.
0: Doeg. Nou, zo kan het natuurlijk ook. Ja, moest de vader verwachten van jou natuurlijk precies hetzelfde, hè?
3: Nee. Oh, ja. Sorry, ik ga niet gelijk ophangen.
0: Nee.
3: Ik wil wel een fijne vakantie wensen.
0: Nou.
3: En ik heb trouwens een vraag.
0: Nou.
3: Ik probeerde maandag er doorheen te komen.
0: Ja.
3: Tussen 4 en 5.
0: Ja.
3: Alleen ik had niet in de gaten dat het politieke dagachtig dingetje was.
0: Oh, ja, en dan ging het niet natuurlijk, hè, Mustafa. Nee, want ja, dan hadden we daar verder geen tijd voor. 070-390-5454. We zitten in het spelletje In Zijn Achteruit. Welke plaat is dit? In Zijn Achteruit. Mustafa, welke plaat is dit nou?
3: Mag ik een snippen hint? Want ik weet 50-50.
0: Zet jij je radio nou? Waarom zet je hem altijd zo hard, joh? Ik vraag altijd of je hem... Hey, let op, hè, die snipperhint, daar komt hij aan.
1: Ja. Snipperhint.
0: Ja, het was een snipperhint, hè?
3: Oh, ja.
0: Ja. Ja, het ligt op het puntje van je tong. Omdat jij het bent, luister goed, krijg je er nog een.
1: Snipperhint.
3: Ja.
0: Ja, vertel.
3: Goed, hoe heet die mee? Ik weet meer aan.
0: Ja.
3: Modern Talking?
0: Bijna goed.
3: Modern.
0: Nee. Ik heb net nog gezegd dat het van Nederlandse bodem is. Dan kan het natuurlijk nooit Modern Talking zijn. Hè? Ja. Mustafa, weet je wat we doen? We halen Harry er even bij. Misschien kan die jou op het spoor helpen. Harry, goedenavond.
4: Hey Bas, goedenavond. Hey,
0: good evening.
4: Ja, Modern Talking is toch ook bijna Nederlands. Duits toch?
0: Ja, precies. Ja, dat. Ja.
4: Ja.
0: Ah, god, die Mustafa. Ja. Nou ja, blijf even hangen, Harry, want we hebben ook Danielle nog aan de lijn. Ja, nu in één keer gaan de mensen bellen. Dag Danielle, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Duurde even voordat je in de telefoon kroop,
5: zeg. Ja, duurde even.
0: Nou. Oh ja, hier. En dan gaat Ben uit Katwijk gaat ook nog bellen. Nou, dan halen we Ben er ook maar gelijk even bij. Dag Ben.
6: Gezellig.
0: Ja, met z'n allen. Hè? Oh ja, en dan hebben we Kees uit Den Haag ook nog. Nou jongens, het feest is nou compleet. Dag Kees. Die denkt ook van, ik ben er klaar mee. Ik ga terug naar Harry. Harry, wat zullen we doen? Ga jij hem op weg helpen?
4: Ja, dat wil ik wel doen. De bandieten van de tijd.
0: De bandieten van de tijd, Mustafa? Nou.
3: Time Bandits!
0: Nou, dat is toch ook niet te geloven, niet te geloven. Oh ja, wacht, ik van schrik heb ik het applaus niet klaarstaan. Ja. Helemaal goed hoor, natuurlijk. Endless Road, hè, Time Bandits. Nou, ja.
3: Ja, Endless Road, Time Bandits, ja. Is dat Nederlandstalig?
0: Nee, maar dat is wel een Nederlands product. Het is natuurlijk in Nederland gemaakt, hè?
3: Oh!
0: Ja.
3: Net zoals dinges.
0: Dinges, ja, dingetje is ook Nederlands.
3: Nee, Golden Earring is ook wel Nederlandstalig.
0: Nee, dat is maar niet Nederlandstalig.
3: Dan zingen we Engels. Nee, Nederlands. Ja. Het is Nederlands talen, maar zingen we Engels.
0: Ja, precies. Nou, Mustafa, je bent goed op weg geholpen door Harry. Ik ga even naar Danielle. Danielle, wist jij dit ook?
5: Ja, die wist ik ook.
0: Ja, dacht ik wel. Nou, Ben uit Katwijk, wist jij het ook?
6: Ja, ik moest denken aan Alicus Hidding.
0: Ja, en die is dus van welke band? Ja, heel goed. Ja. Ja, daarom, Ben. Zo is het maar net. Ik ga gauw die plaat draaien. En de reden daarvoor, dat zal jullie dadelijk duidelijk worden. Want ik heb Ben aan de lijn, maar ik ga voor Ben nog iets heel speciaals draaien. Dus dag allemaal.
6: Dankjewel, Bas.
0: Joe, goed weekend.
5: Dag, moest...
6: En een fijne vakantie.
0: Joe, hoi, hoi.
6: Fijne vakantie.
0: Dankjewel, hoi, hoi. Ja, de oplossing natuurlijk van dat spelletje in zijn achteruit. Time Bandits, Endless Road. En die handdoek die krijgt Mustafa.

Dat was hem, de plaat in zijn achteruit. Althans, de oplossing dan, hè, van het spelletje Time Bandits. En met een beetje behulp heeft Mustafa dat natuurlijk helemaal goed voor elkaar, voor de bakker gekregen. Laat ik het maar zo zeggen. Jongens, ik ga op vakantie. Je hoort daar vast het strand en de zee in de verte. Maar niet voordat ik de laatste plaat heb aangekondigd. En ik had het beloofd. Het is een verzoek van Ben Mol uit Katwijk. En hij heeft daar een lange tekst bij. En die ga ik nu eventjes aan je voordragen. Een plaatje van de Engelse rockband Pink Floyd. De band opgericht in 1965 door onder andere Roger Waters, David Gilmour en Syd Barrett. Die laatste die werd de band uitgezet omdat hij onhandelbaar was, onder andere door druggebruik. Zijn vervanger, ja, dat was David Gilmour, terwijl Roger Waters het schrijven van de teksten op zich nam. Dat leidde wel tot succes van de albums Wish You Were Here uit 1975 en Animals uit 1977. En natuurlijk het ook zo bekende album The Wall uit 1979. Met dat overbekende nummer Another Brick in the Wall. In dat nummer komt het gemis van zijn vader naar voren. Die sneuvelde in 1944, 5 maanden nadat Waters was geboren. Het gemis horen we onder andere terug in Another Brick in the Wall met de passages Daddy, What Else Did You Leave For Me en A Snapshot in the Family Album. Veel teksten zijn door hem anti-militaristisch geschreven. Laatste plaatje voordat ik op vakantie ben. Allemaal heel veel plezier gewenst. Deze mooie, prachtige plaat. High Hopes voor Ben uit Katwijk. Doei!

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.
15: Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: westadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: papa. Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Tot 11 uur, romantiek op

0: Ben je klaar voor de lancering?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.
4: Let me say the sense, baby.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: op westadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, zit van der Linde met het NOS-journaal. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de Straat van Hormuz. Ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. De VN noemde die onacceptabel. Iran viel vandaag in Kuwait een installatie aan waarmee drinkwater wordt gewonnen uit zeewater. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnen liggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders te maken met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar uit moet zien. Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. Volgens zijn advocaat is dat besloten door de staatssecretaris. Er lagen al adviezen om de crimineel niet meer onder het zwaarste gevangenisregime vast te houden. Maar zijn verblijf in Vught werd steeds verlengd. Tot nu, het is niet bekend naar welke gevangenis hij gaat en wanneer. In en rond Den Haag rijden geen bussen. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het is niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Kees Grimbergen.
2: De KNVB wilde vanwege de chaos bij de club helemaal van Vitesse af. Maar vandaag besloot de Hoge Raad dat Vitesse eind vorig jaar terecht toch weer werd toegelaten tot het betaalde voetbal. Dat Vitesse uit Arnhem niet zomaar een clubje is, werd nog dit WK bewezen. Maar liefst 6 voormalige Vitesse-spelers deden mee. En Vitesse is daarmee dit WK na PSV, Ajax, Feyenoord en Groningen de 5e grootste clubleverancier van WK-spelers. Bijna postuum een glanzend resultaat van deze Arnhemse club. Zouden de raadsheren van de Hoge Raad dit geweten hebben? Ja, goedenavond. Welkom bij Het Oog. Met socioloog Carlijn Roeks over het bericht van de politie dat in de eerste helft van dit jaar veel meer meldingen over personen met verward of onbegrepen gedrag werden gedaan. En met oud-Oranje-doelman Tim Krul over hoe het is om tijdens een troostfinale op de bank te zitten. En met Amerikanist Manon Portos-Minetti over hoe morgen in heel Amerika gedemonstreerd zal worden tegen de bouw van nog meer AI-datacenters. En met Tangerine, de tweelingbroers Arnoud en Sander, over het nummer Love Hurts, een van de grote hits uit 1976, het oog geboortejaar. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 17 juli.
2: Bedrijven in Europa hebben het lastig door de strenge Europese klimaatregels.
3: We worden gewoon geconfronteerd met oneerlijke concurrentie,
2: zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra, die bedrijven meer geld en tijd wil geven om te verduurzamen.
3: Veel van het geld dat we gebruiken, dat vertrekt linea recta weer uit Europa. En wat wij willen is dat geïnvesteerd wordt door bedrijven en door overheden in schone technologie in Europa.
2: Klimaatorganisaties zijn niet blij en willen juist strengere regels, bijvoorbeeld voor de luchtvaart. Daar betaal je nu alleen bij korte vluchten voor je CO2-uitstoot.
4: We hadden natuurlijk veel liever gezien dat dit ook voor alle vluchten zou gaan gelden en niet alleen voor die vluchten voor een relatief korte afstand.
2: De wachttijden voor de neuroloog lopen op.
5: Er is een ziekenhuis in Groningen die nu tijdelijk een stop heeft voor polyklinische patiënten. Die hadden een wachttijd van meer dan 1,5 jaar.
2: Door de vergrijzing zijn er meer patiënten. Maar neurologen kunnen ook meer doen door betere technieken. Dus zijn ze non-stop aan het werk.
6: Ik draai overdag spreekuur, maar in de avond en de nacht heb ik dienst. Dan ben ik continu oproepbaar. En de dag daarop heb ik weer spreekuur. Dus ik ben eigenlijk aan één stuk door aan het werk.
2: Volgend jaar komen er meer opleidingsplekken, maar dat is geen snelle oplossing.
5: Op de lange termijn zet dat wat zoden aan de dijk. Maar je moet ook bedenken dat de neurologen pas over 6 à 7 jaar klaar zijn. Dus op de korte termijn gaat het niks oplossen.
2: Het wordt hier de komende weken veel drukker.
7: Goedemiddag, ANWB Alarmstralen.
2: Want in het hele land is de zomervakantie begonnen. Veel mensen vertrekken morgen in alle vroegte al. Kan je dat volgens de ANWB beter niet doen?
8: Omdat alle Nederlanders en ook alle andere buitenlanders net denken om 4 uur, 5 uur 's ochtends, ik ga lekker op tijd. Maar dan kom je juist op de drukke momenten bij de drukke knooppunten en steden.
2: Wie op vakantie gaat, is maar beter goed voorbereid. Daarom zijn automonteurs druk in de weer.
9: We letten vandaag op alle vloeistoffen. We vullen alle vloeistoffen bij, we controleren de accu, bandenspanning. De laatste check voor de grote reis.
2: Met alle bosbranden in Zuid-Europa is het ook slim wat extra water mee te nemen. En voor als je telefoon uitvalt, een papieren kaart.
10: Die hebben we niet meer. We hebben toch onze GPS op de smartphone. We hebben toch alles bij.
11: Hebben we ook niet. Nee, als Google stopt, dan stoppen wij ook.
2: Een bizarre stunt op de eerste avond van de Zwarte Cross. Met een katapult werd iemand gelanceerd om over een 34 meter hoge tent te vliegen.
12: Hier stond iedereen toch wel even van te kijken van dit. Dat was wel één groot feest toen die ging.
13: Maar dat ging zo hard. Ik dacht, dat gaat nooit goed komen.
2: Maar mis ging het, kan de stuntman gelukkig zelf navertellen.
14: Bij de landing had ik een klein foutje gemaakt. Dus op die manier was ik even aan het slapen. Op een hersenschudding na voel ik me best fris en fruitig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En we gaan meteen even door naar de Zwarte Cross, want het nieuws wat ik net vertelde was het nieuws van gisteravond. Vanavond was er weer een sprong van een stuntman en dat ging opnieuw niet goed. Goedenavond, Aniek Beekman, verslaggever bij Omroep Gelderland. Wat is er gebeurd?
15: Ja, Laurent Arabito was vanavond aan de beurt bij de megatent. Hij zou daar dus wederom weer over die enorme grote tent heen geslingerd worden met die katapult. Met 185 kilometer per uur ongeveer. Oh. En toen dat gebeurde, dat leek allemaal goed te gaan. En dat zegt de organisatie ook. De stunt is technisch wederom goed verlopen. Maar bij de landing heeft deze stuntman dus zijn enkel gebroken. Oh. En in...
2: Nou, we weten dat de stuntman dus zijn enkel heeft gebroken. Ik weet niet, Aniek, of je inmiddels toch weer bereikbaar bent. Voor de tweede achtereenvolgende avond op de Zwarte Cross... dus een ongeval met een stuntman die over een tent zal gaan vliegen... en over die tent geschoten is. Ben je daar weer, Aniek? Nee, wij vroegen ons af, ik wil daar nog vragen... of we nou de komende dagen nog meer van dit soort stunts op de Zwarte Cross zullen gaan plaatsvinden. Maar ik begrijp dat dat de komende dagen niet meer zal plaatsvinden. In ieder geval, Aniek Beekman, ben je er nog? Nee. Aniek Beekman, dank je wel voor dit bericht, dit nieuwsbericht vanuit de Zwarte Cross. We gaan naar de krant van morgen met Ismael de Bruin.
16: Het mag dan zeldzaam droog zijn. Van een nijpende waterschaarste is in het noorden van het land geen sprake, schrijft Dagblad Trouw. Een belangrijk deel van het geheim is het IJsselmeer. Het water staat daar juist hoger dan anders. Het ligt rond de 13 centimeter onder zeeniveau. En dat is hoger dan 10 jaar geleden was toegestaan. Het is een bewuste keuze, zegt de Rijkswaterstaat. Het IJsselmeer is onze nationale regenton.
2: Als de grote rivieren in het voorjaar genoeg water naar Nederland voeren... wordt het IJsselmeer gevuld. Daardoor hebben we een buffer voor droge periodes. En als we het IJsselmeer niet hadden... dan zouden we moeten terugvallen op de zoetwaterbel onder de duinen... zegt het drinkwaterbedrijf in Noord-Holland. Maar niet alle inwoners kunnen dan voldoende water krijgen, aldus het bedrijf.
16: In de Volkskrant aandacht voor de ophef over het vaderschap van Jens Spaan... de fractieleider van de Duitse CDU. Met de hulp van een Amerikaanse draagmoeder werd hij vader van Georg... terwijl het draagmoederschap in Duitsland verboden is. Bovendien wordt het afgekeurd door Spaans eigen CDU... Wij staan achter het christelijke mensbeeld, zegt een partijlid. De mens is een persoon, geen product.
2: Het CDU nam in februari nog een motie aan... waarin stond dat draagmoederschap verboden moest blijven in Duitsland... om misbruik, uitbuiting en gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat is een citaat. Maar de Amerikaanse route biedt uitkomst. Als het kind genetisch verwant is aan één van de ouders... en er rekening wordt gehouden met de rechten van de draagmoeder... kan het in Duitsland worden erkend.
16: Cryptobeleggers ontduiken Europese cryptoregels en witwascontroles... met legitimatiebewijzen die zijn vervalst... of uit belastingparadijzen komen, meldt het FD. Dat vervalsen gebeurt met behulp van AI. Zo krijgen ze toegang tot illegale cryptobeurzen... die zeer riskante beleggingen aanbieden, schrijft de krant. De Autoriteit Financiële Markten is bezorgd over dit soort praktijken.
2: De AFM vindt de mogelijkheden tot omzeiling van wettelijke verplichtingen zeer onwenselijk. De beleggers zijn nauwelijks beschermd. Ze lopen het risico dat ze crimineel geld witwassen zonder dat te beseffen. Op illegale beurzen blijven ze uit het zicht van de fiscus, zodat ze belastingen ook nog eens kunnen ontduiken. De Belastingdienst spreekt van een groeiend probleem.
16: In Amsterdam bestaat de Pride 30 jaar en vindt later deze maand de World Pride plaats. En daarom zijn er extra veel queer-exposities in de hoofdstad. Juist in die veelheid zit waarde, vindt NRC. Het is balanceren tussen geschiedschrijving en activisme. In de expositie Queer Amsterdam, de roze stad in de Nieuwe Kerk... zijn het vooral de objecten die indruk maken.
2: Zo staat er een kansel... waar het eerste huwelijk, waarop het eerste queerhuwelijk werd gesloten in 1632. Verder hangt er een prinsenkostuum dat iemand in 1949 droeg... naar een gemaskerd bal van het COC, dat toen net was opgericht. Persoonlijke verhalen worden ook verteld. Maar de objecten, noemt NRC, de meest onwrikbare getuigen van een geschiedenis... die vaak al emotioneel genoeg is.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Harry Nilsson met Everybody's Talking. Volgens mij uit Midnight Cowboy. Ja, ja. De man die New York gaat ontdekken. We gaan naar een belangrijk onderwerp. Personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag wordt ook wel gezegd. In de eerste helft van dit jaar werd de politie bijna 100.000 keer gebeld over mensen die zich uitzonderlijk gedragen. Een stijging van maar liefst 17%. Onze gast pleit voor een andere omgang met deze groep mensen. Socioloog Carlijn Roeks, welkom.
1: Hallo. Goedenavond.
0: Je bent schrijver van het boek... Mag ik jij zeggen?
1: Ja hoor. Ja.
0: Je bent schrijver van het boek In Verwarde Staat... en je geeft trainingen aan onder andere gemeenten. Eerst over de cijfers. Politie kreeg dit jaar 17% meer meldingen... dan in dezelfde periode vorig jaar. Een enorme stijging. Waar komt dat door?
1: Ja, heel veel verschillende oorzaken. Ja. Er wordt ook meer gebeld. De politie signaleert zelf ook een deel van de dingen op straat. Ja, je ziet toch dat er een soort van sfeer van onveiligheid hangt in de samenleving. Ja. Een sfeer van urgentie, ook door alle berichtgeving. Dus mensen zullen zeker vaker bellen.
0: En sneller bellen?
1: Ja, en tegelijk heb je ook natuurlijk dat een grotere groep mensen onder steeds meer druk staat in onze samenleving. Omdat het sociale vangnet toch echt wel aan het verdwijnen is. Er wordt heel veel afgebroken. Heel veel in het sociaal domein. Heel veel in de GGZ. Mensen moeten steeds meer zichzelf moeten zien te redden. Dat gaat nou eenmaal niet voor iedereen. Ja. We hebben ook natuurlijk meer ouderen. Dus ook meer mensen die met dementie rondlopen. En natuurlijk ook mensen met bijvoorbeeld oorlogstrauma... Die soms ook de taal niet kunnen of analfabeet zijn... Niet naar school zijn gegaan... maar bijvoorbeeld 10 jaar in een vluchtelingenkamp hebben geleefd ergens... en die dan ineens in een vreemd land zitten. En ja, met al die afbraak om ons heen... ook toch best wel aan hun eigen lot worden overgelaten.
0: Je schetst even in no time een hele reeks mogelijke oorzaken... van deze enorme toename. Zie je zelf meer mensen met verward of onbegrepen gedrag?
1: Ik ben misschien minder overal en nergens dan vroeger. Dus,
0: hoe bedoel je overal en nergens?
1: Ja, ik heb vooral een kantoor.
0: Je komt toch wel eens op straat?
1: Ik reis minder met het OV. Dus vroeger zag ik wel, denk ik, wat meer als toen ik jonger was. Maar ja, ik zie wel eens dingen gebeuren. Ik woon ook in de buurt van Scheveningen.
0: Opvanghuizen, hè, voor psychiatrische...
1: Opvanghuizen. Het zijn een soort tiny houses waar mensen dan met begeleiding wonen. Nou ja, daar zie ik eigenlijk niet zoveel. Maar het gaat gewoon prima. Maar ik zie wel in de wijk wel eens... een keer voor een stoplicht dat iemand echt loopt te dwarrelen... en opeens stilstaat. En dan wordt er achter mij al getuterd bijvoorbeeld... omdat ik dan niet doorrijd door groen. Want er staat gewoon iemand ineens. Ja. En ja, we kijken elkaar even aan en ik tast even af. Maar dat vond ik inderdaad wel opvallend. Maar of je ziet mensen in zichzelf pratend over straat. Dat zie je wel eens, ja.
0: Ja. Politie kreeg dus bijna 100.000 meldingen. Kun je nog eens zeggen over welk gedrag het dan gaat? Je noemt zelf nu al een voorbeeld, hè? Zo op de weg staan, midden op de weg staan.
1: Ja, ja, ja.
0: Zijn er andere vormen die je kunt beschrijven?
1: Nou ja, dat heeft de ex-politiechef Anja Schouten een keer heel mooi beschreven ook. Hè? Het kan gaan om 1 keer mis, het kan gaan om heel vaak mis bij dezelfde persoon. Het kan gaan om een dronken...
0: Maar wat is dan mis? Is dat dan midden op straat staan of schreeuwen?
1: Nou, in ieder geval iets wat tot de aandacht heeft geleid. Ja. Dat kan gaan om een dronken burenruzie... om iemand die zit te huilen op een station om liefdesverdriet. Maar het kan ook gaan om iemand in een psychose... die op straat staat te schreeuwen, maar verder niks doet. Of in mijn omgeving heeft iemand een keer... mijn vrouw aan de deur gehad om 3 uur 's nachts. In een nachtjapon midden in de winter die niet meer wist waar ze moest zijn. Nou ja, dus echt zo'n een hele brede variatie aan situaties eigenlijk. Dus het is ook heel lastig om daar één oplossing of één oorzaak aan te wijzen natuurlijk.
0: Is mijn constatering juist dat veel mensen, niet alle mensen... maar veel mensen niet durven af te stappen op... ik noem wat, een schreeuwende persoon midden op de dag op straat?
1: Ja, wat ik denk is... He, van, we hebben heel erg een manier van spreken waarin we mensen met onbegrepen gedrag zien als een veiligheidsprobleem. En als iets wat vroeg signalering nodig heeft en vervoer en een aanpak. Dus heel veel mensen denken, we zien ook een paar worst case scenario's die natuurlijk allemaal heel erg zijn, maar wel heel zeldzaam. Dus mensen hebben meteen een bepaald beeld in hun hoofd. Een soort collectieve afbeelding van wat is iemand met onbegrepen gedrag. En dan denken we aan een mes. Dus als iemand schreeuwt, dan denken we al gelijk van dadelijk trekt hij een mes. Maar
0: dat wordt agressie.
1: Ja, ja, ja. En misschien zit er iemand. Dus, maar we weten het dus niet, hè? Want we moeten eigenlijk meer in het moment blijven en kijken wat we nu op dit moment zien. Misschien staat iemand heel excited te schreeuwen. Misschien is iemand paniekerig aan het schreeuwen. Of iemand boos, inderdaad, en agressief. Dat we moeten dat beter kunnen duiden.
0: Ja.
1: En dan ook kunnen zien van, nou, ben ik dan de persoon die daarop af moet? Of is dat misschien niet zo'n goed idee? Wat schreeuwt hij überhaupt? Nou, als hij schreeuwt dat hij mensen gaat vermoorden, dan ga ik er ook niet op afstappen natuurlijk. Maar als hij schreeuwt van, ik weet het niet meer, help me. Nou, dan ga ik er misschien juist wel op af.
0: Een persoonlijke waarneming van mij. Ik woon in een Utrechtse buurt, in de buurt van een Altrecht-vestiging. Mm-hmm. Ook een Lister-vestiging, dus psychiatrische opvang is daar. En sinds ik in die buurt woon een paar jaar, valt het mij op dat de burgers en de winkeliers daar zo ontspannen omgaan met mensen met een geheel ander gedrag op straat dan het gemiddelde normale gedrag.
1: Mm-hmm.
0: Zo'n waarneming, heb je die eerder gehoord?
1: Ja, ik hoor het wel eens, inderdaad. Ik heb het ook gehoord in een deel van Amsterdam, waar ook een training is gegeven aan inwoners van hoe ga je daar nou mee om? Hè, als iemand ineens een lantaarnpaal staat te knuffelen of staat te schreeuwen of andere dingen doet. Ja, en mensen hadden wel meer het gevoel van, we zien nu meer een medemens staan in plaats van iemand die misschien enge dingen kan gaan doen en het is onbekend en vreemd en eng. Dus dat heb ik wel eerder gehoord. Maar ik heb ook wel andere signalen gehoord.
0: Dat er wel snel gemeld wordt.
1: Dat er snel gemeld wordt. Maar dat er ook dus voorzieningen zijn in wijken. Met kwetsbare doelgroepen. En dat die dan ook de zondebok worden heel snel. Van alles wat mis is in de wijk. Terwijl het soms zelfs aantoonbaar niet door die groepen komt.
0: Ja. En zijn het ook nog recente berichten die jij krijgt?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Nou zegt de politie, dat is ruwweg de opstelling van de politie, als er niks strafbaars gebeurt, treden wij niet op.
1: Ja.
0: Zou Nederland minder snel dat onbegrepen of verwarde gedrag moeten melden bij de politie?
1: Ja, ik denk dat we een betere scheiding inderdaad moeten trekken tussen...
0: Wie zijn wij louter, dan de burgers?
1: De burger, ja. Tussen louter afwijkend gedrag en echt grensoverschrijdend strafbaar gedrag. Dus ja, als iemand met een mes staat te zwaaien, dan is dat natuurlijk een zaak voor strafrecht en de politie. Maar als iemand dat niet doet, maar wel nou ja, in onze ogen dan vreemd doet of we begrijpen het niet, ja, dan is dat, heb ik altijd al geageerd van eigenlijk nooit iets voor de politie. We zijn eigenlijk heel erg dat verband gaan trekken, omdat ook in krantenkoppen iedere keer die politiemeldingen over onbegrepen gedrag in één regel werden genoemd met een paar moorden. Dus we zijn zelf eigenlijk heel erg dat verband gaan trekken van, dus het is een voorbode van gevaar, dus ik moet de politie bellen of ik maak me zorgen. En nou, dat moeten we denk ik een beetje afleren.
0: Afleren, maar
1: natuurlijk is het heel lastig als het om 3 uur 's nachts is, hè, zoals bij die persoon die ik ken. Van wie ga je dan bellen als een mevrouw niet meer weet waar ze woont en ze belt bij jou aan? Maar uiteindelijk heeft toen ook de politie tegen diegene gezegd van, ja, dat is niet voor ons. En is diegene gaan zoeken met die dame van, nou ja, is er iemand die je kent? Of kan ik in je telefoon kijken? Is er een broer die je kan bellen? Of iets wat ik kan doen? En toen is uiteindelijk toch die mevrouw op haar plek weer gekomen. Dus ik denk toch dat we van die impuls af moeten.
0: Ja.
1: Om gelijk te denken, oh, we moeten politie bellen.
0: Begrijp ik. Maar het nieuws van vandaag is toch steeds meer meldingen. De trend gaat dus de andere kant op dan wat jij bepleit. Stemt je dat dan somber?
1: Nou ja, ik zou die cijfers nog wat meer moeten bekijken. Want ik vraag me altijd af van, zijn dat allemaal telefoontjes naar de politie? Of is het ook wat de politie zelf aandachtsvestigt?
0: Wat is de aard van de melding?
1: Ja, dus dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik maak me inderdaad wel zorgen om de tendens dat we intoleranter worden, dat we sneller bang worden. Dat bepaalde groepen inderdaad worden afgeschilderd als veiligheidsprobleem aan zich. Of als voorbode van dadelijk staan ze wel met een mes. En dat stemt me pessimistisch. En ik denk dat daarin echt een andere houding nodig is.
0: Nou, Carlijn Roeks, dank je wel. Je bent ervaringsdeskundige en daarnaast socioloog. Dank je wel voor deze toelichting bij die cijfers van vandaag.
1: Dank je wel.
2: Oké. Okay.

0: Dua Lipa met Houdini. Terwijl alle voetbalogen gericht zijn op de WK-finale van komende zondag, is er morgen eerst de wedstrijd om de derde en vierde plaats, de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. Welk land gaat met brons naar huis? Is er nog motivatie na die verloren halve finale? Hoe laat je je daar als topvoetballer nog voor op? Goedenavond, oud-Oranje-keeper Tim Krul.
1: Goedenavond.
0: Ja, met welk gevoel gaan Franse en Engelse topspelers vanavond naar bed, denk jij?
1: Ja, het is toch wel een grote teleurstelling natuurlijk in de halve finale. Iedereen wilde de finale spelen, dus het gaat toch wel draaien om wie het snelste die knop om kan zetten, om zich toch weer op te laaien. En ja, ik heb interviews gezien van de trainer van Engeland, Tuchel, en net ook weer de speler van Frankrijk, Konate, die toch zeggen van ja, eigenlijk wil niemand deze wedstrijd echt spelen. Iedereen kijkt naar die finale, maar ja, het gaat toch om een WK-medaille. En er staat nog genoeg op het spel natuurlijk. Mbappe en Kane die kunnen nog de gouden schoen winnen. Dus op dat vlak is er nog genoeg om voor te spelen.
0: Ja, laten wij eens naar jouw troostfinale gaan, Tim Krul. Terug naar 2014. Van dat WK herinneren we jou natuurlijk in je heldenrol in de strafschoppenserie tegen Costa Rica in de kwartfinale. En tijdens de troostfinale Oranje-Brazilië was jij reservekeeper. Je zat dus als reserve op de bank. Is dat nog een tikje vervelender dan in het veld staan bij de troostfinale?
1: Ja, tuurlijk. Iedereen wil spelen. Maar je schikt jezelf ook in een rol. Je bent toch een teamspeler uiteindelijk. En dat was wel het mooie in Brazilië. Dat hoe Van Gaal toch dat elftal bij elkaar selecteren, was het echt in een teambelang. En ook in die laatste wedstrijd heeft Michel Vorms zelfs nog minuten gemaakt. Dus dat betekende dat alle 23 spelers die toen geselecteerd waren in Brazilië toen nog minuten maakten.
0: Ja. Hey, Oranje speelde een vreselijk goede wedstrijd in die troostfinale tegen Brazilië. Laten we even luisteren.
2: Robben is er langs en wordt gepakt. En dat moet rood zijn. En een strafschop. Blind. Nou, schiet hem maar in. 2-0.
3: Voorzet Jan Maat. Ingeschoten. En het doelpunt. Jorginho Wijnaldum geeft deze zegen van het Nederlands elftal nog een extra kleur.
0: Ja, was Nederland nou zo scherp, Tim Krul? Of was de teleurstelling bij Brazilië zo groot?
1: Ik denk wel beide. Maar toch in het land Brazilië. Toch, ik vind het toch, er zijn weinig mooiere landen om een WK te mogen spelen. En dat je bent toch jaren ergens naartoe aan het werken. En ik denk dat toch van de staf en spelers kwam het toch wel die motivatie van jongens, laten we het gewoon goed afsluiten. Je vergooit niet dat je in één keer vierde wordt. Je neemt toch een bronzen medaille mee terug. We begonnen het toernooi eigenlijk. Mensen dachten dat we misschien bij de groepsfase al naar huis zouden gaan. Dus dat we iedereen toch het tegendeel konden bewijzen met een mooie medaille.
0: Ja, ja. Toch even terug nog naar jouzelf op die avond voor die troostfinale. Hoe zat jij er die avond bij? Hoe heb jij geslapen die nacht voorafgaand aan die wedstrijd om de derde? Toch even terug nog naar jouzelf op die avond voor die troostfinale. Hoe zat jij er die avond bij? Hoe heb jij geslapen die nacht voorafgaand aan die wedstrijd om de derde, vierde plaats? Weet je dat

0: tegen Brazilië. Heeft hij jullie wat rust gegund in die tussenliggende dagen? Of is hij meteen gaan peppen?
1: Ja, kijk, hoe Van Gaal en zijn staf de spelers altijd voorbereiden, dat was altijd hetzelfde. Je was tot de detail was je voorbereid wat de tegenstander ging doen. Dus op dat vlak was er niet iets anders qua voorbereiding. Hij was altijd super fanatiek en wilde altijd winnen. Het maakte niet uit of het een vriendschappelijke wedstrijd was. Dus op dat vlak was er niet veel veranderd.
0: Ja. En jij zat dus op de bank die troostfinale naast andere invalkeeper Michel Vorm. Die had het hele toernooi nog geen minuut gespeeld, maar werd in de blessuretijd toch nog even gewisseld. Even luisteren naar wat Louis van Gaal daar toen over zei.
2: De selectie vroeg er zelf om. Die zijn naar me toegekomen. Michel Vorm, trainer, die kan er wel in. Dus ook als basisspeler. Nee, ik zeg dat kan niet, want we willen winnen van Brazilië. En de sterkste opstelling, die wil ik opstellen. Maar als we 2-0 voorstaan, zet ik je in.
0: Ja, Tim Krul, hoe bijzonder was het? Alle 23 spelers uit de selectie speelden dat WK.
1: Ja, dat precies wat de trainer daar zegt. Dat, zo was het ook echt. En dat teamgevoel zat er ook echt in. En ja, dat is toch het succes bij de meest succesvolle elftallen. Dan kan je niet alleen maar eenlingen. En dat, ja, we waren er zo dichtbij natuurlijk. We hebben de finale niet kunnen halen. Maar ja, toch een bronzen medaille speelde daar wel heel erg belangrijk in. Hoe het team belang op één stond.
0: Nou, dan naar jouw bronzen medaille. Tim, heeft iemand ooit nog na 2014 gevraagd: Tim, laat me die bronzen medaille zien, jongen?
1: Eerlijk gezegd niet. Nee. Nee,
0: brons is bronzen.
1: Ja, het gaat om het winnen. Het gouden zou wel, maar nee.
0: Nou, morgen dus de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. Welke ploeg, denk jij, gaat zich het beste bij elkaar rapen na die nederlagen van deze week?
1: Ja, wat ik net zeg, het gaat echt om een team die knop zo snel mogelijk om kan zetten en die nog het meeste eigenlijk op het podium wil laten zien, denk ik. En dus ja, Kane en Mbappe, wie willen het meer? Daar gaat het om morgen.
0: Ja, wat denk jij?
1: Ik denk Kane, toch.
0: Jij denkt Kane, heel goed. Je woont en werkt tegenwoordig in Engeland, hè, Tim?
1: Juist, ik zit nog in Norwich, dus nog wel Engelse kant een beetje.
0: Okay. Tim Krul, dank je wel voor deze toelichting over de troostfinale uit 2014 van Oranje. Ja, en dan gaan wij naar de Verenigde Staten. Morgen zijn er massale protesten in de Verenigde Staten tegen de bouw van AI-datacenters. In maar liefst 40 van de 50 staten zijn er demonstraties aangekondigd. En opvallend, de protesten komen zowel van links als van rechts. De Verenigde Staten zijn niet zo verenigd, maar dat lijkt met dit protest misschien een beetje anders. We hebben een gast, Manon Portos Minetti. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent, mag ik jij zeggen?
3: Jazeker.
0: Amerikanist en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Waar komt de weerzin in Amerika tegen die AI-datacenters vandaan, Manon?
3: Die weerzin is heel groot en is heel gelaagd. Mensen zijn vooral heel erg bezig met het idee dat er een risico veiligheid is voor kinderen. Kinderen die met AI allemaal dingen doen. Ouders weten dat niet. We zien in de VS dat echt veel meer
0: dus
3: mensen...
0: Het gebruik van AI levert al risico's voor jouw kinderen op.
3: Ja.
0: Wat leer je als kind door al die AI-toepassingen?
3: Ja, en wat gebeurt er als kinderen relaties krijgen met chatbots? Op verschillende soorten relaties hebben we het dan over vriendschappen, maar soms ook romantisch. Of ook deepfake kinderporno wordt er meegemaakt, helaas. En ook in de VS zien we dat mensen echt hun banen aan het verliezen zijn door AI. Sneller dan in Nederland, veel meer ook dan in Nederland. Of mensen worden niet meer aangenomen voor banen die er voorheen wel waren, omdat bedrijven zeggen, nou, AI zal dat wel oplossen. En een ander risico wat men ziet, is dat AI vaak het met je eens is. Zegt, wat heb je goede ideeën, je bent zo slim, je bent zo bijzonder. En dat er daardoor ook meer binnenlands terrorisme kan komen. Zoals die mass shootings, die grote schietpartijen die we zien, of andere aanslagen, omdat deze terroristen die men in de afgelopen jaar, paar maanden heeft gezien, ook vaak AI gebruiken en ook zien dat AI dan zei, nou, wat een goed idee, ga dat doen. En dan is er een terroristische aanslag.
0: Dus AI wordt gezien als het kwaad. Dan nog even die stap naar die AI-datacenters. Wat is het bezwaar daartegen? Wat hebben de mensen gewoon in de fysieke omgeving te maken met al die enorme centra's? Want dat zijn vaak... Ja, vele hectare bestaan die gebouwen.
3: Ja, en het zijn er duizenden op dit moment in de VS met veel

0: Veel meer die worden aangevraagd, veel meer die worden gebouwd. Mensen hebben geen inspraak op waar de datacentra vaak komen. Vaak in de buurt van mensen hun huizen. Mensen worden ziek. Er zijn steeds meer onderzoeken die zeggen dat mensen kanker krijgen. Fijnstof, last hebben van zenuwen, longen, niet goed kunnen ademen, blind worden.
1: Dat zijn de verhalen die gaan.
0: Dat zijn verhalen.
1: Of zijn die ook medisch onderbouwd en bewezen?
0: Ja, die zijn... Vorige maand heb ik daar ook nog weer nieuwe... Maar dit is allemaal nieuw. Dat wordt nieuw zo gevonden en gepubliceerd. Mensen hebben ook overlast van het lawaai. Het is natuurlijk voor het milieu ongelooflijk veel schade die daar
1: elektriciteitsverbruik
0: uitkomt.
1: Is natuurlijk enorm ook voor deze datacenter.
0: Dus men kan vaak thuis geen elektriciteit meer gebruiken, want het gaat naar het datacentrum.
1: Ook dat komt voor.
0: Ja, water vervuilt. Je kan een hele waslijst opnoemen van hoe mensen er persoonlijk last van hebben, maar ook gezien het feit dat ze er eigenlijk niks tegen kunnen doen.
1: Maar we hebben ook veel baat bij AI.
0: Ligt eraan, denk ik, aan wie je dat vraagt.
1: Vraag het aan jou.
0: Ja, ik ben er zelf geen grote fan van. Maar er zijn veel Amerikanen die inderdaad wel inzien van... ze gebruiken het veel. Het zit ook in heel veel dingen geïntegreerd. Dus zelfs als ze het niet altijd door hebben, gebruiken ze het veel. En tegelijkertijd zien ze ook van... er is nu heel veel macht die al jaren in Silicon Valley naar deze tech... personen gaat, deze grote bedrijven. We hebben daar geen inspraak over. En vooral sinds Trump weer aan de macht is. We zagen ook bij de inauguratie natuurlijk alle bazen van die grote techbedrijven die op de eerste rij zaten. Denken mensen, deze mensen betalen weinig tot geen belasting. Gebruiken heel veel van de infrastructuur. Ze hebben nu ook, kunnen ze door AI ook mijn gegevens gebruiken? Ik weet niet wat daarmee gebeurt. Andere dingen die ik intyp worden ook gebruikt. De privacy gaat weg en ik zie er niks voor terug, behalve dat mijn gezondheid achteruit gaat, mijn gevoel van veiligheid en mijn gevoel van persoonlijkheid eigenlijk zelfs. Ja.
1: De New York Times meldde deze week dat 70% van de Amerikanen tegen de bouw van AI-datacenters is. Vorig jaar was dat nog maar 20%. Waar komt deze enorm snelle ommezwaai vandaan in de publieke opinie?
0: Het is iets wat heel erg door de media ook steeds meer over wordt verteld, waar mensen aandacht voor hebben. Je ziet ook dat de Democraten en de Republikeinen allebei hier steeds meer iets over te zeggen hebben. Die datacentra worden ook maar steeds meer bijgebouwd. En mensen denken, wat gebeurt hier nou? Er zijn wat grotere namen zoals Aaron Brockovich, bekende advocaten, misschien van de film. Ja. Kennen mensen haar vaak, die veel bezig is met klimaatrechtvaardigheid. Die heeft nu een hele grote website ook opgezet, waarin ze alles volgt, welke datacentra zijn gebouwd, worden gebouwd, in aanbouw zijn. En meldingen van mensen die zeggen dat ze denken dat in hun buurt een datacentrum gaat komen. Dat zit echt bijna tegen de 10.000 aan. Als je op die website kijkt, hoeveel er daadwerkelijk zijn, is op dit moment een stuk minder.
1: Morgen is van die grote demonstraties is Amy Cramer, een van de organisatoren, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Kun je eens uitleggen aan de oogluisteraar wie dat is, deze dame?
0: Ja, zij zat voormalig bij de Tea Party. Die bestaat niet meer. Dat was een partij...
1: Een beetje gelieerd aan het Make America Great Again movement, hè?
0: Ja, die MAGA movement is eigenlijk daaruit voortgekomen. Zij hebben de weg geplaveid door het steeds verder naar rechts te duwen. Tijdens de Obama-periode ongeveer. En zijn heel erg libertarisch. Dus een kleine overheid, individuele rechten. Weinig belasting betalen. Maar houden zich ook heel erg aan de constitutie.
1: Klassieke conservatieve thema's.
0: Super conservatief.
1: En deze mevrouw is nu met deze actie bezig. Wat zegt dat over de verhoudingen in de Verenigde Staten?
0: Het gaat er heel erg om dat zij deze actie zegt, omdat ze zegt, de macht moet terug naar de burger. Dat is iets wat we vaker horen. Het is natuurlijk ook 250 jaar onafhankelijkheid dit jaar, wat eigenlijk ging over, de burgers moeten de macht grijpen, we moeten van de koning af. Betekent niet dat ze het niet eens is met Trump. Deze mevrouw is het heel erg eens met heel veel wat Trump doet. Zegt ook, Trump heeft niet zoveel te maken met die datacentra. Dat is vooral lokale overheid.
1: Ze houden hem ook nog uit de wind.
0: Ja. Zeer. Dus dat is ook weer een interessante ontwikkeling die je daarin ziet. Maar als je ook naar die website kijkt, het heet Humans First. Dan denk je ook weer aan America First, dat zit daaraan vast. Dan zie je een vrouw op een paard met een cowboyhoed, met een Amerikaanse vlag. Iedereen is wit, de zon schijnt. Dat is het Amerika wat we willen.
1: Ik ga naar een nieuwsontwikkeling van de afgelopen dagen. Afgelopen dinsdag verbood de staat New York als eerste Amerikaanse staat nieuwe AI-datacenters. Worden deze protesten, als dat zo doorgaat, een probleem voor de Silicon Valley-industrie? Voor al die bedrijven die miljarden, tientallen miljarden investeren in artificial intelligence?
0: Dat zou kunnen, maar zoals bijvoorbeeld in New York, die stop is tijdelijk. Bedrijven krijgen een jaar om aan te tonen hoe ze omgaan met het milieu, of ze dat kunnen verbeteren. En deze bedrijven hebben zoveel macht. Ze bezitten veel land, ze hebben veel geld, ze kunnen oneindig procederen met het geld dat ze hebben. Dus ook New York kan dit nu wel zeggen, maar er zal vast al een bedrijf zijn die naar de rechter gaat. Het blijft de Verenigde Staten, waar als je daar ook doorheen rijdt, overal reclames ziet voor advocaten. Hè? Je moet iedereen aanklagen als je dat kan. Dus dat zullen we hier ook wel zien gebeuren. Het zou kunnen dat als er een grote coalitie komt, politiek gezien, dat er misschien iets kan gebeuren. Die 71% van mensen die het daarmee eens is, stemt mij hoopvol dat het ook aan beide kanten van het politieke spectrum is. Maar dan moet er wel echt een hele grote slag worden geslagen.
1: Manon Portos-Minetti, dank je wel voor deze toelichting. Je bent Amerikanist en werkt aan de Universiteit van Leiden. Deze toelichting op de demonstraties van morgen rond de AI-datacenters. Dank je wel.

0: Love Hurts door Nazareth. In 1976 voerde dit nummer maar liefst 5 weken de top 40 aan. Deze zomer lichten wij in het oog een aantal hits uit het geboortejaar van het Oog op Morgen, 50 jaar geleden, daar extra uit. En van Love Hurts zijn talloze versies gemaakt. Bij ons in de studio Tangerine.
1: Hallo.
2: Hey, hallo.
0: Erg blij dat jullie er zijn, jongens. Arnoud en Sander Brinks. Ja. Tweeling, voor mij vooral bekend geworden door...
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja, dat verdween het programma in de vooravond.
1: De beste zangers, denk ik dat je wel zegt. Veel mensen.
0: Hey, we gaan naar Love Hurts. Terecht is het dat juist deze Nazareth-versie van Love Hurts 5 weken lang in die top 40 bovenaan stond.
1: Ja. Nou ja, wanneer is iets terecht? Ik bedoel, als mensen het mooi vinden, is het terecht. Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook best wel van genieten, hoor, van deze versie.
2: Ik vind het een mooi liedje. Maar je hoort wel dat ze gewoon echt geprobeerd hebben, zeg maar, om hem zo hoog mogelijk te krijgen, dat hij hem zo op zijn tax. Dat hoor je wel.
0: Ja. Dat vind je het mooiste eraan. En dan over die tekst heb ik het misschien zo nog wel eventjes. Love Hurts was niet als een hit bedoeld. Het stond op de B-kant van de single Hair of the Dog van Nazareth. Wat maakte dit nummer Love Hurts nou tot een succes, denken jullie?
1: Ik denk de intentie toch ook wel de tekst. En de intentie van de melodie en tekst samen. Want het is natuurlijk, het is een lied wat eigenlijk iedereen wel voelt. Iedereen maakt het mee, weet je wel? Dat je iemand verliest of dat een relatie kapot gaat of weet ik wat. En dan raak je met zulke woorden, raak je toch wel de mensen, denk ik.
0: Ja. Of dat je binnen een liefde die doorgaat nog de pijn kan voelen.
1: Nou, zeker ook. Absoluut, ja. Iedereen struggelt met de liefde en dat liefde pijn kan doen, dat weet ook iedereen.
2: Ik denk dat
1: iedereen.
2: Een van de mooiste liedjes is als het gaat over liefde, dat het zeg maar niet de positieve lading dekt, maar ook de negatieve lading van wat liefde met je kan doen.
0: Ja. Ja. En dat met mooie hoge stemmen gezongen. Laten we eerst eens naar een van de eerste exemplaren luisteren van de Everly Brothers. Ongeveer 1960, daar komt-ie.
2: Nog mooier.

0: Ja, en daarna werden dus talloze keren gecoverd. Wat is jullie favoriet trouwens?
1: Ik vind de Everly Brothers wel heel erg mooi. Het enige wat ik niet zo mooi vind aan deze versie is dat het bijna vrolijk is of zo. En ik hou meer van een soort langzamere versie. Dat vind ik veel mooier bij het liedje passen. Daardoor vind ik Gram Parsons met Emmylou Harris vind ik een hele mooie...
0: Gaan we meteen naar luisteren.
1: Ja, gek.

0: Wat een goede song. Het is wel mooi om te zien dat zo'n liedje... dat wordt dus door verschillende artiesten echt op hun eigen manier wordt dat uitgevoerd. Het staat altijd. Het is gewoon echt een goede song.
1: Ja. Als liedjeschrijver ook wel jaloersmakend, vind ik. Dat je zoiets kan maken.
2: Ja. Ja, want de schrijver is niet een van de Everly Brothers.
1: Nee, dat is een andere.
2: Weet je wie de schrijver is?
1: Bryant, Bordelaio Bryant.
2: Ja, zoiets, ja.
0: En een moeilijke naam. Die schreef inderdaad vaak liedjes voor de Everly Brothers. Dream heeft hij geschreven.
1: All Have to Do is Dream.
2: Maar dit is top dat hij dit heeft kunnen maken.
1: Ik denk dat als hij als liedjeschrijver dat denk ik ook wel gehad heeft. Zo dat hij aan de keukentafel zit met zijn gitaartje op schoot. En dat hij dit maakt. Dat hij denkt, yes. Ja,
0: dit is wel goed, hoor.
1: Ja, dit is wel goed wat ik heb gemaakt.
0: Goed gedaan.
1: Dit gaat mijn geld opleveren.
0: Laat ik dat ze van die broers horen.
2: Dan gaan we naar de vertaalde versie van Love Hurts. Wijlen-Jan Rot vertaalde de tekst in de jaren 90 in het Nederlands. En wanneer kwamen jullie als Tangerine nou op het spoor van die vertaling?
1: Van de vertaling van Jan?
2: Ja.
1: Toen Jan eigenlijk ziek werd. Hij leeft natuurlijk niet meer. En eigenlijk voor zijn dood wilde hij zijn laatste verjaardag vieren. Dat wilde hij eigenlijk voor zijn 65-jarige, voor zijn 65ste verjaardag wilde hij dat al doen. Maar hij wist dat ga ik niet halen. Dus toen besloot hij, ik ga mijn verjaardagsgroot vieren op mijn 64ste. En dat wordt dan ook mijn soort van afscheid. Toen heeft hij allerlei collega's en bevriende muzikanten, artiesten... Zo. Gevraagd om een vertaling van hem op te voeren. En toen kwamen wij bij Love Hurts, of tenminste Hartzeer.
2: Ja, jullie kwamen bij de vertaling. Jan heeft het vertaald met Hartzeer.
1: Ja.
2: Wat zegt dat woord voor jullie?
1: Wat een prachtige vertaling is voor Love Hurts.
2: Prachtig.
0: Dus soms heb je in het Nederlands gewoon andere woorden nodig... om zeg maar dezelfde lading te dekken als dat in het Engels is.
1: Exact.
0: Dat kon Jan Rot heel goed.
2: En jullie willen dat nu... twee keer akoestische gitaar, Tangerine laten horen aan de oogluisteraars.
0: Ook ter ere van Jan.
2: De ere van Jan.
0: Nog even doen, ja.
2: En het oog op morgen.
0: Yes, zeker. Ja.
2: Hartzeer.
0: All right.

0: Mannen, wat mooi.
1: Ja, Jan Rot, heel mooi geschreven. Ja.
0: Prachtig. Schitterend. Ik ben daardoor geraakt. Dat wilde ik even zeggen. Ja. Wat heeft zo'n nummer nodig om het zo mooi met z'n tweeën, tweestemmig...
2: Goede tekst.
0: Goede tekst.
1: Ja,
0: maar jullie doen het ook mooi.
1: Dus, dank je, maar het werkt wel. Als je gewoon, ook als zanger werkt dat als je als de tekst je als zanger ook gewoon raakt. En dat heeft Jan Rot gewoon echt heel mooi gemaakt. Heel mooi gedaan. Heel mooi vertaald. Ja.
0: Nou,
1: thanks Jan.
0: Dit is echt wel een... En die zin... Wie weet hoe dit hart geteisterd wordt door pijn. Nou, die nemen wij de oogluisteraars en ikzelf ook mee de nacht in. Jullie ook trouwens. Dank jullie wel dat jullie er waren. Echt
2: fijn. Mooi.
0: En Tangerine, jullie gaan eind van de zomer weer op tour door Nederland met jullie nieuwe muziek.
1: Ja.
0: Succes daarbij. Dit was het Oog voor vanavond. En morgen zit hier Marcel Luiten.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week zendt de perstribune live uit vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Met choreograaf, theatermaker en jurylid...
2: Vooral doorgaan.
1: Barry Stevens over zijn nieuwe theatershow The Importance of Being Barry. En...
3: Ik heb de Ronde van Vlaanderen gefietst dit jaar. Ik heb de Mont Ventoux genomen. Ik heb de Galibier gereden. Dus ik heb een goede voorbereiding dit jaar.
1: Zanger en wielerliefhebber Rick de Leeuw over zijn liefde voor de fiets en voor de Tour. Jurgen van den Berg in gesprek met Barry Stevens en Rick de Leeuw. Pak de fiets en kom langs in Beeld en Geluid. Of luister naar NPO Radio 1. De perstribune van Max. Zondagmiddag vanaf 12 uur.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen... en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: NPO Radio 1.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag... mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit... omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

that whispers no.

0: hier.
1: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking.
1: Ja?
3: En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Je bent het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, ja, wat dat betreft, boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.